0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3:00. Een heel goede nacht. WRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het West-Vlaamse Oost-Rozebeke is gisteravond een zware brand uitgebroken in een loods van een voormalige meubelzaak. De brand werd rond 10:00 gisteravond opgemerkt. De loods werd nog gebruikt als opslagplaats voor hout en textiel, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en zal nog de hele nacht nablussen. Twee straten in de buurt zijn afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de ontsporing van een trein in de buurt van de Noord-Franse stad Rouen vrijdagavond een aanslag was. Dat zegt het Franse parket. Dat ziet op dit moment geen elementen die erop wijzen dat het de bedoeling was om de trein bewust te laten ontsporen. Er zou een stuk van een ander spoor op de sporen gelegen hebben, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Aan boord van de trein waren 186 mensen, 44 van hen raakten gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is Rybakina's eerste eindzege op de US Open en vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
4: It's an amazing event and yeah, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
3: In het voetbal hebben Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk gespeeld gisteravond. OHL leek lang op weg naar de overwinning, maar dankzij een strafschopdoelpunt van Cercle Brugge in de toegevoegde tijd werd het alsnog een gelijkspel. Een domper, maar toch een bemoedigende prestatie, vond OHL-trainer Timmy Simons.
5: We moeten gewoon doordoen op de weg die we ingeslagen zijn. En je ziet dat je er vandaag heel kort bij bent. Je had misschien die wedstrijd over de streep kunnen trekken. Maar door een ongelukkig penalty tegen, ja, gebeurt dat niet. Nu heb je een wrange nasmaak bij die wedstrijd. Maar de jongens mogen trots zijn op wat ze getoond hebben.
3: Ook Union speelde gisteravond. Zij wonnen in eigen huis met 5-0 van Lommel. Dankzij die zege springt Union voorlopig over A-agent naar de leiding in het klassement. Het is bewolkt. In het noorden kans op wat regen. Minima rond 18 graden de komende uren. Dan krijgen we een dag met veel bewolking, met regen en ook intense buien. Mogelijk ook onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

dood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Er is 4 uur, een heel goede nacht. Veerte Nieuws met Matthijs Bijnens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de Sanicol Airshow. De grootste vliegshow van ons land is dat. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen. En dat door vuurwerk. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren 3 brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Geoffrey Bukenbergs.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: In Kroatië woedt al 2 dagen een grote natuurbrand op het eiland Brač. Dat ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. Er wordt gewerkt met verschillende Canadair blusvliegtuigen om de brand te bestrijden. En zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp met 1000 inwoners. Gisterenavond werd er nog versterking naar het eiland gestuurd. Net zoals in de rest van Europa was het ook in Kroatië zeer warm en droog deze zomer. 13 Nederlanders die in de bus zaten die donderdag een ongeval had in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 5 anderen worden in de loop van de dag gerepatrieerd. Er liggen ook nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en 1 vrouw van 80. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open en vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
2: It's an amazing event and I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: Het is bewolkt, in het noorden kans op regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. En de dag zal ook bewolkt zijn met regen, met fikse buien, mogelijk ook met onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Met Matthijs Bijnens. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel, geweld en misdrijven met vuurwapens, munitie en elektroshockapparaten. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena, volgens lokale media, nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen. Maar ook de radicaal rechtse partij doet het goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open. Vanaf maandag voert ze ook de ranking aan als nieuwe nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
3: It's an amazing event and I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone. And looking forward to come back next year. Thank you.
2: In het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert was achteraf dan ook bijzonder tevreden.
4: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
2: Union springt zo voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. A-Gent speelt straks op het veld van KRC Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt, kans op regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. En overdag blijft het bewolkt met regen en fikse buien, mogelijk ook onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne ochtend nog. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: Radio 2 Top 30.
1: Radio 2 Top 30.
2: Radio 2 Top 30.
1: Goeienacht. Radio 2. Verdwijnen.

0: Radio 2 Top 30. Nieuw.
1: Radio 2 Top 30. 23.

luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30. Hier

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel Excel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegtuigshow van ons land. De vegetatie van het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Volgens de organisatie was er toestemming om het vuurwerk te gebruiken tijdens de show. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel en geweldsmisdrijven. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena. En volgens lokale media gebeurde dat nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Gisteravond werd die ook digitaal geregistreerd. En uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies gaat of waar die drone vandaan kwam of de verschillende drones vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. Sport. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg nummer 1 van de wereld, Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open en vanaf morgen voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
2: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: En in het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag soms kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen. Daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. En tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: VRT Radio 2. Radio 2. Top 30. Radio 2. Top 30. 18.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: twee nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Hey, hey, VRT.
2: Radio 2.
4: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
6: Kan jij nog lang lezen?
5: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedacht!
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
8: Ja, ik ben Céline Dionne, dus geen uur te laat, maar wel stipt op tijd en zo klaar als een krokante croissant om deze zondag keihard in gang te trappen. Goedemorgen.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort stilgelegd en ook gisteravond werd het onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. De federale politie zal dit onderzoeken. In de straat van Hormuz, vlakbij de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Het gaat om een Iraans commercieel schip. 1 persoon aan boord is gedood, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze ook op nummer 1 in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
2: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt zowel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be. Kukens Update.
3: Radio 2, wat een weekend.
4: Sharon Slegers.
5: Goedemorgen, daar zijn we weer helemaal klaar voor die laatste dag van de week.

0: Jennifer Lopez kan blijkbaar niet wachten tot vanavond. Rustig, kalm, Jennifer. Laat ons eerst nog wat genieten van die laatste dag van het weekend. En hem goed beginnen met Gert en James.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers.

Geloof me, zometeen bij de bakker sta je dat nog te fluiten, hè? En misschien vanavond tijdens het koken nog steeds. Zit de hele dag in je hoofd. Gert en James en Maddie Wodo. Hey, een hele goede morgen. Ik zou zeggen, loop even langs de spiegel en glimlach naar jezelf, want je zal toch zelf even het zonnetje moeten zijn, vrees ik. Van die andere zon gaat het vandaag niet komen. We krijgen veel regen vandaag, dus misschien is het eerder een dag om lekker binnen te blijven of om een monument te bezoeken, want dat is Open Monumentendag. Ik zou zeggen, ga zeker eens kijken op hun website en pluk er iets leuks uit om te bezoeken. De keuze is groot genoeg in ieder geval. En grappig, want naast Open Monumentendag is het vandaag ook Dag van de Landbouw. Dus ook daar valt er eigenlijk heel veel te bekijken. Er zijn in totaal zo'n 50 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven waar je naartoe kan om eens te gaan kijken hoe dat allemaal achter de schermen werkt. En binnen zo'n half uurtje ongeveer, dan staat DJ Dirk Gijs, als het goed is, in Roeselare op een schoolboerderij waar je ook naartoe kan vandaag.

0: Je kan zeggen wat je wil, maar de jaren 80 heeft toch veel schoons voorgebracht, hè? Frans Gal en Ella Ella. Zometeen ook nog de Kreuners en Verliefd op Chris Lomme, maar even iets anders. Want heb jij misschien een bakkerij of sta je op de markt met een kraam of heb je een winkel? Wel, blijf dan even goed luisteren, want misschien kom ik binnenkort wel helpen bij jou.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
4: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Radio 2.

Ja, lekker meezingen op zondagochtend. Met de Kreuners. Ja, goed hè toch. Radio 2. Ondertussen komen er berichtjes binnen. Dat is altijd heel leuk. Je mag me altijd laten weten waar je mee bezig bent of wat je gaat doen. Patrick uit Galmaarden, die zal onderweg naar de bakker laten weten. Hij zegt verse pistoletjes halen. En trouwens over bakker gesproken of slager of misschien wel marktkraam. Binnenkort is het weekend van de klant. En als jij nu een winkel hebt... Ah wel, dan kom ik eigenlijk echt met heel veel plezier helpen. Want je weet het of je weet het niet. Maar ik heb in een ver verleden nog verkoop gestudeerd. Ja, dat is intussen heel lang geleden. Maar ik ben benieuwd of ik dat nog kan. Of ik die kneepjes van het vak nog onder de knie heb. En anders is het gewoon plezant om te komen helpen in een winkel. Dus heb jij een zaak en denk je... Ah, dat lijkt me wel wat. Zo'n Radio 2-DJ hier gewoon bij mij in de winkel. Ah, wel, ga dan even naar VRT Max. Ga daar naar Radio 2. En dan zie je daar een prachtige foto. Dat mag ik wel zeggen. Van onze DJ Daan Masset. Die... als een soort van bakker verkleed is, denk ik, zo moet ik het zien. En dan kan je daar kiezen welke radio-dj je graag, Radio 2-dj, je graag bij jou in de winkel zou hebben. Dat is onder andere Daan, of Margot, of ik, of Kim de Brie, of keuze genoeg. Dus ga eens kijken en super tof. Ik beloof het. Ik zal echt flink zijn. In my room.

0: Dit is toch nostalgie, hè? Zowel de muziek als de film Ray Parker Jr. en Ghostbusters.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Het is alweer 7:30, tijd om je even bij te praten.
3: 7:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. In de straat van Hormuz, vlakbij de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Een persoon aan boord is gedood, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter die aanslag zit. En sport. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Ze versloeg Sabalenka, nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Het weer vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien, met in de namiddag soms kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: deze om jouw zondagochtend helemaal goed te maken. Gala en Freed From Desire. Intussen laat Jo weten dat de eerste regen een feit is in Aardrijke. Dat is bij Zedelgem. Ja. En Tom van der Straten die trekt het zich niet aan, want die is onderweg naar Madrid. Onderweg naar het goede weer, zegt hij. Vamos, het zal wel zijn, Tom.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow! Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Radio 2.

0: Ja, toch maar oppassen met dat vuurwerk, hè. Gisteren nog maar eens gezien dat dat niet altijd een topidee is. Gelukkig helpt het weer een handje mee vandaag. Radio 2. Ik ga het maar meteen zeggen waar het op staat, dan zijn we er vanaf. Het wordt geen topdag wat weer betreft. Gisteren kregen we nog veel zon, maar vandaag vooral bewolking en regen. Het wordt 21 graden, dus ik zou zeggen, vergeet je regenjas niet als je toch naar buiten gaat straks. En je kan bijvoorbeeld hier naartoe.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Het is Open Monumentendag en mocht je nu nog een toffe plek zoeken om met de kinderen of de kleinkinderen naartoe te gaan, wel, dan moet je zeker eens naar Herzelen gaan. Want ze hebben daar een burcht staan en die wordt vandaag een heel levendige plek met initiaties om echt te leren zwaardvechten met harnas en al. Voor jonge kinderen zijn er straffe vertellers met coole ridderverhalen en ondertussen kunnen mama en papa genieten van bovenop de burcht van een prachtig

Een klein beetje Prince als beleg op diverse pistoleetjes. Daar kan je alleen maar voor zijn, toch? Prince en 1999. Ja, sinds vorige week hebben wij hier een nieuwe gewoonte op zondag. We gaan op zoek naar het gouden randje van jouw voorbije week. Ja, dat gouden randje, dat is iets of iemand, dat mag ook natuurlijk, die jouw week goed heeft gemaakt. Misschien, dat zou kunnen, heeft er iemand iets voor jou gedaan wat je blij gemaakt heeft de afgelopen week? Of is er wel iets gebeurd dat een glimlach op jouw gezicht heeft gezorgd? Dat is het wat we zoeken, het gouden randje. Voor mij, deze week, was dat eigenlijk iets heel simpel. Ik ben gisteren gaan helpen bij het evenement van Weerman Bram Verbrugge in Aarschot. En ik zag plots op mijn GPS dat ze daar een bekaflaan hebben. Dat vond ik grappig. Ik moest daarom lachen. Een bekaflaan. Dat kan dus ook, zoals je hoort, iets heel erg klein zijn. Het hoeft niks groot te zijn. Ja, daar ben ik vooral benieuwd naar. Dus stuur het even door. Jouw gouden randje van de voorbije week. Bij Radio 2 op VRT Max.

0: laat die gouden randjes maar komen. Je mag ze doorsturen bij Radio 2 op 14 Max. Dit was ook al een gouden randje aan je zondagochtend. Kate Ryan en Jet Adore. Radio 2. Zeg, je weet het of je weet het niet, maar het is de dag van de landbouw vandaag. En dat ga je ook de hele dag horen, hoor, op Radio 2. Onze DJ's die gaan de boer op. En Dirk Gijs die is zo vroeg al in Rumbeke bij Roeselaren op de boerderij van Tania en Angelo. Dirk, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Ja,
0: ze zijn daar blijkbaar al klaar om straks bezoekers te ontvangen, heb ik begrepen. Of zijn ze daar nog in de ochtendroutine bezig met dierenverzorgen en zo? Want dat moet ook gebeuren.
1: Ja, Sharon, het is een boerderij, natuurlijk moet dat gebeuren. Zit hier helemaal in de ochtendroutine. Tanja, waar was jij mee bezig toen ik jou kwam overvallen?
2: Ik was onze dieren aan het eten geven deze morgen.
1: Ja, en dat stopt nooit, hè, want jij bent hier concierge, je bent hier teeltbegeleider, je bent hier boerin, mag ik zeggen, en dat is 7 op 7.
2: Ja, inderdaad. We zijn er 7 op 7 klaar voor.
1: Oké, wat is het leukste aan de job?
2: Het werk met de dieren, maar ook met de leerlingen.
1: Ah ja, want dan moet je eens uitleggen. Dit is geen gewone boerderij. Hier komen leerlingen uit de tweede en de derde graad. En wat komen die hier doen?
2: Dus dat zijn allemaal leerlingen die de richting dierenzorg volgen. En zij komen hier les volgen, praktijk, theorie rond de zorg van dieren.
1: Oké, en doen jullie ook productie? Heb je landerijen? Wat voor dieren zitten hier bijvoorbeeld?
2: Wij spitsen ons specifiek toe op de zorg van dieren. We hebben koeien, schapen, geiten, maar ook alles van gevogelte, konijnen, knaagdieren. Landbouw houden we ons niet meteen mee bezig. Daar doet onze richting landbouw. Daar houdt zij daar mee bezig.
1: Ja, ik snap het. Als ik hier wat verder kijk, dan zie ik al prei staan. Zie ik al allerlei gewassen staan. Sharon, ja? Ik dacht, je kan het horen, maar je kan het niet horen. We staan tussen de volières en er zitten hier ganzen, er zitten hier als parkieten en een papegaai zit hier ook.
2: Ah, ja, inderdaad.
1: Dus allerlei dieren, maar ze zijn plots heel stilletjes geworden.
0: Maar de haan die hoor ik op de achtergrond, hoor.
2: Die altijd onder de indruk.
1: Dus toch een beetje, ja. En het hele gezin is hier al wakker. Ik dacht, de kinderen gaan uitslapen. Nee hoor. Axel, wat is jouw taakje vandaag?
3: Tattoos zetten.
1: Wat?
3: Tattoos zetten.
1: Hoort dat ook bij de boerderij, tatoeëren?
3: Ja.
1: Ja, blijkbaar wel. Hè. Nee, het is dag van het landbouw. En wat staat er dan op die tattoos?
3: Een varken, een koe en tractors.
1: Oké, krijg ik van jou een varken straks?
3: Oké.
1: En is dat dan voor altijd?
3: Nee.
1: Het kan afgewassen worden, gelukkig maar. Dus Axel heeft haar eigen standje. En Angelo, ben jij klaar om hoeveel mensen te ontvangen vandaag?
4: Oh ja, hoeveel, dat weten we niet precies. Dat gaat een beetje afhangen van het weer. Maar ik hoop toch op een mooie opkomst.
1: Een mooie opkomst. Tanja, je hebt een cijfer laten vallen de vorige keer. Hoeveel?
2: 1000. We hopen toch inderdaad op een mooie grote opkomst.
1: Ja, Sharon, ik reed hier het boerenhof op. En dat is een hele grote boerderij, maar er ligt een volledige weide. Die is volledig parking.
0: Okay.
1: Dus ze verwachten hier eigenlijk wel wat volk. Sharon, enfin, mocht je dus niet weten waar naartoe, kom gerust langs. Dag van de landbouw,
0: ja.
1: Dijsselhoeve in Rumbeke. Zeer zeker welkom. Het is iets bijzonders.
0: Ja, ik vind het wel heel boeiend. Ik had eigenlijk ook nog nooit gehoord van een levend erfgoedhof. Maar kijk, dat leer je dan bij op zondagochtend. Hè. Dus heel benieuwd daarvan. En als ik trouwens een tip mag geven, ga even naar Radio 2 op 14 Max. Klik op Doe mee en dan kan je daar meedoen om een Vlaanderen vakantiecheck van €250 te winnen. Dat is ook allemaal dankzij de Dag van de Landbouw, hè, voor alle duidelijkheid. Dus voilà. Nu hopen dat het toch een klein beetje droog blijft, hè.

Het is deze week de Radio 2 Topsong. Het nummer dat je gehoord moet hebben deze week, en dat is bij deze dus gebeurd, Line de Douw en Schaduw van Jezelf. Morgen vroeg, dan is het zover, hè? Dan hoor je de nieuwe Radio 2 Topsong in primeur bij Peter in Goeiemorgenmorgen. Het is altijd een klein beetje spannend. Dat is voor morgen vroeg.

0: Roxy Dekker trakteert, als ik het zo hoort. Het was hem met Sugar Daddy.
1: Vanavond op VRT1.
2: Oh my god. I could cry. This is amazing.
1: Op VRT1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 Alpintje. Veel kijkplezier straks.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
4: Dat ben ik.
5: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
6: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheque van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, jouw gouden randje is nog altijd welkom in de app. En straks kruipen wij samen in de sauna. Waarom niet?
12: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
13: Er is weer een drone boven Brussels Airport gespot. Voor de tweede avond op een rij is het vliegverkeer uit voorzorg stilgelegd op de luchthaven van Zaventem, omdat er een drone is waargenomen. Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies legt uit wat er dan gebeurt.
14: Na de dronewaarneming is er een rogue drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die rogue drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
13: Het is voorlopig nog niet duidelijk om welk type drones het precies gaat, waar ze vandaan komen. De federale politie zal dit nu onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft er gisteravond kort een brand geweest tijdens de grootste vliegshow van ons land. Op een stukje natuur op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen. Dat kwam door vuurwerk dat door de vliegtuigen zelf was afgeschoten tijdens de show. Volgens de organisatie was daar ook toestemming voor. Het is vandaag Open Monumentendag voor de 38ste keer al. Je kan in heel Vlaanderen zo'n 900 locaties gratis gaan bezoeken. Er zijn ook wandelingen en fietstochten dit jaar. Het thema is in goede handen en zet de mensen die zorg dragen voor ons erfgoed in de kijker, zegt coördinator Griet Langbeen.
15: Ik denk dat we vooral veel projecten zien waar architecten aan meewerken, bijvoorbeeld herbestemmingen en zo. Maar ook vakmensen die de restauraties uitvoeren. Er doen ook veel eigenaars eigenlijk mee. Dus zowel mensen die hun privéwoning openstellen, maar ook ondernemers die bijvoorbeeld een erfgoedplek hebben ingericht, ook veel kunstenaars. En natuurlijk ook de vele vrijwilligers die mee zorgen dat dat erfgoed allemaal onderhouden wordt, opengesteld.
13: In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Eén opvarende van het Iraanse commerciële schip is gedood, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie achter die aanslag zit. In de buurt van het eiland waren de hele nacht verschillende explosies te horen. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in die zeestraat. In het tennis heeft Elena Rybakina voor het eerste finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets en is vanaf morgen ook de nieuwe nummer 1 in de wereldranking. In het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was blij met de prestatie van zijn ploeg.
16: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de kelen grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, overal het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
13: Union springt nu voorlopig over aan Gent naar de leiding in het voetbalklassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. In extra time maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vandaag veel bewolking met periode van regen en buien. Na de middag soms kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs weer met wat motregen. Daarna wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden.
0: Dankjewel, Nicky.
17: Radio 2, wat een weekend.
11: Sharon Slegers.

0: even de zondag inkralen met Bon Jovi en Living on a Prayer. Ondertussen, ja, is het dus inderdaad zondag. En elke zondag hoor ik graag van jou wat jouw gouden randje van de week was. Dat is zo het moment dat jou heeft doen glimlachen of dat jou misschien wel kippenvel bezorgd heeft. Kan iets groot zijn, kan iets klein zijn. Letterlijk, Greta Schoonheid bijvoorbeeld, die laat weten met veel trots kondig ik de geboorte aan van onze derde kleinzoon, Kobe. Dat was mijn gouden randje van deze week. Maar zeg, proficiat Greta, heerlijk. Zo'n klein babygeluk, daar moet je echt van genieten. Hè. Voilà. En Ans Groenen die stuurde ook een berichtje uit Geel. Ans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Dan ben ik heel benieuwd naar jouw gouden randje van de voorbije week.
1: Wij zijn maandag van tweede thuis gekomen.
0: Ja?
1: Onze zoon is daar vorige week moeten gaan zwemmen voor Special Olympics Belgium.
0: Ja, Special Olympics voor alle duidelijkheid, dat is voor atleten met een beperking, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Voor mensen met een mentale beperking. En we zijn eigenlijk met een heleboel medailles naar huis gekomen. Maar Tess heeft 3 maal een gouden medaille gezwommen en 1 maal een bronzen medaille.
0: Wauw, ja, dat is, als mama is dat toch niet te beschrijven eigenlijk, denk ik, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ook al heeft hij zijn beperkingen, heeft toch ook wel heel mooie talenten waar dat hem echt voor gaat.
0: Ja, absoluut. En fantastisch dat hij dat zo kan doen, want ik veronderstel dat hij er zelf ook veel plezier uit haalt dan.
1: Ja, absoluut. Als je dan ziet hoe dat de groep aan elkaar hangt en hoe dat die voor elkaar supporteren en zorgen en elkaar dat ook gunnen, een gouden of een zilver of bronzen medaille, dat is echt heel mooi om te zien.
0: Ja, dan was dat misschien niet alleen jouw gouden randje van de week, maar vast ook voor Mathis, denk ik zo.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Wat mooi.
1: Voor de andere ouders die meegereisd waren naar het weer. Dat is heel fijn.
0: Dat kan ik me helemaal inbeelden. En ik hoor het, Ans, je bent er nog van aan het nagenieten.
1: Ja, absoluut.
0: Ik krijg er zelf kippenvel. Wat mooi. Ja. Wat mooi. Ja. Zeg maar, geniet er dan maar, nog maar keihard van vandaag. Hebben jullie nog plannen voor deze zondag? Of,
1: Ik ga het vandaag rustig houden, maar Mathis gaat kajakken.
0: Weet je hoe wij dat noemen, Ans?
1: Nee.
0: Geen zittend gat, zo noemen wij dat.
1: Ja, nee, dat is een hele sportieve kerel en sport graag.
0: Hij heeft groot gelijk dat hij er maar alles uithaalt wat er uit te halen valt. Geniet er keihard van en dankjewel om jouw gouden randje met ons te delen deze week, Ans.
1: Ja, dankjewel.

0: en hij niet.
1: Ja.
0: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
1: Mag ik ook meedoen?
2: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
1: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
4: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Check de volledige kalender op VRT Max.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil
5: meneer? Oh, sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die broodrozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
15: Debat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
17: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
2: Elke dag telt voor twee.

0: Gert Pardoel en ik neem je mee. Ik neem je nu ook mee naar Xavier. Dat rijmt. Radio 2. Ah, het is zondag. Xavier, goedemorgen.
1: Hey Sharon.
0: Ja, zeg, ben jij al een beetje bekomen van deze week? Want laat ons zeggen dat die toch net iets spannender was dan anders, hè?
1: Spannender zou je kunnen zeggen, want ik ben inderdaad woensdag met de afspraak begonnen op VRT Canvas. Donderdag een tweede uitzending gedaan. En je leert altijd van de eerste en van die tweede zal ik ook leren. En dan maandag is de derde en dan zijn we hopelijk echt goed vertrokken.
0: Ja.
1: Maar dat in combinatie met Win-Win Radio, met de podcast Mensen Erger Je Niet en het tv-programma van Win-Win. Kunnen we spreken van een eerder pittige week. Dus mijn zaterdag heb ik doorgebracht horizontaal op de zetel. Ik heb wat boeken gelezen, ik heb geprobeerd niet te veel tv te kijken en radio te luisteren. En ik heb er deugd van gehad. Daarom dat ik zo fris en fruitig klinkt deze ochtend.
0: Ja, maar dat hoorde ik al hoor. Van de afspraak naar win-win, want ik moet eerlijk zeggen, ja, alle gekheid op een stokje, ik werd echt stil van de getuigenis van Carla bij jullie deze week, want haar vader is meer dan 10.000 euro kwijt.
1: Ja, dat verhaal, dat gaat over geld natuurlijk. Mm. Maar dat gaat ook over haar vader die dacht 3 jaar lang dat hij met Celine Dion aan het mailen was. Dat hij daar een vriendschap mee aan het opbouwen was.
0: Ja.
1: Het ging zelfs zo ver dat hij op oudejaarsavond zijn koffers had gepakt. Omdat hem was beloofd dat hij zou opgepikt worden om naar het vliegveld te gaan. Daar een vliegtuig te nemen naar Amerika. Hij heeft uren naast zijn koffer zitten wachten.
0: Mm.
1: En natuurlijk is Celine Dion niet gekomen. En na middernacht is Carla haar vader bij hem thuis gaan halen en gezegd, papa, kom je toch niet nog iets eten?
0: Oh.
1: En heeft hij na middernacht aan haar tafel daar nog iets gegeten, alweer een illusie armer.
0: Ja, en weet je, dan denk je misschien, oh, maar mij overkomt dat niet. Maar ik hoorde ook een cybercrime-expert bij jullie, die sprak dat tegen, hè?
1: Ja, want kijk, het is heel makkelijk. En ik moet zeggen, toen wij met dit verhaal begonnen, toen dacht ik ook, maar je gelooft dat toch niet?
0: Nee.
1: Die O'Neill, Diamond, Ronan Keating, daar mail je niet mee. Die mailen jou niet. Maar de manier waarop dat gebeurt is zo subtiel. Wordt ook heel vaak, of slachtoffers worden heel vaak uitgekozen op toch een verhoogde eenzaamheid, omdat ze net een partner zijn verloren, omdat ze al jaren single zijn. En dan is dat stukje aandacht, dat hebben slachtoffers ons ook gezegd, hè. Misschien diep van binnen weet ik wel dat dit niet klopt, maar de aandacht die je krijgt is overweldigend en doet zoveel deugd. En dat zien we ook. Enfin, officiële cijfers zijn er niet, omdat slachtoffers zich schamen om erover te praten, maar experts zeggen, wekelijks, dagelijks krijg ik dossiers op tafel. Katrien van de Heining, de parketmagistraat die wij spraken, die heeft vorige week nog een dossier op haar bureau gekregen waarin iemand 500.000 euro verloor.
0: Maar allee, ja, je zal het maar meemaken. Hè? Dat is onwaarschijnlijk. Ik zou zeggen, check zeker ook de win-win-pagina op VRT Nieuws. Daar lees je ook nog het verhaal van Marianne, die 120.000 euro kwijt is aan een man die niet bestaat. Xavier, waarover gaat het komende week in Win-Win?
1: Wel, komende week gaan we opnieuw proberen om je leven beter te maken en betaalbaar te houden. Dat gaan we onder meer doen met een klacht van de week. Die gaat over de ziekenhuisfactuur, die onoverzichtelijk is, niet transparant, waar dingen op staan die nooit gebeurd zijn, waar je toch voor betaald hebt. Dus daar gaan we het over hebben. Maar ja, niet met mij.
0: Nee.
1: Ik ben er niet.
0: Nee.
1: Morgen. Want dan doe ik alleen de afspraak. Ik kijk er ook wel eens naar uit om alleen dat programma te doen. Maar morgen, ja, morgen is het grote debuut van Shema Saisa.
0: Ja.
1: Bij Win-Win. En dat op zich is al een feestje waard op deze zondag. Kijk, die meid is er helemaal klaar voor. Die is meer consumentenmens dan ik ooit zal zijn. Zij tikt mij op de vingers. Dus natuurlijk is dat haar plaats. En je hoort daar voor de eerste keer morgen om 9 uur.
0: Ja, het is ook goed dat er af en toe eens iemand jou op de vingers tikt. Dat kan geen kwaad, denk je. Echt zo. Ah, maar dat gaat zich zo goed doen. Echt waar. Maar eerst nog een klein beetje weekend. Daar gaan we ook van genieten. Merci, Xavier.
1: Doei, doei.

0: Weet je wat geweldig is aan Berre? Die heeft een fantastische stem, zoals je wel gehoord hebt. Maar dat is ook nog eens gewoon een hele toffe mens. Dat was hij met Not Going Anywhere.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Goedemorgen, VRT Nieuws met Nicky van Driessen. Een drone heeft ervoor gezorgd dat het vliegverkeer op de luchthaven van Zaventem even stil lag. En dat is al de tweede avond op een rij. De federale politie onderzoekt waar de drones vandaan komen. Het is ook niet zeker om welk type drone het gaat. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kun je vandaag gratis terecht voor Open Monumentendag. Daar zijn ook verborgen pareltjes bij, zoals in Vilvoorde. Want daar heropent een gebouw in oorspronkelijke staat van Victor Horta, na jaren van verval. Deze editie is een eerbetoon aan iedereen die zorg draagt voor erfgoed. En de Canadese superster Celine Dion heeft haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs gisteravond. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen. Maar nu is ze dus helemaal terug met een reeks van 26 concerten. Ze is nog altijd de best verkochte Franstalige artiest aller tijden. En dan het weer. Vandaag wordt het bewolkt met regen en buien en later ook kans op onweer tot een 20 à 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een nummer dat wel bij het weer van vandaag past, moet ik zeggen. Ingeborg en Impact met Door de Wind. Radio 2. Ik ga het maar meteen zeggen waar het op staat, dan zijn we er vanaf. Het wordt geen topdag wat weer betreft. Gisteren kregen we nog veel zon, maar vandaag vooral bewolking en regen. Het wordt 21 graden, dus ik zou zeggen, vergeet je regenjas niet als je toch naar buiten gaat straks. En je kan bijvoorbeeld hier naartoe.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Het is Open Monumentendag. En mocht je nu nog een toffe plek zoeken om met de kinderen of de kleinkinderen naartoe te gaan, wel, dan moet je zeker eens naar Herzelen gaan. Want ze hebben daar een burcht staan en die wordt vandaag een heel levendige plek. Met initiaties om echt te leren zwaardvechten met harnas en al. Voor jonge kinderen zijn er straffe vertellers met coole ridderverhalen. En ondertussen kunnen mama en papa genieten van bovenop de burcht van een prachtig uitzicht.

0: Een beetje girl power. Anouk en Nobody's Wife. Het is Open Monumentendag vandaag. Het is Dag van de Landbouw. Het is druk, druk, druk. En wat die Dag van de Landbouw betreft, heb ik DJ Michael Joostes erop uit laten trekken. Die staat bij de varkentjes in Wustwezel. Daar gaan we zo meteen naartoe.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja! Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheque van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
6: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7. Keukenstapdag!
9: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
10: Nu kunnen we samen lezen.
9: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
11: Kan je nog lang lezen?
10: Denk het wel.
9: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
11: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
10: Gezellig, hè?
9: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
12: Bij gedacht!
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: sinds gisteren is hij ook muzikale weekwatcher. Bij de Radio 2 Weekwatchers uiteraard. Jeremy Vrielink.
1: Ik vind de richting wel, want ben op weg naar mezelf.
0: Oh, wat een stem heeft die man toch eens. Ongelooflijk.
2: Radio 2.
0: Hele goede morgen. Ik zou zeggen, trek je bottine of je laarzen maar al aan, want je gaat ze nog nodig hebben vandaag. Niet alleen omdat het regent buiten, maar ook omdat het de dag van de landbouw is. En in heel Vlaanderen kan je dus op bezoek gaan bij verschillende landbouwbedrijven om te zien hoe zij werken. Dat is echt wel eens boeiend om eens te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Je hoort vandaag collega DJ's op zo'n landbouwbedrijven. Daarnet hadden we al Dirk, die in Roeselaren in West-Vlaanderen zat. En nu gaan we naar collega Michael Joosses, die zit in Wust-Wezel. Michael, goedemorgen.
3: Dag Sharon, goedemorgen.
0: Amai, dat klinkt daar al gezellig, moet ik zeggen.
3: Ja, vooral vanwege de bottinen. Ik had die niet bij vanmorgen, Sharon. Dus een goede vestimentaire tip voor vandaag. Doe geen witte sneakers aan zoals ik, want ze zien gigantisch zwart. Maar goed, dit gezegd zijnde. Ik ben wel in Wust-Wezel op dit moment, de prachtige Kempen. In Porcus, bedrijf Porcus bij Jan Arnoud. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Vertel eens, wat doen jullie hier vandaag?
4: We hebben een varkensbedrijf en wij kopen biggetjes aan van andere boeren en wij kweken die op tot grote varkens die dan naar het slachthuis gaan om in de supermarkt te liggen als lekker vlees van ons. Ja. En vandaag doen wij mee met de Dag van de Landbouw om de consumenten en de burgers hier in de buurt om die eens kennis te laten maken met ons bedrijf en uit te leggen hoe dat wij met onze varkens omgaan.
3: En ze doen dat met gigantisch veel passie, Sharon. Maar hoeveel varkens zijn hier, Jan, op dit moment zo?
4: Op het moment zijn er ongeveer 6.300 varkens aanwezig in de stallen bij ons.
0: Amai.
3: Ja, dat is best wat, hè. Zeg, en heel die familie, Jan, van jou, die is er ook bij vandaag. Alleen de kinderen, die zie ik nog niet. Waar zijn die?
4: De kindjes zijn nog thuis momenteel. Die zijn nog even aan het rusten, want het zal een hele lange dag worden. Ze zullen het heel druk krijgen. Maar ze staan te popelen om naar hier te komen.
3: Ja, ze liggen nog in hun bed, Sharon. Dat is de officiële uitleg, want ze zijn een klein beetje zenuwachtig. Maar goed, het wordt hier fantastisch in Wust-Wezel. Wat gaan de mensen verwachten? Wat mogen ze verwachten bij jullie, Jan, als ze langskomen?
4: Ze krijgen een volledige inkijk in het bedrijf. Dus ze kunnen door de stallen wandelen. In de centrale gangen zijn allemaal ramen voorzien, dus ze kunnen achter het glas kunnen ze veilig alle varkens bekijken. En verder krijgen ze ook een inkijk in hoe dat wij werken, dus hoe dat het voer voor de varkens geproduceerd wordt, hoe dat het verdeeld wordt in de stallen, hoe dat de lucht gezuiverd wordt en de mest verwerkt wordt. Dus ze krijgen volledig een inkijk in het bedrijf. En nadien hebben we samen met onze afnemers voorzien we voor elke bezoeker ook nog een lekkere braadworst om de link te leggen met het product dat we maken natuurlijk. Dus, ja.
3: Want Sharon, ik kwam hier dus toe. Ja? Ik weet, ik ben op een varkensbedrijf. Ja? En het eerste wat ik zag was een barbecue. Om maar te zeggen, er gaat hier niets verloren, Jan.
4: Nee, inderdaad, er gaat niks verloren. En we wilden de bezoekers ook laten meegenieten van de lekkere producten dat we maken.
3: Voilà. Ik zal een braadworst voor Rocharon meepakken.
0: Graag, ja.
4: Absoluut.
3: Nee, goed, het gaat hier de moeite zijn. In de Wust-Wezel in Porcus. En Porcus, dat is met een C. En je weet het, neem een bottine mee en maak geen vestimentaire fouten zoals ik. Kom niet op sneakers.
0: Nee, dat is sowieso geen goed idee als je naar een boerderij gaat, denk ik. Maar bon, dat heb je ook alweer bijgeleerd. voilà, ja, het is sowieso boeiend om daar eens te gaan kijken achter de schermen allemaal. Michael, ik verwacht die braadworst en kom nu maar naar terug naar hier. Want jij bent er straks ook weer met de Radio 2 Weekend. Hè? Vanaf 1 uur.
3: Ja, klopt. Ik kom eraan. Ik kom eraan met een braadworst.
0: Met braadworst en modderige sneakers. Tof.
3: Daarom.

0: om ervoor te zorgen dat je zeker goed wakker bent en fris en fruitig aan deze zondag kan beginnen. Avicii en Wake Me Up.
1: Radio 2.
0: Ja, zeg iets anders. Wij Belgen, wij zijn dus blijkbaar niet zo goed in kwartfinales. Of toch niet deze week, want je weet het misschien nog wel, onze Belgian Cats. De basketbalvrouwen die vlogen eruit in de kwartfinale van het WK basketbal. En ook tennisser Alexander Bloks, die moest opgeven in de kwartfinale van de US Open. Allemaal heel jammer, maar er worden nog prestaties geleverd op topniveau. Want in Duitsland begint morgen het WK Aufkuss. Ik hoop dat ik dat zo juist uitspreek. Dat is eenvoudig gezegd. Het wereldkampioenschap sauna-meesters. Erik Snoeiers, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent één van de vier deelnemers voor ons land.
2: Klopt, ja. Samen met Anita, ja.
3: Goedemorgen. Ja.
0: Goedemorgen. Dan ben ik heel benieuwd. Saunameester, wat moet jij dan precies doen op dat WK?
2: Wij brengen daar eigenlijk, dat is een show-aufkuss. Dus de aufkuss, je hebt dat juist uitgesproken. Huh? Maar dat is een opgietsessie. Mensen die naar de sauna gaan, die kennen dat wel. Een gewone sauna is warme stenen en zweten. Dan kun je water op de stenen doen of ijs om damp te creëren. Ja? Dan kun je nog met etherische oliën werken. Dan kun je met een handdoek zwaaien om warmte toe te wuiven. Je kunt een muziekje spelen om een beetje op de maat van de muziek te doen. En dan kun je er nog een heel verhaaltje rondbouwen en je verkleden en een decor bouwen. En dat is ongeveer waar het naartoe gaat.
0: Ah ja, het is een soort van mini-optreden dat je daar doet dan.
2: Absoluut, ja. Het is ook de sauna waarin we dat gaan opvoeren is ook bijna een soort theater. Er kan meer dan 200 man binnen. Oh. Dus is dat nog een sauna of een theater? Dat hou ik in het midden.
0: Maar wacht, zit daar dan ook een jury in die sauna? Ja,
2: klopt. Ja, daar zitten juryleden en die zitten verspreid in de sauna. En die kijken dan ook, heb je genoeg warmte verspreid? Hoe reageert het publiek? De beoordeling is een beetje zoals bij kunstschaatsen. Je hebt een technisch gedeelte. Ja? Bepaalde bewegingen dat je moet doen, die je goed moet doen enzovoort. En je hebt een stuk creativiteit, dat wordt beoordeeld. En dat geeft dan het puntenaantal. En we zullen zien hoe ver we eindigen. Hè.
0: En zit die jury daar dan ook naakt, Erik? Ik probeer het mij gewoon in te beelden. Hè.
2: Iedereen zit daar naakt.
0: Ja, je bent dat gewoon waarschijnlijk.
2: Ik zou wel zenuwachtig zijn.
0: Maar ja, dat is wel goed. Ja, jij mag gewoon je kleren aanhouden. Goed gezien eigenlijk. Oké. En zijn wij België daar eigenlijk goed in? Ik bedoel, maken wij een kans omhoog te eindigen op dat WK?
2: Vorig jaar waren we achtstes op het WK. Er was iemand die achtstes was van België, dus dat was een heel mooie prestatie. Maar het is natuurlijk zo, het is ontstaan in Duitsland en er is heel veel in Oost-Europese landen die daarmee bezig zijn. Hmm. Heel jonge mensen die halve circus acts komen brengen. En dat is nog niet iets wat wij doen. Maar wij brengen wel heel creatieve dingen. We hebben al twee keer op rij de prijs voor de publieksprijs voor leukste opgiet gewonnen. Okay. Dus misschien dat we dat dit jaar weer winnen, we zullen zien.
0: Ja. Hoe zit het met de zenuwen, Erik?
2: Dat begint.
0: Ja, ik hoor al een klein beetje. Maar ja, goed, het is wat het is. Je zal het toch moeten uitzweten daar. Daar valt niks aan te doen, veronderstel ik.
2: Dat zal wel lukken. Dat zal geen probleem
0: Dat denk ik ook niet. Erik en Anita, die daar ook bij zijn, die voor ons land deelnemen aan het WK Aufkuss. Veel succes daar komende week, hè.
2: Oké, dankjewel.
0: Oei. Ja, dat heb je dan, hè. Ik wou nog een jingle spelen. Dan trek ik de verkeerde schuif die. Zo gaat dat dan. Genieten we gewoon van een beetje rock wel, hè. Nog tot het nieuws van 9, want dat komt er ook alweer snel aan.

0: Rockwell en Somebody's Watching Me. Zometeen zeker niet gaan lopen. Blijf maar even lekker luisteren naar Radio 2, want er is een nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten. Anja Daams die is met Karel Meesters op bezoek geweest in zijn oude school. Ja, dat is een hele bijzondere aflevering. Die hoor je zometeen hier bij Radio 2 uiteraard.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: What the?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt? Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
7: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
8: Meedoen met al onze wedstrijden.
7: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
8: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
7: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio
9: 2. Maak elk.
10: Ha, maar ik ben helemaal nog niet moe.
9: Momenten, Max.
11: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
9: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
11: de max.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Elke dag, telk voor twee.
0: Het is 9 uur, VRT Nieuws met Nicky van Driessen.
13: Een drone heeft het luchtverkeer in Zaventem opnieuw stilgelegd. Voor de tweede avond op een rij is het vliegverkeer uit voorzorg onderbroken op Brussels Airport, omdat er een drone boven de luchthaven werd waargenomen. Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies legt uit wat er dan gebeurt.
14: Na de dronewaarneming is er een ROC drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die ROC drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
13: De federale politie onderzoekt nog waar de drones precies vandaan komen. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kun je vandaag terecht voor Open Monumentendag. Voor een gratis bezoek, een rondleiding, een fietstocht of een wandeling. Het thema is dit jaar in goede handen en dat is een eerbetoon aan iedereen die zorg draagt voor erfgoed. Dat zegt coördinator Griet Langbeen.
15: Een hele rits, heel diverse mensen die dag in dag uit wel bezig zijn met die monumenten of erfgoedplekken. Maar op Open Monumentendag dan ook de moeite doen om die open te stellen, in de kijker te zetten, hun passie te delen met publiek. En ja, dat slaat aan. Hè. Ja, ze bedenken ook superleuke activiteiten. Dus ik zie niet waarom niet iedereen op Open Monumentendag erop uit zou trekken.
13: In een grote loods van het voormalige meubelbedrijf Westorama in Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen heeft het gisteravond zwaar gebrand. De brandweer kon niet verhinderen dat de loods helemaal verloren is. Er vielen geen gewonden, maar hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In Kroatië is er al 2 dagen een grote natuurbrand aan de gang op het eiland Brač. Dat eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. Zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp in de buurt met zo'n 1000 inwoners. Céline Dion heeft haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs. Enkele jaren geleden moest de Canadese superster haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen. Maar nu is ze dus helemaal terug met een reeks van 26 concerten. Collega Gianni Palink was gisteravond in Parijs.
16: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frillen. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.
13: In het tennis heeft Elena Rybakina voor het eerste finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets en is vanaf morgen ook de nieuwe nummer 1 in de wereldranking. In het voetbal is Union voorlopig de nieuwe nummer 1 van het klassement na de 5-0 gisteravond tegen Lommel. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge werd 1-1. In extra time maakte Cercle gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien. Na de middag soms kans op een onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen start met grijs weer en wat motregen. Daarna wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden.
4: Vlaanderen vakantieland.
17: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
18: Ik wist waar het rechte pad was, ik ging er gewoon ver vanaf. Maar ik wist wel de weg terug.
19: Als de muren konden praten.
20: Anja Daams.
21: Goedemorgen, ik neem je in september mee op scholenbezoek. En vanochtend gaan we naar één van de middelbare scholen van VRT Gezicht. Karel Meesters.
22: VRT Radio 2.
21: Dag Karel. Welkom in het Koninklijk Atheneum.
23: Ja, dank u, van Etterbeek.
21: Hoeveel jaar is het geleden dat je hier op school zat?
23: 27 jaar. Ja.

0: Muzikaal gestart in de jaren 80 met Duran Duran en Girls on Film. Met VRT-gezicht Karel Meesters gaan we 27 jaar terug in de tijd. Vanochtend zijn we in Etterbeek. Daar wachtte ik Karel op voor de ingang van het Koninklijk Atheneum. De middelbare school waar hij zijn middelbare schoolcarrière geëindigd heeft.
1: Ik verschoot van het rustgevende.
0: Want voor alle duidelijkheid, zie jij eigenlijk nog een beetje van...
1: Heel weinig, zeker nu niet, omdat er zo zon is en dit en dat. En dan zie ik heel slecht. Maar ik ken het, ik ken deze school heel goed.
0: Okay.
1: Dus ik weet exact waar ik ben. Ik weet exact waar het bureau is van een directeur, want daar ben ik veel geweest.
0: Ah, wel, het is goed. Kom, we gaan er eens langs wandelen. Ik zal een beetje jouw ogen zijn. Ja, neem me maar gerust vast als je wilt.
1: Ja. Yes.

0: YouTube and a beautiful day. Het was inderdaad een mooie dag toen ik met Karel Meesters had afgesproken aan het Atheneum van Etterbeek. De school waar Karel het in zijn middelbare schoolcarrière het langst heeft uitgehouden.
1: Dit is de school waar ik het langst in heb uitgehouden. Of de school heeft het langst uitgehouden met mij.
2: Want hoeveel scholen heb jij doorlopen?
1: In totaal, maar dan ook door verhuizing, ik denk een zevental.
0: Op 6 jaar tijd?
1: Nee, op die 6 jaar tijd 4.
2: 4?
1: Ja. Ja. En dit dan de 4e.
2: Ja. En welke richtingen heb je dan allemaal gedaan?
1: Ik ben begonnen, en dat was ook nog grappig, want mijn maat me ingeschreven in Latijn, hè, zo in het eerste, secundair. En ik had tegen mijn ma gezegd, omdat ik toen cool was, hè, en Latijn was natuurlijk niet cool. En ik had tegen mijn ma gezegd, je mag me inschrijven in wat je wilt, maar ik ga in de rij moderne staan. en dus eerst moderne, dus wat heb ik nog allemaal gedaan? Ja, dan altijd zo, ja, zo wat moderne wetenschappenachtige dingen. En dan heb ik hier heb ik sportwetenschappen gedaan. Dan economie, wiskunde. En dan geëindigd in wiskunde, wetenschappen.
2: Maar het is altijd hoger dat je ging dan?
1: Ja. Ja, oh. Ja, terwijl dat zo... Ja, in mijn eerste school in Sint-Josef... In Sint-Josef's College in Woluwe hadden ze gezegd dat ik BSO of TSO moest doen. Dan ben ik ook blijven zitten. En heb ik toen zelf gezegd van... Ik zal kiek willen beslissen. En ik ben dan blijven zitten en ben ik ISO verder gegaan. En hier ook. Dus hier heb ik mijn 3e gebist in het Atheneum van Etterbeek. En toen had de directeur ook gezegd dat ik beter toerisme zou doen. En dan heb ik ook gezegd van, ik zal zelf wel beslissen. En dan heb ik ook ISO verder gedaan. Dus ik heb wel altijd zo mijn eigen keuzes gemaakt. Want ook toen ik dan wiskunde wetenschappen ging doen, 8 uur wiskunde... Ja, zei iedereen van, ja, maar Karel. En ik had gezegd, ja, ik zal dat wel doen. En ook nadien, toen ik naar de universiteit ging, hield iedereen ook zijn hart vast.
2: Want je hebt economie gedaan, hè?
1: Dus, nee, het 4e. Aan de universiteit, ja. Anders ging je eerst solvay. Ja. En dan... Want ik heb wel altijd... Dus ik heb, laten we zeggen, een niet vanzelfsprekend parcours achter de rug. Mm-hmm. Maar ik wist altijd wel van, het komt goed. Dat wist ik.
2: Maar waar?

0: Maanlicht met Bazaar. VRT gezicht Karel Meesters heeft dus geen evident schoolparcours doorlopen. Van een schitterend rapport in het eerste middelbaar naar allemaal buizen in het tweede. Een echte verklaring heeft hij daar niet voor. Of misschien toch.
1: Ik denk dat dat veel ook te maken heeft met de periode dat mijn vader zo terugkwam in mijn leven. Dat was zo heel onduidelijk.
2: Als de muren konden praten.
0: Het hele verhaal is voor zo dadelijk.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Jaan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
10: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
9: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
2: Radio 2. Radio 2.
13: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig.

0: Nou, word je nu toch op slag goed gezind van die Guten Morgen van Nana Mouskouri.
1: Radio 2. Als de muren konden praten.
0: Terug naar Brussel, want in het Koninklijk Atheneum van Etterbeek kwam Karel Meesters bijna 30 jaar geleden tot de jaren van verstand bij manier van spreken. Hij heeft namelijk in 6 jaar middelbaar 4 verschillende scholen doorlopen. Waarom hij er echt zijn voeten aan veegde, dat kan hij niet echt verklaren. Misschien zat zijn vader er ook wel voor iets tussen.
2: Ik denk dat dat veel ook te maken heeft met de periode dat mijn vader zo terugkwam in mijn leven. Dat was zo heel onduidelijk. Die kwam en die ging. En dus dat iets te maken met aandacht, die kopzocht die ik niet kreeg, of dat ik verward was, ik weet het niet. En ik vind dat ook raar, omdat in mijn eerste middelbaar waren mijn punten gewoon zo, om zo te zeggen, gemiddeld 75, dus niet supergoed, ook niet slecht. En dan mijn eerste rapport in tweede was ik op alles gebuist.
0: En was toen jouw vader terug bij jullie komen wonen?
2: Dat is die periode zo, dat die zo wat terugkwam. Maar ik kan dat natuurlijk niet meer superhelder voor de geest. Zo het chronologische, dat is wel ongeveer die periode.
0: Ja. Want jouw vader is weggegaan...
2: Toen ik baby was.
0: Toen jij baby was, ja.
2: En ik heb die toen nooit gezien. En dus dat is natuurlijk een heel belangrijk deel, zeker in die periode van mijn ontwikkeling, van mijn opvoeding. En voor alle duidelijkheid, ik heb een goede jeugd gehad. Ik heb niks gemist, ik heb alles gekregen, ik had alles wat ik nodig had. Maar er miste wel zo'n soort van kracht. Een vaderfiguur die ik niet had. En daar was ook geen uitleg voor. Dus ik had gewoon geen vader. Ik wist niet hoe dat hij heette, ik wist niet hoe dat hij eruit zag. Ik wist daar niks van. En dus als kindje zal ik waarschijnlijk... En dat heb ik het echt over mijn jonge jaren als kleuter of zo. Zal ik wel doorhebben gehad van... Hoe dat de vork zo wat in de steel zat of zo, dat dat misschien een thema is waar dan niet echt werd over gesproken of dat ik daar niet over moest spreken.
0: Want jouw mama zei er ook niks over.
2: Nee. Ja. Maar dus ik kwam wel op andere scholen en alle kindjes hebben een vader natuurlijk. En dan kreeg ik de idee, wie doet uw papa? En dan zei ik heb geen papa. Maar ja, 1 + 1 = 2. Dus ik zal die rekening toen ook hebben gemaakt. En dus ik had daar gewoon geen antwoord op. En we zijn verschillende keren verhuisd toen ook. Ja, want ik heb eerst in Molenbeek gezeten. Dan zo naar Leiden gegaan, Sint Martinus of Sint Maarten Instituut. En dan teruggekomen naar Oelaert. Dus elke keer kom je dan in een nieuwe omgeving, nieuwe school.
0: Nieuwe vriendjes
2: nieuwe
0: moeten
2: vriendjes,
0: maken.
2: Nieuwe weer al... Allee, dat heb ik wel gevoeld, hè, dat ik zowel... Ja, dat het toch een beetje anders was of zo. En dat heeft mij mee gevormd, zonder enige twijfel.
3: Je luistert naar

0: Zanzibar, het heimwee van Bart KL.
1: Als de muren konden praten.
0: Radio 2. Karel Meesters, als je hem nu op televisie ziet, in programma's bijvoorbeeld als Niets te zien, dan is hij toch de ideale schoonzoon. Maar als puber, was hij toch wel een klein krapulletje.
2: Ik was geen stout krapul, maar ik was wel een braaf krapul. Ja. Van mijn 7 tot mijn 14 ongeveer, heb ik wel echt veel kattenkwaad en stomiteiten uitgespookt. Ook weer zoals ik zeg, geen vaderfiguur. Dus mijn limieten lagen ver.
0: En wat is het verste dat je gegaan bent?
2: Van wat het daglicht mag zien. Ik heb altijd zowel... Dat vond ik een van mijn schattigste stommiteiten dat ik ooit heb gedaan. Ik ben toen 10, 11 jaar of zo, denk ik. Ongeveer. En ik was toen binnengebroken in een school. Om zaken te gaan stelen of zo. Om te gaan... En ik had stiekem... Stommiteiten, ik had stickers gestolen van... RTL TVI. Daar waren stickers zo van RTL TVI, de Franstalige VTM-lansing. Maar dus gewoon het merk RTL TVI. En ik had er, ik weet niet hoeveel. En dan ging ik die stickers op de straat verkopen aan oude dames. En dan zei ik dat dat stickers waren voor levenslijn. En dus zo voor 100 frank, dat gaat naar levenslijn. En ik weet nog exact waar dat is. Dat er zo'n dame is. Oh, maar jij bent een brave mannetje. En dan ging ik daar wat snoep mee kopen of zo. Hè.
0: En snoep mee kopen? Je mocht niet in elke supermarkt meer binnen, hè?
2: Nee. Ja. In Ulaard, omdat ik inderdaad... Wat ik toen allemaal deed... Ik kan me niet inbeelden dat ik dat deed, eigenlijk. Toen was dat ook veel sigaretten pikken, bijvoorbeeld. Omdat ik rookte, veel te jong. Degoutant, eigenlijk. Ik ben beginnen roken toen ik 11 jaar was. Eerste sigaret was ik 11 jaar. Dus als je daar nu over nadenkt, is dat afschuwelijk eigenlijk. Hè.
0: En jij ging die pikken in de supermarkt.
2: Ja.
0: En dan werd je betrapt?
2: Ja, dan was ik al verschillende keren betrapt. En dan, dat was de nopper in Ulaard destijds. En ja, ze zagen mij komen. En dan mocht ik niet meer binnen. En dan hadden ze een brief gestuurd naar mijn ma. Maar ik had die brief natuurlijk geïntercepteerd. Want ja, voilà. Ik was slim genoeg om te weten dat er zoiets ging zijn. En dan moest ik soms naar de winkel gaan. Maar ik mocht niet meer in de nopper. Dus dan moest ik zo naar andere winkels gaan, zonder dat ik dat dan zei tegen mijn ma. En, dus ja, zo. En zo heb ik echt honderden verhalen.
0: En heeft ze dat ooit geweten?
2: Tuurlijk niet. Ik zei dat ook altijd tegen mijn ma. Moest jij 5% weten van wat ik heb gedaan, je zou een hartattack krijgen. En ze zei ook altijd van, ik wil het niet weten, ik wil het niet weten, ik moet het niet weten. En in die periode, alleen nu lach ik ermee, omdat ik ook wel wist... Het komt goed. En ook in die periode, want ik ging dan veel bij mijn grootouders. En dat is de sociale wijk aan Transvaal. En daar heb ik ook veel rondgehangen.
0: En Transvaal, want ik ken Transvaal niet.
2: Ja, dat is Oudergem, dat is in Brussel. Ah, ja. Dat is een wijk, dat sociale wijk, zo'n beetje van Oudergem. Niet zo ver van hier. En heel veel van die gasten toen, daar is het wel heel slecht mee. En dat, ja. En dus ik heb dat wel van dichtbij gezien, hoe dat het ook wel slecht kon gaan. Mm-hmm. Van die periode zijn er verschillende gasten gestorven aan overdosis. Gasten in een bak. Kerels met wie dat ik toen speelde. Hè. En dus daar zie je toch... waar dat je wieg is, is heel belangrijk. En als er dan geen systeem is dat u opvangt of dat u meepakt, dat je kunt ontwikkelen, dan kan het ook fout gaan. En zoals ik zeg, ik heb dat wel echt gezien. Mijn kindje gaat bijvoorbeeld nu ook naar school.
0: Ja.
2: En ik ben daar wel gevoelig voor. Zo. Ook zo... Voor kinderen waarvan dat ik wel nu zie dat die vanuit complexere sociale omstandigheden komen. Dan zal ik daar soms ook zo een tandje voorbij steken. Zo.
0: In welk opzicht dan? Op welke manier?
2: Ja, zoals bijvoorbeeld nu is er bij onze kindje. Die is 5 jaar en Marokkaanse ouders. En die hebben die dan in het Nederlands onderwijs gestoken. En die zijn Nederlands trekt echt op niks. Dat is oké, die is 5 jaar. Die kan, ik heb hem langs gegaan, want hij kwam bij mij en ik zeg... ik ga je helpen om je Nederlands beter te maken. En als je met mij praat, dan gaan we echt rustig en mooi praten. Mm. Omdat, it takes a village to raise a kid. En bij mij was dat zo. En als je dat dan inderdaad niet hebt... Ja, dan kan het gewoon echt fout lopen. En zoals ik zeg, ik heb dat echt wel gezien.
1: Radio 2.
3: Als de muren konden praten.
0: Anja Daams. Trouwens, ook nog even vertellen dat je mijn hele babbel met Karel kan beluisteren in de podcast online op VRT Max.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

0: Moeilijke vraag. What is love? Van Howard Jones. Aan het begin van dit nieuwe schooljaar ga ik met bekende mensen naar hun vroegere school. En vanmorgen zijn we met Karel Meesters in het Koninklijk Atheneum van Etterbeek. Karel vertelde al dat hij toch heel wat heeft uitgespookt in zijn schooltijd. En ik vroeg hem of hij er ook bij stil heeft gestaan, wat dat doet met een moederhart.
1: Ja, mijn moeder die moet doen, die panikeerde ook. Hè. Dat snap ik ook. Terwijl ik wel ergens wist. Ik zei dat ook altijd zo. Van, ik wist waar het rechte pad was. Ik ging er gewoon ver vanaf. Maar ik wist wel de weg terug.
0: Ja.
1: Dus ik heb nooit het rechte pad uit het oog verloren, om het zo te zeggen. Dus ja, voor mijn ma moet dat echt... Ja, hoe machteloos dat die moet geweest zijn. Wat moet ik nu doen? En, ik bedoel...
0: en heb je het daar later nog met haar over gehad?
1: Ja, zo nooit in detail. Maar natuurlijk later op UNIF en zo is het allemaal goed gekomen. Hè? Dus ik heb mijn UNIF afgewerkt en dan ook met mijn ogen. Dus allee, mijn ma zag wel van... mijn zoon die vindt wel zijn weg. Dus dat moet heel pittig geweest zijn voor haar.
0: Ja. Want wat zou jij nu doen als jouw zoon over 10 jaar ook zegt van... Papa, ik weet het wel, ik ben heel ver weg van de juiste weg, maar ik kom er wel.
1: Hoe ja, maar dat gaat zo niet zijn, omdat hij in een volledig andere context opgroeit. Ja. Want dat is net... Allee, ik heb daar ook echt ontzettend veel uit geleerd uit die periode.
0: Dus je plan trekken.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Allee, mensen zeggen dat ook, je bent een fixer, je regelt zaken. En dat is echt uit die periode. Ik heb mij zoveel in de nesten gewerkt dat ik mij ook uit die nesten moest werken. En ik heb inderdaad geleerd om onder druk, onder stress, rustig te blijven, helder te worden en te handelen. En omdat ik dat toen gewoon, om te zeggen, elke dag deed. Dus dat was een vaardigheid dat ik heb ontwikkeld. Ik kan daar eigenlijk alleen maar positief naar terugkijken. Dat heeft mij ook later veel geholpen in mijn... Allee, het leven heeft me absoluut niet de simpelste weg gegeven. En toch vind ik daar op een of andere manier mijn weg in. En word ik eigenlijk ook wel net rustig, onder druk. En helder, vooral heel helder. En weet ik eigenlijk altijd wel wat ik moet doen. Zo. En dat heb ik echt als kind geleerd. Ja. Zonder enige twijfel. En dat is ook een vraag die ik mij stel. Hoe geef ik genoeg ruimte aan mijn kleinen om dat zelf te ontwikkelen? Dat zijn street skills. Ja. En street skills kunnen niet overbrengen. Je moet dat zelf gaan leren. Je moet zelf oplossingen zoeken. En ik probeer dat nu al te doen. Zo soms zo van, weet je, zoek het zelf uit. Of weet je, doe het zelf. Maar ja, hij gaat sowieso minder ruimte krijgen dan ik. Want alleen, moest ik mijn kleine geweest zijn... Ja, ik werd constant gestraft.

0: dat ticket naar de zon is het weer sparen voor volgend jaar. Hè. Dat was super diesel. Want het schooljaar is begonnen. En met Karel Meesters zijn we vanochtend in zijn vroegere school. Ik had voor Karel ook een verrassingsdate geregeld. Aan haar stem moest Karel raden welke leerkracht van destijds er kwam bij zitten.
1: Dag Karel.
2: Lang geleden.
3: moeilijk.
1: Om precies te zijn, 31 jaar geleden.
3: 31?
1: Is dat toen in het derde jaar?
3: Hola. In het derde jaar.
1: Drie sport, denk ik, je eerste
3: ja,
1: keer.
3: Drie ja, sportwetenschappen, ja. Nu ben ik wel heel benieuwd.
1: Ik gaf biologie.
3: Mevrouw Krabbe?
1: Ja. Dag, Karel.
3: Dag, mevrouw. Mag ik u een knuffel geven?
1: Ja, je mag mij een knuffel geven.
3: Ah, zo grappig. Ja. Ja, ik moest denken, wij gelijk bijna nog een verhaal vertellen voor deze grappige anekdote en al meteen.
1: Ah, is het waar? Is het waar?
3: Ja, want ik was dus eerst, heb ik drie sportwetenschappen gedaan. Daar ben ik dan blijven zitten.
1: Uh-huh.
3: En dan heb ik economie-wiskunde gedaan. En dan kwam ik in een totaal andere klas, hè, want zo drie sportwetenschappen destijds, hè, met al die kerels.
1: Ja.
3: Dat was een pittige klas, zoals ik daarnet zei. En dan kwam ik in een van de meest brave klassen die er was. Hè, want dat waren allemaal zo Latijn-wiskunde. En wat... dat moment ga ik echt van mijn leven niet vergeten. Dat was echt een van de eerste weken dan. En dus wat de biologie. En het was toets. Het ging toets zijn.
1: Dus biologie
3: van mevrouw Krabbe. Krabbe. Absoluut.
1: Ja.
3: En u zegt van... ja, weet je, die toets, we gaan dat niet doen. En ik... Want ik had daar uiteraard niks voor gedaan. En dan zei die klas... Allee, kom aan, we hebben dat nu gestudeerd. Laten we die toetsen toch doen. En ik stond daar, ik zei, wat? Wat is er hier nu juist gebeurd? En dat moment ga ik me echt, dat ga ik nooit vergeten.
1: Ja.
3: En dat was het begin van een soort van andere klas.
0: Ja. Hoe herinner jij je, Karel, nog?
1: Oh, je viel op omwille van je enthousiasme,
3: okay,
1: je levendige aanwezigheid. Maar ik heb nog andere collega's opgebeld om te horen. Dus ik had meneer Fouriers.
3: Mm.
1: Ja, die wist over jou nog te zeggen van... Ja, het eerste jaar, heel pittige leerling, om het mooi te zeggen. Dus, maar dan, daarna gegroeid en een modelleerling geworden, zegt hij.
0: Wow.
1: Heb je dat gehoord?
0: Ja.
1: Ja? Dat is misschien typerend voor Karel. Iedereen herinnert zich Karel heel goed, maar niemand herinnert zich een of andere zware stoot. Dus hij was een hele levendige deugniet.
3: Ja.
1: Een patheken, zoals ze zeggen.
3: Ja, ja.
1: Maar hij is nooit onbeschoft geweest. Hij heeft nooit dingen uitgehaald waarvan... zware stoot uitgaat, daar we nu nog zouden van zeggen... Goeie, maar ja, de Karel, amai, wat was dat?
3: Wat dan mevrouw Krabbe misschien zegt, klopt wel ergens ook. Er zijn nooit... Ik heb een goede opvoeding achter de rug. Dus ik had wel genoeg remmingen om te weten wanneer dat ik er compleet over zou gaan. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan.
0: Karel, het is ook op deze school dat jij ontdekt hebt dat je effectief een oogziekte hebt, hè?
3: Ja, klopt. Ja. In derde trouwens. In derde sportwetenschap. Dus in mijn eerste derde toen...
1: Toen droeg je al een bril, hè? Of niet permanent,
3: Maar ik had lenzen.
1: Dat herinner ik. Ja.
3: Maar dus nadien zou blijken dat die bijziendheid waarschijnlijk... een soort van voorloper was van mijn slechtziendheid. Zonder dat die daar iets mee te maken had. Maar bonsoir, dat is even iets anders. Maar dus ik was heel zwaar bijziend. Dus ik had een zware bril, maar ik droeg ook lenzen. Maar ik ben hier wel aangekomen met een bril toen. En dan... Ja, in het eerste, ik ben niet 100% zeker. Wat ik wel zeker van ben, is dat ik toen bij meneer Holemans, leraar Engels, we moesten een opstel schrijven over uw eigen. En dan moest ik dat gaan voorlezen voor de klas. En ik ben toen geëindigd met Maybe One Day I Will Be Blind. En dat moment herinner ik me nog altijd. Want ik zeg dat ook altijd, dat is de eerste keer dat ik met dat concept heb moeten rekening houden. Terwijl ik zag toen, maar ik moest op een of andere manier er wel aan rekening mee houden. En ik was daar ook niet mee bezig, maar het feit dat ik het nog weet... geeft toch ook aan dat dat impact heeft gehad. Toen leek dat lang, maar dus op mijn 16e wist ik dan... en we zitten nu met de leraar biologie, dat ik een erfelijke retinale aandoening had. En aangezien ik heel goede lesbiologie had gehad, weet ik dat dat X-linked is en dat dat dan op de X zat. En, ja, je hebt nu ga ik een stomiteit zeggen. Hoe noemen de X, hè? Hoe noemen die?
1: De geslachtschromosomen.
3: De geslachtschromosomen, ja, voilà. Dus meisjes zijn XX, jongens zijn XY. allemaal van mevrouw Krabbe geleerd. Hè. En dus in mijn geval is het simpelste, omdat ik dan, we weten dat X-linked is, dat op die X zit. En dus als ik een jongen heb, en ik heb een zoontje, dan heeft hij het met zekerheid niet. Ik ben nog de enige met die gen thuis.
0: Ja. Als de muren konden praten.

0: Karel, als jij nu een wijze raad of iets zou mogen zeggen aan het jongetje Karel dat hier op school zat, wat zou je hem dan zeggen?
1: Je bent goed bezig. Doe zo voort.
2: Als de muren konden praten.
3: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker. Radio 2.

0: Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
1: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
2: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
3: Kan je nog lang lezen?
2: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
3: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
2: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
4: Bij gezegd!
5: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Elke dag.
8: Het is 10:00, VRT Nieuws met Nicky van Riessen.
9: De universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen. De studenten hebben daarvoor een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er nog altijd discussie over hun komst. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost houden vooral N-VA en MR het tegen. De rector van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leijers, wil een oplossing.
10: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
9: In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is een grote loods van voormalig meubelbedrijf Westorama afgebrand. Er vielen geen gewonden, het is nog niet duidelijk hoe de brand gisteravond kon ontstaan. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken voor Open Monumentendag. Er zijn verschillende rondleidingen, fietstochten en wandelingen gepland voor de 38e editie, die één groot eerbetoon is aan iedereen die zorg draagt vandaag voor erfgoed. De Canadese superster Céline Dion heeft haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs gisteravond. Enkele jaren geleden moest ze haar zangcarrière pauzeren door ernstige gezondheidsproblemen, maar nu is ze dus helemaal terug met een reeks van 26 concerten. Collega Gianni Palink was gisteravond in Parijs.
11: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frijlen. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.
9: Ze is nog steeds de best verkochte Franstalige artieste ter wereld aller tijden. In Zweden zijn er vandaag parlementsverkiezingen. De huidige premier is de centrumrechtse Ulf Kristersson. Zijn regering heeft geen meerderheid in het parlement en krijgt steun van de radicaal-rechtse partij. De verkiezingen worden spannend vandaag, want volgens de peilingen heeft de linkse oppositie een kleine voorsprong. Maar ook de radicaal-rechtse partij doet het heel goed. Kristersson wil na de verkiezingen met die partij een coalitie vormen als ze samen genoeg zetels halen voor een meerderheid. In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Eén opvarende van het Iraanse commerciële schip is gedood. Drie anderen raakten gewond. Voorlopig is niet duidelijk wie achter die aanslag zit. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de zeestraat. En dan nog het weer. Het wordt een bewolkte weerdag met buien en na de middag ook kans op onweer tot 21 graden. Morgen start grijs, lokaal met motregen. Daarna overwegend droog weer en tot 24 graden.
12: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
13: Radio 2.
14: What we're gonna do right here is go back, back into time.
15: Sunday.
16: De prehistorie.
17: Guy de Pre.
2: Hele goedemorgen, welkom in de prehistorie. Vorige week kwamen er veel fijne reacties en suggesties binnen op dit programma via VRT Max. En ook vandaag mag je van je laten horen. Laat maar komen. In deze aflevering keren we terug naar de tweede septemberweek van de jaren 1969, 79, 89 en 1999. In de zomer van 69 zette voor het eerst een mens voet op de maan. Terwijl astronaut Neil Armstrong daarmee eeuwige roem vergaarde, maakte de Nederlandse band Shocking Blue een nog veel grotere sprong richting het sterrenstelsel, want zij gingen het 57 jaar geleden zoeken op Venus. De song was geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen en het werd dankzij zangeres Mariska Veres de hit die Nederland een allereerste keer muzikaal op de Amerikaanse kaart zette. Hier is Shocking Blue en Venus.

opener vandaag van de prehistorie over de tweede week van september 1969. Venus door Shocking Blue, gebaseerd op de banjo song van de Big Three uit 1963 en een wereldhit dankzij die unieke stem van Mariska Veres en de onweerstaanbare riff. Shocking Blue scoorde hiermee als eerste Nederlandse band de nummer 1 in de States. Alleen al in die Verenigde Staten werden er 2 miljoen singles verkocht van Venus. In week 2 van september 1969 werd er een aanslag gepleegd op het Brusselse kantoor van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al. Rijkswachters betoogden in Brussel omdat ze wilden dat hun wedde werd opgetrokken. Premier Eyskens stelde de invoering van de BTW uit tot begin 1971. En Amerikaanse president Nixon besloot 57 jaar geleden om de bombardementen op Noord-Vietnam te hervatten.

0: De cartoonfiguren The Archies stonden in Humo's top 20 van 57 jaar geleden op nummer 1. En ze presteerden dat ook in de Verenigde Staten, gedurende 4 weken nog wel, met Sugar Sugar. The Archies hadden ook een aparte manier om hun platen in Amerika te verspreiden. De muziek werd rechtstreeks op de kartonnen doos van ontbijtgranen geperst. En de plaat moest dus eerst worden uitgeknipt en kon dan op een platenspeler worden gedraaid. Jazz Bilze was 57 jaar geleden het muziekfestival voor de jeugd in ons land. Volgens de toen amper 26-jarige hoofdredacteur van het weekblad Humo, Guy Mortier, werkte die muziek van Jazz Bilze geestesverruimend.
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik vind dat je hier de kans hebt om eens te kijken hoe de moderne pop eigenlijk is. Ik vind dat visueel contact daarmee ook veel doet. Je leert hier veel meer dan via platen, vind ik. Bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik dat gemerkt. Toen was het de tijd van de underground en van de psychedelic music dus. En voor veel mensen geloof ik dat het moeilijk was om dat te waarderen via de plaat. En ik denk dat dat optreden van al die groepen hier in Bilze veel bijgedragen heeft tot het appreciëren van die muziek. Gewoon omdat we dus gezien hebben hoe het er eigenlijk aan toe ging. En

0: daar 6 weken te blijven hangen en de 9e plaats te bereiken. Humble Pie was de groep rond Steve Marriott, ex-zanger en gitarist van The Small Faces, en Peter Frampton, ex-zanger en gitarist van The Hurt. Na 4 albums hield Humble Pie het in 1973 voor bekeken. Alleen Peter Frampton was in 1976 nog succesvol met zijn nummer 1 album Frampton Comes Alive en de grote hit daaruit natuurlijk Show Me The Way. Premier Gaston Eyskens hield 57 jaar geleden in Brussel een toespraak naar aanleiding van de 25e verjaardag van de bevrijding van onze hoofdstad op het einde van Wereldoorlog 2.
1: Het is met fierheid dat wij vandaag herdenken hoeveel duizenden de strijd hebben opgenomen om de vrijheid te herwinnen. Vele Belgen gaven hun leven veil voor het vaderland. Vele anderen werden zwaar verminkt. Vele kenden de kampen van de dood. De kampen met de diepste morele en vieze ellende. Het is met ontroering dat ik namens de regering allen herdenk die gevallen zijn of die geleden hebben, omdat zij geloofden in de toekomst van het land en opdat wij de vrijheid die zij beloofden zouden mogen genieten. En in deze hulde wil ik de families omvatten die zo zwaar werden getroffen door het verlies.

0: zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
2: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: 70 per uur.
8: Fietssuggestiestrook.
7: Beurtelings ritsen.
9: Is jouw

0: Kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
1: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
0: Volgende week bij Radio 2 Spits.
2: Radio 2.
3: Terug naar de gouden jaren 60.
0: De prehistorie.
3: Guy de Pre.

0: 16 augustus 1969, de tweede dag van het legendarische Woodstock Festival, trad deze Creedence Clearwater Revival op na Grateful Dead en voor The Who. Op hun setlist stond ook deze knappe hit van dat moment, Bad Moon Rising. En daarnet, voor de break, Will Tura, naar aanleiding van de 86e verjaardag van Will, deelde zijn dochter Sandy op haar sociale media een foto van haar en van haar pa. Ze bedankte Radio Bene, want daar was een Tura Top 86 te horen. Op de 72e plaats stond de Tura-hit uit 1969 die je daarnet hoorde, Hetgeen je niet krijgen kan. Maandag 8 september 1969 werd er een aanslag gepleegd op het Brusselse kantoor van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al in Kantersteen, in het centrum van de hoofdstad. Twee onbekende jongeren, zogenaamde tijgerwelpen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, die in Jordanië waren opgeleid, gooiden twee plasticbommen in het gebouw en drie bedienden raakten daarbij gewond. Enkele getuigen van de bomaanslag 57 jaar geleden.
1: Wij hoorden dus twee ontploffingen. En dan ben ik buiten gaan kijken. En dan lag er dus een man tegen de grond en de vitrine was gebroken. En ik zag dus de kleine man die de aanslag gedaan had, die vastgehouden werd door de politieagent.
2: Ik heb hem meneer zien in de grond liggen, op de grond liggen en die was gekwetst. Naderhand heb ik gemerkt dat het een meneer was die we kenden, een employé van het El Al-bureau. Kort nadien is een juffrouw buiten gekomen, de secretaresse. Die had benen vol met bloed, een beetje aan het hoofd.
3: Dus volgens u twee gekwetsten?
2: Twee gekwetsten, ja.
3: En wat is er met die dader gebeurd?
2: De politie had hem vast, heeft hem in een auto gestopt. Het was een kleine jongen van meer of min 13 jaar, zoiets. Een zwart gekrulde Arabier. As the

0: Elvis Presley twijfelde eerst nog of hij dit sociaal geëngageerde in de ghetto wel zou uitbrengen, maar hij voelde aan dat de song zou aanslaan. Het vertelt het verhaal van een jonge man die zich niet kon losmaken van zijn wortels en zo eindigde in die criminaliteit. Songsmith Mac Davis was tot dan een nobele onbekende geweest, maar dat veranderde snel na deze hit, want In the Ghetto werd de eerste top 10 hit van de King in 4 jaar tijd. De film L'Étreinte, de omhelzing van de eerder dit jaar overleden Belgische cineast Paul Collet, werd bij ons in september 1969 geweerd, ondanks het feit dat de prent internationaal succes had. Misschien een gevolg van het imago dat Paul Collet toen onterecht had als regisseur van seksfilms.
1: Mijn naam is een beetje synoniem van seks geworden. De mensen hebben L'Étreinte niet gezien, mijn laatste film. Hij is nog niet uitgekomen. Ik wil er wel de nadruk op leggen dat L'Étreinte helemaal geen seksfilm is, maar wel een erotische film. Want moest het een seksfilm zijn geweest, hadden we helemaal geen moeilijkheden gehad met de distributie. Want seks, hoe vulgair hij ook is, mag worden uitgebracht. Kijk maar naar al die vieze seksjaaltjes die er bestaan. Maar het is van de ware erotiek dat de mensen bang zijn.

0: 1969 was voor het science fiction genre een topjaar met films als 2001 A Space Odyssey en Planet of the Apes. Ook de originele Star Trek serie op televisie, de landing op de maan en het album Space Oddity van David Bowie. Daar kwam dus nog deze dikke hit In the Year 2525 van Rick Evans en Danny Zager bovenop. Rick schreef het in nog geen half uur tijd. Ze brachten het eerst uit in eigen beheer en lieten er 1000 exemplaren van persen. Uiteindelijk zou het 5 miljoen keer van eigenaar verwisselen en nummer 1 worden in de VS en in Groot-Brittannië. Danny is nu 82 en Rick overleed in 2018. Opvallen met het weerbericht is niet eenvoudig. Onze oerweerman Armand Pien was daar erg goed in, omdat hij gevoel voor humor had. In september 1969 deed deze Amerikaanse weervrouw verwoede pogingen om plezant te zijn.
1: Hi, out there in TV land. I am so glad you could join us again. You know what we have for you tonight? Weather. We have so much weather. And just to start over here in the east. Over here in the east, over here, right here in the east, we are going to have some of that, snow over here in the east. Yes. And then tomorrow, Melvin, will you hold the cards up, Melvin? Yes. Tomorrow we're going to have very cold weather. Uh-huh.

0: Bij het platenlabel van Berry Gordy, Motown, was het gebruikelijk dat wanneer een song geen hit werd in de versie van deze of gene artiest of groep, een van de andere raspaardjes van de Motown-stal het eens mocht proberen. Zo schreef Norman Whitfield Too Busy Thinking About My Baby voor zijn eigen Temptations, maar het hitsucces kwam er 57 jaar geleden voor deze Marvin Gaye. En that's all folks voor week 2 van september 1969. Tijd dus voor de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden.

Tijdens een trip naar de Bahama's raakte ABBA in de ban van de Amerikaanse disco. De basis van dit nummer, Voulez-vous, werd opgenomen in een studio in Miami met muzikanten van de discogroep Foxy. Het werd daarmee de enige ABBA-studio-opname die buiten Zweden tot stand kwam. De single was de titeltrack van ABBA's zesde studioalbum en was 47 jaar geleden ook goed voor de eerste plaats bij ons. In die tweede week van september 1979 waren dit enkele gespreksonderwerpen. Vic Anciot werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vlaamse Volkspartij Volksunie. De Belgische zeiler Willy de Roos kwam 47 jaar geleden thuis na een eenzame vaart van 29 maanden naar de Zuidpool. Bij een plotse uitbarsting van de vulkaan Etna op het Italiaanse eiland Sicilië kwamen 10 toeristen om het leven. En Dave Edmunds scoorde in september 1979 met Girls Talk van Elvis Costello. There

0: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
1: Oh, als God in Vlaanderen.
0: Een wielertocht met de vrienden.
2: Wat is dit? Ik vind het niet volgen.
0: Of logeert in een prachtig kasteel.
1: Amai, schoner dan Versailles.
0: Je vindt het allemaal in...
3: Vlaanderen Vakantieland.
0: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Het zijn de laatste dagen van de Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Radio 2.
5: Terug naar de gouden jaren.

0: Amerikaanse zangeres Randy Crawford is nu 74, maar ze is sinds 2018 volledig uit beeld verdwenen. Ze kreeg toen een beroerte en trok zich terug uit de muziekbusiness. Crawford werd wereldberoemd toen ze dit titelnummer van het album Street Life van de Crusaders zong. De single stond de tweede week van september 1979 op nummer 3 in Groot-Brittannië. Discreet zijn straatmuzikanten niet per se. Dit Britse koppel straatmuzikanten verdiende in september 1979 een aardige duit in de straten van onze hoofdstad Brussel.
1: Today we've made about
2: well we played in the Luna for about half an hour and we made 1,100 francs. It's very good.
3: In half an hour?
2: Yes, it's true. If you play reasonably well, if you're okay, people are very kind. The only point is to not just to get the money. I mean, we have money. We could live without it, but we like to do this and it helps rather than have an overdraft.

0: Dankzij drie singles uit hun album We Are Family groeide Sister Sledge in onze contrée uit tot een echt begrip. He's the greatest dancer, titeltrack We Are Family en vooral dit Lost in Music. Ze zette 47 jaar geleden de dansvloer in lichterlaaien. Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic wisten natuurlijk als geen ander hoe je dat moest doen. En zij zaten achter de knoppen van deze hits. Een oud zeer in de Belgische politiek, ook 47 jaar geleden al. Eigen financiële middelen voor de gewesten. Premier Wilfried Martens had het erover op 14 september 1979.
1: Men spreekt gemakkelijk over eigen fiscaliteit, maar dit veronderstelt dat de lasten dan op nationaal vlak worden verminderd. Dat men een herverdeling heeft van de fiscale middelen over de nationale overheid, gemeenschappen en gewesten. Er zijn staten waar de nationale overheid of de federale overheid slechts een zeer beperkt gedeelte heeft. Dat is ook een onderhandeling die zal moeten gevoerd worden. Maar men moet eens de zure appel doorbijten en moet eens en voor goed pogen om een redelijke basis te vinden van de verdeling van lasten en middelen.

Raymond van het Groenwoud stond samen met zijn groep De Centimeters op 8 september 1979 al 3 maanden in de Vlaamse top 10 met Trek het je niet aan uit zijn album Ethisch Réveil, waarop dus behalve Brussels by Night ook dit reggae-deuntje te vinden is dat hier een hit was en waarvoor Jean Blaute een resem instrumenten hanteerde. Na het nieuws meer de prehistorie met nieuwsfeiten en hits uit september 1989 van onder andere Don Johnson, Sidney Youngblood en Willie Sommers. Afspraak daarvoor over enkele minuten.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergosleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergosleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
2: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
2: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
2: Ramen, deuren, veranda's? Rijnaars
3: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
9: Van Bokstal, ligt je stil onder?
8: Sorry meneer.
10: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Elke dag.
13: Het is 11 uur VRT Nieuws met Nicky van den Driessen.
14: Universiteiten blijven hopen op de komst van 13 studenten uit Gaza. Die studenten hebben daarvoor ook een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er nog altijd discussie over hun komst. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost houden vooral N-VA en MR dat tegen. Director van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leijers, wil een oplossing.
15: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar een kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
14: Een man van 82 uit Afliegem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende infopanelen beschadigd hebben daar. Waarom is niet duidelijk. Volgens de krant Het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Hij werd begin deze maand betrapt op camerabeelden. Bij een Russische raketaanval op Oekraïne is de flat van de bekende tennisspeelster Dayana Yastremska vernield. Ze deelde op Instagram foto's van het gebouw dat in brand staat. Volgens haar bleef er bijna niets van haar spullen in het appartement over. Alleen een handdoek van het tennistoernooi Roland Garros zou de aanval hebben overleefd. Yastremska staat op dit moment 113e op de wereldranglijst. In Indonesië zijn meer dan 140 mensen vermist nadat hun veerboot in de problemen geraakte. De ferry met meer dan 240 passagiers aan boord kapseisde in zwaar weer en pas na uren zoeken konden reddingsdiensten het schip vinden. 103 opvarenden werden gered, één passagier is intussen ook overleden. De film Woman Unknown heeft de Gouden Leeuw gewonnen op het filmfestival van Venetië. Dat is de belangrijkste prijs van het festival. De film is van de Deens-Egyptische regisseur Mai Altouhi en gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. De film is voor filmjournalist Lieven Trio ook een terechte winnaar.
16: Het was voor mij zeker een van de films die er met kop en schouders bovenuit stak. Het is zeker een van de meest capabel gemaakte films van het festival. Ook een belangrijk verhaal. Heel ontroerend, zeer elegant gefilmd, dus ik kan hier absoluut mee leven.
14: De prijs voor beste acteur op het filmfestival ging naar de Amerikaan John Malkovich. Hij speelt in Wild Horse 9, een cynische CIA-agent. En op het wereldkampioenschap halve triathlon in Frankrijk in Nice is Jelle Geens derde geworden. Hij was titelverdediger, maar finishte na de Nieuw-Zeelander Hayden Wild en de Noor Christian Bloemenveld. Het wordt een bewolkte weerdag met buien. Na de middag is er ook kans op onweer. Tot 21 graden halen we. Morgen start met grijs weer, lokaal ook met motregen. Daarna wordt het overwegend droog en halen we tot 24 graden.
17: Keukens op Dij. Radio 2.
18: What we're gonna do right here is go back, back into time.
19: Sunday. De prehistorie.
20: Hier de pre.
21: Pump up the jam, pump it up. While your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it.

0: Hartelijk welkom terug in de prehistorie in de tweede week van september 1989. 37 jaar geleden dus, met de Belgische wereldhit Pump Up the Jam van producer Jo Bogaert door Technotronic. Een danceclassic waarvan 3,5 miljoen stuks werden verkocht. In week 2 van september 89 praten de mensen onder andere over deze dingen. In Calo werd het eerste 150 meter lange betonnen element van de Liefkeshoektunnel op de bodem van de Schelde afgezonken. Boris Becker won als eerste Duitse tennisspeler het Open Amerikaanse kampioenschap. En de film Batman bleef, ook na een vonnis in kort geding, in ons land kinderen niet toegelaten.
1: Terug naar de gouden jaren 80.
2: De prehistorie.
1: Radio 2.

0: Was Pump Up the Jam de op één na grootste hit van het jaar 1989, dan was dit de allergrootste. Het najaar 89 bleef zonnig dankzij de Lambada van Kaoma, die op 9 september 89 helemaal bovenaan onze BRT top 30 prijkte. En waarvan wereldwijd meer dan 5 miljoen exemplaren werden verkocht. Onenigheid binnen de Belgische socialistische familie 37 jaar geleden. De Franstalige socialisten van de PS vonden dat de TGV aan een zo hoog mogelijke snelheid door Vlaanderen moest rijden. Frank van den Broeke, toen voorzitter van de SP, de Vlaamse socialisten, reageerde daarop.
1: Ze hebben over de plaats waar de TGV in Vlaanderen komt geen enkel recht van spreken. Ik herinner eraan dat het vooral langs Waalse zijden is dat men absolute TGV wou hebben in Luik. En omdat die zo snel mogelijk in Luik zou zijn, eisten ze dat wij in Vlaanderen aparte nieuwe beddingen door het Vlaamse landschap zouden trekken. Dat gaat voor ons niet. Leefmilieu, ruimtelijke ordening zijn bevoegdheden van de gewesten. Ik dacht dat we toch allemaal het federalisme hadden ingesteld en dat we daarvoor waren. Dat zijn dus onze bevoegdheden. En ik ga me helemaal niet moeien met wat langs Waalse kant gebeurt. Ik vraag helemaal niet dat in Wallonië de TGV op een aparte lijn zou rijden aan 300 km per uur. Maar men moet mij ook niet komen vragen van af te wijken van ons standpunt dat de TGV in Vlaanderen op de bestaande lijnen moet rijden. Anders gaat het niet.

Back to Life, However Do You Want Me, was de tweede hit van Soul to Soul. Het werd 37 jaar geleden nummer 1 in Groot-Brittannië en bereikte bij ons en in de States de vierde plaats. Willy Sommers is op 9 augustus 74 geworden, maar hij ziet er minstens 10 jaar jonger uit natuurlijk. Radio Bene pakte uit met een top 74. Helemaal bovenaan, niet helemaal onverwacht natuurlijk, Laat de zon in je hart. 7 Anjers, 7 rozen op 2 en op de derde plaats Als een leeuw in een kooi. In de zomer van 89 kwamen massa's mensen aan zee naar de opnames van het Prille 10 om te zien dat Willy Sommers presenteerde en waarin hij

0: Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
1: Elke dag uren tijd verliezen?
2: Villa. Die tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen?
2: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Radio 2.
9: Terug naar de Gouden

0: Deze Texaan Sydney Youngblood verkaste in die 80's naar Duitsland, waar hij zijn platen opnam en waar hij nog altijd op handen wordt gedragen. Met If Only I Could maakte hij een indrukwekkend debuut dat bij ons zelfs goed was voor 3 weken op nummer 1. In september 1989 zorgde Batman in ons land voor opschudding. De film die de verhalen van de gelijknamige stripheld in beeld bracht, werd door de Belgische Filmkeuringscommissie in beroep verboden voor kinderen jonger dan 16. Daarmee was België het enige land dat zijn kinderen tegen Batman wilde beschermen. Warner gaf bij ons flink wat geld uit aan publiciteit die zich vooral op jongeren onder 16 jaar richtte. Warner-directeur Bruno Mertens was dan ook niet blij.
1: Ik denk dat deze film op zichzelf gebaseerd op een stripverhaal en in alle ons omringende landen voor kinderen geschikt verklaard zijnde. Als we even denken aan fenomenen zoals Platoon, Rambo, James Bond en nu onlangs bijvoorbeeld Kickboxer. Films die eigenlijk beduidend heel wat meer geweld hebben dan een Batman wel kinderen toegelaten zijn. Dan stellen wij ons de vraag, waar is hier de midden? Het tweede probleem is dat in België we zitten met eigenlijk wat wij noemen een onmogelijke situatie. Dat je dus 16 jaar en ouder hebt. Dat betekent dat, zoals u weet, in België iedere film per definitie kinderen niet toegelaten is. De keuringscommissie kan daar een uitzondering op geven. Maar in een land waar dat men vanaf 1 januari volgend jaar op 18 volwassen is en men slechts Batman mag zien vanaf 16 jaar, stellen wij ons de vraag, evolueren wij Belgen tussen 16 en 18 dan zo snel dat dat ineens kan?

0: Als agent Sonny Crockett beleefde acteur Don Johnson hoogdagen in Miami Vice. Van Don Johnson verschenen in de jaren 80 ook twee muziekalbums en enkele liedjes verschenen ook op single. Eén ervan was zijn cover van Tell It Like It Is van Aaron Neville uit 1966, dat het in de versie van Johnson bij ons tot de tweede plaats in onze top 30 schopte. Don is er nu 76. Guido van Lieveringen, die onder meer het tienerblad Joepie uit de grond stampte, over de keuringscommissie van bioscoopfilms in ons land, waarvan hij zelf deel uitmaakte en die de film Batman 37 jaar geleden de stempel van kinderen niet toegelaten gaf.
1: Dat is dat naar mijn gevoel deze commissie eigenlijk in deze tijd totaal overbodig is. Op het moment dat de kinderen vrij gemakkelijk alle kanalen op televisie kunnen bekijken, dat ze vaak ook video's in huis kunnen halen waarin nog meer geweld en nog meer seks voorkomt dan in de films die in de bioscoop komen, lijkt mij dat het toch zou verstandig zijn om gans die handel op te doeken en de verantwoordelijkheid meer toe te spelen naar de ouders, want tenslotte zijn het de ouders die moeten weten wat hun kinderen doen. Dat lijkt me toch logischer.

Muziekdemo's van een 17-jarige Richard Marx belanden in 1980 bij Lionel Richie, die Richard uitnodigde om naar L.A. te komen. Dat gebeurde en Marx zong enkele jaren later mee op Richie's succesalbum Can't Slow Down. Eenmaal op eigen benen zorgde hij in de Verenigde Staten voor een record. Zijn eerste 7 singles behaalden allemaal de top 5. Wij herinneren ons Richard Marx vooral van deze ballad natuurlijk. Een nummer 1 in onze BRT top 30 geweest. Right Here Waiting. De nu 62-jarige Richard treedt nog altijd op. En met dat goede nieuws laten we de tweede septemberweek van 1989 achter ons en we duiken nu de 90s in. Je luistert naar

Blue Dabadi van het Italiaanse dance trio Eiffel 65 was in de zomer van 99 een enorme hit op Ibiza. Nog die zomer vond het zijn weg naar West- en Noord-Europa. Het hield het bij ons maandenlang vol in de top 30 en het stond vanaf 11 september 4 weken lang op 1. De tweede week van september 1999 was dit het nieuws in het kort. Prins Philip verloofde zich met jonkvrouw Mathilde Dudekem d'Acoz. In ons land werden 3 geheime opslagplaatsen ontdekt van de voormalige Sovjet-Russische geheime dienst, de KGB. Vlaams minister van Verkeer Steve Stevaart stelde 27 jaar geleden voor om de pechstrook op de ring rond Brussel als 4de rijstrook te gebruiken. Shania Twain was alvast niet onder de indruk. That don't impress me much.

0: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
1: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
2: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet, een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Terug naar de gouden jaren 90.
10: De prehistorie.
9: Guy de Pre.

0: hier binnen op nummer 25 in onze BRT Top 30 op 11 september 1999. Genie in a Bottle van Christina Aguilera. In zijn beste Nederlands stelde prins Philip op maandag 13 september 1999 zijn verloofde Mathilde voor aan pers en publiek.
1: Enorm getroffen. Ik vind dat het volk zo vriendelijk is en zo. U weet dat bruggen bouwen altijd iets voor mij belangrijk is geweest. En blijkbaar speelt dat nu zijn effect.

0: Summer Sun was de tweede single uit het vijfde album van de Schotse band Texas. Het werd 27 jaar geleden een van hun bekendste nummers. En dat kwam waarschijnlijk ook voor een beetje wel door de vrij expliciete seksueel getinte beelden in de videoclip. De oom van onze huidige koningin Mathilde, Henri Dudekem d'Acoz, was 27 jaar geleden burgemeester van het West-Vlaamse Poperingen. Hoe reageerde hij in september 1999 op de verloving van zijn 26-jarig nichtje met de 39-jarige kroonprins Philip?
1: Dat is een mooi meisje, dat is een... Ja, ik kan u niet meer zeggen dan dat. Hè.
2: Ze is intelligent?
1: Ja, zeker.
2: U wist niet dat het zo ernstig was en dat het tot dit resultaat zou leiden?
1: Nee, ik wist niet dat ze ging trouwen. Dat wist ik niet, nee.
2: U was zelf verrast?
1: Ja, absoluut.
2: En wanneer heeft u het geweten?
1: Door iemand die mij de Gazet van Antwerpen heeft gegeven.
2: Er wordt van haar gezegd dat ze recht door zee is, dat ze nogal streng is opgevoed.
1: Ja, dat is zeker. Dat is zo.
2: En dat ze precies weet wat ze wil.
1: Ja, zeker.
2: Hoe zou je haar karakter verder omschrijven?
1: Wat is een zeer lief meisje, hoor. Zeer charmant, hoor. Ja, zeker. Sympathiek, lief, charmant.

Voor de huidige bezetting van K3 duurt de zomer van Oya Lele nog even verder. In 1999 was Yeke Yeke de strijdkreet van de zogenaamde K3 Originals, Karen, Christel en Kathleen, die daarmee op 11 september 1999 op 1 stonden in de Vlaamse top 10 en tegelijk ook stevig scoorden in onze top 30. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van de Prehistorie en ook voor alle reacties die ik van jullie mocht krijgen via VRT Max. En ik spreek heel graag met je af in de volgende aflevering op Radio 2 en op Radio BeNe. Maak er nog een hele mooie dag van.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.

0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
1: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
2: Kan je nog lang lezen?
1: Denk het wel.
0: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
2: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
1: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij gedacht!
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Elke dag. VRT Radio 2.
8: 12 uur VRT Nieuws krijg je van Nicky van Driessen.
9: Er zijn gegevens gelekt bij internetbank Revolut. De Britse internetbank Revolut heeft per ongeluk privégegevens van klanten vrijgegeven aan hackers. In België zijn meer dan 1 miljoen mensen klant, maar het is nog niet duidelijk of er ook Belgische klanten getroffen zijn. Revolut werkt vooral via een app. De bank kreeg een mail die leek te komen van een overheidsdienst. Daarin werd gevraagd om gegevens van klanten. De internetbank gaf die gegevens door, maar de mail bleek achteraf vals te zijn. Onder meer namen en adressen, maar ook foto's van identiteitsdocumenten zijn gelekt. Een man van 82 uit Afliegem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende infopanelen beschadigd hebben. Waarom is nog niet duidelijk. Volgens de krant Het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Hij werd begin deze maand al betrapt op camerabeelden. In Liebijn, de provincie Luxemburg, is een man verongelukt op weg naar zijn eigen huwelijk. Volgens de burgemeester werd de man gisterenmiddag naar zijn bruiloft gevoerd door zijn getuige, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond, maar de bruidegom kwam dus om het leven. Een Russische drone is afgelopen nacht ontploft vlakbij de Poolse grens. De drone zette een benzinestation in brand op zo'n 800 meter van de grens met Oekraïne. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing aan de Europese Unie en de NAVO. Hij schrijft op X dat de Russische terreur aan de deur van Europa klopt. Op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens werd ook een treinlocomotief geraakt. Bij een Russische raketaanval op Oekraïne is de flat van de bekende tennisspeelster Dayana Yastremska vernield. Ze deelde op Instagram foto's van het gebouw dat in brand staat. Die vind je ook in de app van VRT Nieuws. Er bleef volgens haar bijna niets van haar spullen over. Alleen nog een handdoek van tennistoernooi Roland Garros. En op het wereldkampioenschap halve triathlon in Frankrijk in Nice is Jelle Geens derde geworden. Hij won de 2 vorige WK's, maar finishte nu na de Nieuw-Zeelander Hayden Wild en de Noor Christian Bloemenfeld. Geens kwam bijna 2 minuten na de winnaar aan en dat was dus de Nieuw-Zeelander Wild. Vanmiddag kan het regenen met soms intense buien en kans op onweer bij zo'n 21 graden. Morgen eerst grijs weer, daarna af en toe een opklaring met kans op lokaal wat motregen. Het is wel zeer zacht en 24 graden. Woensdag wordt het zonniger en ook warmer, temperaturen dan tot 26 graden.
10: Vlaanderen vakantieland.
11: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
12: Radio 2 Top 2000 quiz.
13: Kinderbrief. Vandaag 2 jonge kerels in de studio. De ene is een echte kastaar, de andere gedraagt zich vooral zo. We spelen met online fenomeen Elias Verwild en Backstage Bavo. Goedemiddag

0: They're sisters. I'm so excited. Radio 2. Hoe spannend is dit voor jullie, Elias Verwild, Backstage Bavo, om tegen elkaar te quizzen? Kennen jullie elkaar eigenlijk?
1: Goh, ik ken Elias natuurlijk van de social media, hè, en van zijn typetjes. Ik ben grote fan.
2: Ah, dankjewel, dankjewel. Maar kijk nu, we zijn hier 1 minuut en we zijn al helemaal geconnect.
1: Het is ongelooflijk.
2: Ja.
0: Perfect, zien waar dat eindigt straks voor 1 uur. Elias, we starten de quiz met een van jouw favoriete liedjes die je graag in de auto opzet. En heel straf, want daarvoor moeten we dus terug naar 1966. Ja, voilà, direct al met stemmetjes en al. Het lied van de mama's en de papa's, waarom? Die California Dreaming?
2: Ja, dat vind ik nu echt. Ik zit heel veel in een auto. En als je goed gezind wilt worden, dan zet je gewoon dat op. En dan voel ik me echt zo in Amerika, zo de Mustang Cabrio. Ik vind dat echt top.
0: Ja, en het past natuurlijk ook een beetje bij jou, mama's en de papa's. Want Backstage Bavo, jij zegt het net al, hè, jij speelt die typetjes ook, hè?
2: Ja, zwaar. Ik heb er nog niet over nagedacht, maar inderdaad, het past erbij.
0: Maar de vraag is echter, de eerste vraag van vandaag, goed voor 10 punten. Waar haalde deze band de inspiratie voor hun naam? Was dat A, bij hun eigen kinderen? B, ze gingen mee als kookouders op Boy Scout Camp en kregen de naam van de scoutsleden. Of C, bij de motorclub, de Hells Angels. Wat denk je?
2: Ik zou zeggen C.
0: En dat is meteen goed gedacht.
2: Ja!
0: Eerste 10 punten zijn binnen. Want tijdens een interview op tv met de Hells Angels hoorden ze dit van: sommige mensen betitelen onze vrouwen als goedkoop, maar wij noemen ze gewoon mama. En Michelle, de zangeres van de band, die sprong op en die riep: ja, ik wil een mama zijn. De andere zangeres, Cass, stemde daarmee in, wilden ook een mama zijn. En dan ja, John en Danny keken elkaar aan en John zei: papa's? Oké, probleem opgelost.
1: Schitterend verhaal.
0: En de band had de naam. Schitterend verhaal, Bavo, effectief. En jou kunnen we altijd een plezier doen met dit.
1: Ah ja, topsong. Amai.
0: Black or White.
1: Lang geleden.
0: Wat doet dit nummer met jou?
1: Ik word er altijd een beetje teruggecatapulteerd naar mijn jeugd en mijn eerste iPod. Met een lange oortjesdraad. En dan, ja, dat was de tijd van de cd's. Veel mensen gaan niet meer weten wat een cd is, maar de tijd van de cd's.
0: Dat zilveren schijfje met muziek op.
1: Zoiets. En ik heb Michael Jackson altijd een hele grote artiest op muzikaal vlak gevonden. En dat was het eerste liedje van hem dat mij wel echt bekoorde. Er gebeurt zoiets.
0: Nu, sowieso, de hele familie Jackson is muzikaal. Jermaine, LaToya, Janet kunnen allemaal een stukje zingen. Zo ook de neefjes van Michael. En in de jaren 90 hadden die zelfs een grote hit bij ons. Maar wat was die groepsnaam ook alweer? Was dat A, 40, B, 3T of C, 60?
1: B.
0: Zeg je overtuigd?
1: Ja, ik heb dat ergens gelezen, denk ik. Ja.
0: Weet je ook waarom?
1: Nee, totaal niet, nee.
0: Omdat de voornamen allemaal met een T begonnen.
1: Ah, dat wou ik net zeggen, Kim. Ja.
0: Ty Terrell en Tito, Joe Jackson en I Need You was een grote hit.
1: Oké, weer iets bijgeleerd.
0: Voilà.
3: Radio 2. Radio 2, top 2000 quiz.

0: Eigen partij, medepartij. Wat denken we, jongens? In welke categorie zitten we?
1: Oh, tegenpartij.
2: Ja, sowieso.
0: Elias Verwild, quiz tegen Backstage Bavo. En de voorlopige tussenstand, 10-10.
2: Goh.
1: Ja, ik vind het heel spannend hoor.
2: De spanning is om te snijden.
0: Dadelijk is het Slowtime met Bryan Adams. VRT Radio
3: 2. Van griezelen tijdens nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, Dieke.
4: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
5: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, Dieke, al op met die flabbe grap.
4: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: En likken we van die spijkerzucht.
7: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Beetje rust op zondagmiddag. Bryan Adams, Everything I do it for you.
1: Radio 2, top 2000 quiz.
0: Elias Verwild, Backstage Bavo, tijd voor ronde 2. Dat is de ronde van de 20 punten. Oh. Bavo, jij maakt deel uit van de grote ochtendfamilie.
2: Klopt.
0: Bij Radio 2. Ja. En Elias, jij speelt jouw familie.
2: Dat is waar.
0: In hoeverre lijken de typetjes Wendy en Kenji op jezelf en je mama?
2: Ja, het is wel

0: gebaseerd natuurlijk op mijn mama. Daar zit veel inspiratie van haar in. Maar wel, niet alles is hetzelfde. En in mij zit soms ook een beetje Wendy. Maar ook Kenji. Dus het is zowat een mix van iedereen. Dan, maar er zit zeker inspiratie in.
1: En dan heb je nog grote fan van Radio 2, oma.
0: Ja, wel, inderdaad. Zij is heel grote fan.
1: Is aan het luisteren nu?
0: Ik ben er zeker van. Sowieso.
1: Sowieso hebben jullie allebei dus iets met familie. We gaan eens testen hoe goed jullie de familiale, muzikale link kunnen vinden. Elias, je kijkt mij al met grote ogen aan.
0: Ja, mijn hersenen werken niet zo snel mee. Wacht, ik moet er even over nadenken. De familiale link.
1: Komt goed, volg mij gewoon. Ik ga bij jou beginnen. Je hoort zo meteen iemand zingen. En ik ga dan aan jou vragen wie de bekende broer, zus, moeder, vader, tante of nonkel is. Oké?
0: Okay? Ja.
1: Dit is de eerste. Wie hoor je?
0: Geen idee.
1: Hele straffe madame van de Kempen.
0: Is dat Natalia?
1: Het is Lies.
0: Ah.
1: Dus?
0: Ah ja, Meteor.
1: De zus van Meteor. Voilà.
0: Oké.
1: Elias, blijft bij jou. Want je zit al naar Backstage Bava te kijken, maar...
0: Ja, ik dacht dat het om de beurt was. Oei, dat weet ik ook niet.
1: Miley Cyrus.
0: Wat?
1: Of Keisha.
0: Die dat zingt?
1: Nee, ja.
0: Keisha, Keisha, wat?
1: Je hoort Billy Ray.
0: Ik wou het zeggen, het is Billy Ray Cyrus. Godverdomme.
1: Rustig.
0: Nee, wat vind ik zo erg. Dus, ik dacht het, hè.
1: Dus, Billy Ray is de vader.
0: Oh,
1: Miley Cyrus.
0: Elias, lomperik.
1: Je kan het nog goed maken met...

0: Doet geen belletje rinkelen? Het is ofwel de dochter van Eagle Eye Cherry of van Nene Cherry.
1: Tweede.
0: Effectief, Mabel. Mabel is de dochter
1: dat
0: van...
1: Dat ken ik niet.
0: Nene.
2: Oh, maar dat vind ik nu zo erg van die Billy Ray Cyrus. Dat wist ik. Ik was aan het denken in mijn hoofd.
1: Ja, nu denken die mensen thuis, die zegt dat gewoon zo.
3: Maar chance dat je tegen je verlies kunt.
2: Ja, ja, goed, hè.
0: Wacht maar, Backstage Bavo, want nu is het aan jou. Dit is de eerste voor jou.
3: Ja, ik hoor Len Neefs.
0: En dat is?
3: De zoon van Gunther.
2: Vroeg wel gemakkelijk.
0: Eerste 20 punten, maar ik heb nog iets voor jou.
3: Ah ja, dat is André Hazes, mijn
0: dus?
3: Muzikale held. Familiale band. Zijn kinderen, hè? Roxanne en André Junior.
0: En dan ook nog deze. Dat zijn veel vraagtekens die ik in je ogen zie, Backstage Bravo.
3: Ja, daar de naam moet ik schuldig blijven, sorry.
0: Dit is de vader van ofwel Gustavo Lima ofwel van Enrique Iglesias.
3: Ja, dat gaat Enrique zijn.
0: Want het is...
3: Ja, Julio dan.
0: Julio Iglesias.

0: Neil Diamond, Sweet Caroline. Sweet Caroline Kennedy, de dochter van, jawel, John F. Kennedy. Neil Diamond zag een foto van Caroline op haar pony en zo is dit nummer dus ontstaan. Elias Verwild, Backstage Bavo, weten we de puntenverdeling ondertussen? Zijn jullie nog mee?
1: Ik wil het niet weten.
2: Ik zou hem graag weten.
1: Nee.
0: Elias, jij hebt 50 punten.
2: Hey!
0: Bavo op dit moment aan de leiding met 70.
2: Nou, oh, maar dat is nog in te halen.
3: Boe!
2: Ik dacht dat dat nu wel een grotere voorsprong ging zijn.
1: Oh, dacht je dat? Dat je nog meer dingen juist had.
2: Nog een beetje met de voetjes op de grond.
1: Allee, dat is in bad.
4: Je luistert naar...

0: Ja, Prezema en Pommelien, nu wij niet meer praten. Ja, er werd druk gepraat over Pommelien, hè, Elias Verwelt.
1: Ja, ik zeg het. Ik vind het dat precies een andere Pommelien is. Ik denk, als ik dit lied hoor, denk ik altijd... Oh ja, dat is ook Pommelien.
0: Straffe madame.
1: Zo'n andere stijl als haar nieuwe nummers. Ja, inderdaad. Crazy. Absurd.
0: Zondagmiddag met twee jonge fruitige quizzers. Elias Verwelt van den Online. 50 punten al behaald op dit moment. En Backstage Bavo van de Goeiemorgen Morgen. 70 punten voorlopig dus aan de leiding. Ronde 3, vrienden, is de zangronde. De wereldberoemde stop de bandronde. Je kan er elk 30 punten mee verdienen.
1: Ah, stop.
0: En Elias, het is de stop de bandronde, ja, maar we gaan niet stoppen. Je bent ook DJ, hè? Je stond onder andere op Pennenzakkenrock dit jaar. Hoe was dat?
1: Goed, ik wil daar wel even bij zeggen dat ik me niet identificeer als een goede DJ. Dus het is meer een act. Ja, dus ik ben geen concurrent. Ik bedoel, ik ben niet op het niveau dat DJ's zijn die dat heel goed kunnen.
0: Maar geamuseerde je.
1: Dat is waar. De kinderen vinden het leuk. Dat is belangrijk.
0: Telt en een beetje meezingen is jou dus niet vreemd.
1: Zeker.
0: Je hoort een fragment, Elias, maar dus stop de bandronde. Op een bepaald moment stopt de muziek en dan moet jij verder zingen. Ja. Het ritme is belangrijk. Dus toonhoogte, juiste tekst, allemaal ondergeschikt belang.
1: Oh, dus ik mag iets random zingen?
0: Ritme.
1: Ik mag la la la la la la la.
0: Ja, maar dan wel juist, hè, Elias. Ja. Je zou dit moeten kennen.

0: here I come. When you hide, the night is young. In the ground, the music's loud, and I will find you. Ready or not, here I come. Da, da.
1: Here I come.
2: Nee, vriend.
0: Wauw.
2: Dat is toch niet het ritme aanhouden?
0: Ja. Wow. Hier gaan we even dingen over doen.
2: Ja,
0: je hebt een stuk gepakt. Er zijn verschillende stukjes in het lied met verschillende... Jawel. Jawel.
2: Ik ga daar geen 30 punten voor geven.
0: Wacht, nu wil ik het nog wel eens luisteren.
2: Ik kijk naar de jury. Nee.
0: Oh my god.
3: Strenge jury.
2: Rustig. Oké, Bavo, jij bent ook DJ in je vrije tijd.
0: Heel erg.
3: Ja, maar in plaats van festivals zijn dat dan eerder de lokale parochiefeest.
2: Maar met welk nummer krijg jij zo echt iedereen op de vloer?
3: Dan kies ik voor alles van Avicii. Draai ik ook heel graag.
2: En zing je wel eens mee?
3: Ja, maar dat is handig, hè, omdat de muziek zo luid staat dat niemand dat hoort.
2: Ja, maar nu wel, want nu valt de muziek
3: weg. Dat is dan wel weer jammer.
2: Dus gewoon verder zingen waar de muziek stopt. En nogmaals, het ritme is belangrijk.

0: leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leef, want jij bent vrij. Moet ik doorgaan? Ook doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Ja. 10 op. Ik zat er bonk op.
1: Bonk zal ik niet zeggen, maar het was toch al een pak beter dan Elias. Dus jij krijgt die 30 punten.
2: Snap het niet.
1: Grote hazes van?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is de koning van het levenslied, Kim.
1: En ook wel omdat je een beetje halve Nederlander bent, Bavo?
0: Zou zeker kunnen meespelen, ja. Ja, in de hazesmuziek, ik kan het iedereen aanraden, als er mensen in een breuk zouden zitten of in een moeilijke periode, even hazes in de wagen en dat gaat al een stuk beter dan. Al geprobeerd, Elias?
2: Sorry, ik was aan het nadenken over dat.
0: Was even in slaap gevallen. Ik ben het liedje, kleine jongen.
1: Hij is er niet goed van. Hij is er gewoon niet goed van dat hij die 30 punten gerateerd heeft.
2: Nee, ik ben er echt niet goed van. Maar ik kan dat lied van mij van begin tot einde nu meezingen. Dus ik snap niet waar ik die fout heb kunnen maken. Ik snap het niet.
0: Nee, maar ik zit er met een zeer emotionele tegenstander.
2: Ik ben keilabiel.

0: Ah ja, ik doe dat, maar ze mijn ex lachte er altijd heel hard mee bij mij. Dat ik zo, als ik een lied verder zing, dat ik dat zo'n beetje afratel.
1: De bom van Doe Maar. En ik voel een zekere ontploffingsgevaar bij Elias Verwil, toch wel?
2: Oh my god.
0: Maar, ça va. Maar het is... Ga je binnenkort niet verhuizen met de VRT? Dus het is niet erg hè, dat het hier
2: gebroken
1: wordt.
2: Nee.
1: Zoiets. Backstage Bavo, ja, stevige tegenspeler wel, hè?
2: Ja, maar leuk. Ik heb me al enorm geamuseerd. Met
1: het
2: mijn TikTok-held.
0: Ik ruik sarcasme.
2: Nee.
0: Een TikTok-held.
2: Ja, echt. Die veel volgers, hè, Kim? Al gezien?
1: I know.
2: Dat is echt heel veel. Hoeveel zijn er?
0: Oei, wacht, heb je het gisteren nog ergens gezegd? 700?
2: Ja, ik heb het nog gezien.
0: Nee. Ik heb geen social media op mijn gsm staan.
1: Hè?
0: Ik heb daar niet op staan, dus ik volg dat niet.
1: Nee, Elias.
0: Ja,
1: nee,
0: jawel.
2: Oeh, allemaal verwijderd.
0: Ja, ik heb een tweede gsm, waar ik één keer per dag op post en ik kijk niet op social media, dus ik ben met niks mee.
2: Twee gsm's?
0: Ja.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: En dat is echt om te ontprikkelen?
0: Ja, anders maar ik daar gek van word. Ik heb mijn schermtijd per dag is 5 minuten op de socials. Ik post gewoon en dan zet ik dat terug af.
1: Kassa en terug afzetten.
0: Nee, zeker niet. Maar ja, nee, ik kijk daar niet op.
1: Heel straf vind ik dit.
2: Amai, dus eigenlijk
1: straf.
2: Ben je zelf niet mee...
0: Dat is erg hypocriet eigenlijk.
2: Ik vind het wel goed.
0: Ja, nee, ik ben zelf totaal niet mee met dingen. Ik ben eigenlijk echt een oude ziel.
2: Dat is zoals een bakker die eigenlijk geen croissants lust. Zo.
0: Ja, letterlijk, ja. Dat is echt waar.
1: En je was dus ook niet mee met de stop de bandronde. Dat was ook duidelijk daarnet. En
0: nee.
1: Daardoor ligt Bavo dus nog altijd aan de leiding. 100
2: Bavo,
1: punten op dit moment.
2: Kom op.
1: Elias de helft, 50. Dus tandje bijsteken dadelijk.
3: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Ik weet het. Mag ik zeggen?
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
6: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Check de volledige kalender op VRT Max. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
9: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
9: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler. Kia.
10: Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
3: Radio 2.
5: Radio 2.

0: zwanger hart van Rob de Nijs. Kleine hartverzakking is mogelijk hier met Elias Verwild versus Backstage Bavo. En onze Radio 2 Top 2000 quiz. We spelen op het scherp van de snee. Als in van, Bavo, je ligt goed aan de leiding met 100 punten. Maar ook in ronde 4. Dat is de vertaalronde.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: En jullie krijgen nu van onze jury een blad papier. Elias, luister goed. We hebben een nummer door een vertaalmachine gehaald. En jullie moeten het originele nummer zoeken. Ja? Dus ja? Bavo begint met die mooie voorleesstem. Jij mag je papier nog even omdraaien, Elias. Dat is voor zometeen. Bavo begint zometeen voor te lezen. En jij moet raden, te weten komen wat het origineel is. Okay. Welk lied we zoeken.
2: Is vertaald naar het Nederlands dan?
3: Ja, klaar voor?
2: Ja.
0: En ik leid jou graag af met een fijn muziekje erbij. Mm.
3: Ik heb gehoord dat je gesetteld bent. Dat je een meisje hebt gevonden en nu getrouwd bent. Ik heb gehoord dat je dromen zijn uitgekomen. Ze heeft je vast dingen gegeven die ik je niet kon bieden. Oude vriend, waarom ben je zo verlegen? Het past niet bij je om je in te houden of het licht te mijden. Ik vind het vervelend om zomaar onverwacht op te duiken. Maar ik kon niet wegblijven. Ik kon er niet tegen vechten. Ik hoopte dat je me zou zien. En dat je eraan herinnerd zou worden dat het voor mij nog niet voorbij is. Ach, ik vind wel weer iemand zoals jij. Ik wens jou ook alleen maar het allerbeste. Ik smeek je, vergeet me niet. Ik herinner me dat je ooit zei: soms houdt de liefde stand, maar soms doet het juist pijn.
0: Ik zie Elias kijken zoals ik je nog nooit heb zien kijken.
2: I wish you the best.
0: Ik heb de titel nodig.
2: That I wish you the best. That I wish you the best.
0: Ga verder. Het is voor 40 punten.
2: Stop. That I find someone.
0: Ja.
2: Find someone like you.
0: Ja.
2: Someone like you.
3: Oh, nee. Ik wist dat kandidaten hier 10 minuten tijd krijgen om een antwoord te vertellen.
2: Kalm, hè.
3: Nee, dat is waar. Goed gedaan. Echt waar.
2: Amai, dat is moeilijk.
0: Ja, niemand heeft gezegd dat het gemakkelijk zou worden op zondag.
2: Die Adele heeft ook zo...
3: Dit was easy. Dat was geen quizvraag.
2: Die heeft ook zo vertellende teksten.
3: Vertellende teksten.
2: Ik kom zo niks repetitief in. Snap je? Het is een hele ding.
3: Lang ook vooral. Maar,
0: doe chill, die 40 punten zijn binnen.
2: Yay!
0: En jij mag nu voorlezen, dus Bavo, spits die oren. Aan jou om te raden welk nummer door je vertaalmachine.
2: Ja, ik ga ook radiostem doen. Hè. Ik deed een wens bij de put. Vraag het me niet. Ik verklap het nooit. Ik keek naar jou terwijl hij viel. En nu sta je in mijn weg. Ik zou mijn ziel ruilen voor een wens. Klein geld voor een kus. Ik was hier niet naar op zoek. Maar nu sta je in mijn weg. Je blik hield me vast. Gescheurde spijkerbroek. Blote huid. Hete nacht. De wind waaide. Waar denk je dat je heen gaat, schatje? Hé, ik heb je net ontmoet. En dit is gek. Maar hier is mijn nummer. Dus bel me eens. Misschien.
3: Ik dacht dat het uit je dagboek kwam. Wat een goed, pittig begin. Ja, via het einde denk ik aan Call Me Maybe. Van Carly Rae Jepsen,
0: inderdaad. Amai, maar het was wel even...
3: Ik had geen idee.
0: Heel donker, hè, in je hoofd.
3: God. Ja, heel moeilijk begin. Wens bij de put, nog nooit van gehoord.
0: Het is misschien een beetje jouw wens, Bavo. Shout-out naar alle grote sterren. Bel mij een keer.
3: Ja, Elias heeft me nog nooit gebeld.
2: Maar geef ze niet mijn nummer. Ik zal ze niet bellen in een auto.
3: Ah, ja, dan al.
2: Als een kind staat, werkt gewoon. Hey. Radio 2. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Mika en Grace Kelly. Radio 2. We zijn aan de laatste ronde, jongens.
1: Oh.
0: En die vijfde ronde is de meest spannende. De zweetronde ook wel, want het is pure focus. En alles beslissend, want luister goed, je krijgt 50 punten per juist antwoord.
1: Mannekes.
0: En we zitten op dit moment met een tussenstand, Bavo 140 punten en Elias 90. Dus alles kan nog. Het is ook elk voor zich, niet afwisselen. Herken je de zanger, zangeres of groep, dan roep je meteen, rustig Elias, de naam van die artiest.
1: Het is de artiestennaam.
0: Om ter snelst. Elias Verwild, Backstage Bavo, ik zie jullie handen al grijpen naar het hoofd.
1: Ik krijg stress, ik meen dat. Ik voel dat in mijn lichaam nu.
0: Dit is de eerste.
2: Queen.
1: Queen.
2: Oh. Wim Zoetar.
1: Dua Lipa.
2: Spring.
1: Britney Spears.
2: Queen. Prince.
1: Bazaar. Rihanna.
2: Kadri.
1: Dat jij ook wel ten aarde?
2: Ja, maar...
1: Ik ben echt zo... Oh, ik denk, oh, echt nee, nee. Ik weet het niet.
2: Ik heb zo hetzelfde gevoel als je bij je leerkracht moest gaan en zo denk dat je een B-attest gaat krijgen.
1: Oh, ja, ik, verschrikkelijk. Ja, ik had op het einde meer, maar jij had in het begin veel meer.
2: Nee, je hebt me echt kopje onder

0: Amai, amai, amai. Zijn we al een beetje bekomen, jongens?
1: Oh, nee.
2: Nee, echt niet. Maar ik meen dat. Ik meen het. Ik zeg het niet voor te zeggen. Ik ben echt, ik voel het in mijn buik.
0: Ik wist het dat ik jullie moest vragen. Elias Verwild en Backstage Bavo. Het spel is gespeeld.
2: Oh, mannetjes.
0: De jury heeft gerekend, dus we hebben een winnaar.
2: Ik had gelijk gaan zijn.
1: Nee.
0: Aan elkaar gewaagd?
2: Nee, maar jij stond wel veel voor, ze maat.
1: Elias heeft mij verdronken in het laatste spel.
0: Ik kan zeggen, het is heel nipt. Het is echt nipt. Jullie hebben allebei sowieso goed gespeeld, dus proficiat.
2: Bedankt.
1: Je moet wel eens vragen wat de prijs zou zijn.
2: Ah ja, is er een prijs?
1: Dat doet toch veel aan het stressniveau?
0: Een dikke kus van mij.
2: Oh.
0: Backstage Bavo.
1: Ja, maar ja.
0: Jij mag de zondag verder zetten met 340 punten.
1: Ja, dankjewel, Kim.
0: Maar Elias, je bent de winnaar met 390.
2: Oh, maar dat had ik niet verwacht.
1: Nee, ik ook niet.
2: Ik was zo slecht in het begin.
0: Hebben jullie je geamuseerd?
2: Jazeker.
1: Kim, het was de beste zondag van mijn leven.
0: Ja. Voilà, en dat is wat telt. Wat brengt die zondag verder nog voor jou, Elias?
2: Ja, ik ben op familieweekend. In Limburg.
0: Dus terug naar Limburg.
2: Ja, voilà. Voilà.
1: Ver, hè?
0: Om daar met wie allemaal?
2: Met hele familie, heel zo de familiekant. Te chillen.
0: De Verwildjes?
2: Nee, de andere kant.
0: Ah, oké.
2: Nee, ook met de Verwildjes.
0: Ook goed. En Bavo?
1: Ik ga lekker rusten, Kim. Want zoals je weet moet ik heel vroeg opstaan voor alweer een nieuwe week van Goeiemorgen Morgen.
0: Morgen vroeg, effectief. Dank je wel sowieso om mee te quizzen. Volgende week dan spelen we met Matthias Mesmans en Peter Thijssen. Veel plezier met Radio 2 Weekend dadelijk na 1 uur. En een hele mooie zondag verder.
2: Voor jou ook. Doei.
1: Dag, Kim.
3: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
4: Meedoen met al onze wedstrijden.
3: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
4: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
3: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio 2. Maak elk...
5: Papa, is het nog ver?
3: Momenten, Max.
6: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag. En uiteraard...
5: Stoppen!
6: Geplaag. Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
3: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
6: de max.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Ja, het is best een drukke zondag, want Open Monumentendag, maar ook Dag van de Landbouw. En we gaan straks eens horen of de collega-dj's hun bottinen bij hebben, in tegenstelling tot mij deze morgen.
8: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
7: En tussen 1 uur VRT nieuws krijg je van Nicky van Driessen.
9: Er zijn gegevens gelekt bij internetbank Revolut. De Britse internetbank Revolut heeft per ongeluk privégegevens van klanten vrijgegeven aan hackers. In België zijn meer dan 1 miljoen mensen klant, maar het is nog niet duidelijk of er ook Belgische klanten getroffen zijn. Revolut werkt vooral via een app. De bank kreeg een mail die leek te komen van een overheidsdienst en daarin werd gevraagd om gegevens van klanten. De internetbank gaf die ook door, zo zijn onder meer namen en adressen, maar ook foto's van identiteitspapieren gelekt. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen laat de brandweer een grote loods gecontroleerd uitbranden vandaag. Gisteravond brak er brand uit in het gebouw van een voormalig meubelbedrijf. De loods ligt vol hout en textiel. De brandweer kon 3 huizen en een 2e loods vrijwaren, maar blust dus de brand in de 1e loods niet. Want dan zou er veel vervuild water in een rivier terechtkomen en dan dreigt er ook een kippenbedrijf binnen te dringen, waardoor alle kippen daar zouden stikken. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onduidelijk. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen, zoals de vroegere Heilig Hartkerk in Mechelen. Die is net heropend als het laagdrempelige kunstencentrum Marta, zegt Bram de Win.
10: Ik denk dat we daar in dit project heel erg goed in slagen. Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk. Hè.
9: In Turkije is de politie vanmorgen vroeg binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ-activisten.
1: Dat gebeurde onder meer in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulsa Erçetin.
11: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden en ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie, hè, zo noemen ze het in Turkije, in het kader van mijn gezin is veilig.
1: Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ-organisaties worden er wel meer en meer omstreden. En een Russische drone is afgelopen nacht ontploft vlakbij de Poolse grens. De drone zette een benzinestation in brand op zo'n 800 meter van de grens met Oekraïne. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing aan de Europese Unie en de NAVO. Hij schrijft op X dat de Russische terreur aan de deur van Europa klopt. Op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens, op een andere plek, werd ook een treinlocomotief geraakt. Het weer, dat is vanmiddag niet al te best. Het kan regenen met soms intense buien. Kans op onweer ook lokaal bij zo'n 21 graden. Morgen start met grijs weer, daarna af en toe een opklaring. Kans op lokaal wat motregen of een bui. Het is wel zeer zacht morgen, een 24-tal graden. Woensdag wordt het zonniger en warmer tot 26 graden.
7: Oké, dankjewel Nicky. Intussen 3 over 1. Ja, regen geeft ook problemen onderweg. Hè. Files naar Brussel op de E40 een kwartier vanaf Afliggen. Ook op de binnenringen rond Brussel 10 erbij, van Groot-Bijgaarde tot Jettem. Ook op de buitenring een kwartier, van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. En in Zaventem is ook de rechterrijstrook dicht door een ongeval vanmiddag. Op de E314 dan, van Leuven naar Lummen, ook 10 erbij vanaf Aarschot door Werken. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke. En op de Antwerpse ring richting Gent, daar is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 dicht richting Brussel. Je kan omrijden via de A12 en de Singel daar. Maar nog eentje richting Nederland. Daar verlies je op dit moment 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
12: Ga van
13: wegenwerken
12: naar
13: rustig gaan werken.
12: Met de trein.
4: Radio 2. Radio 2 weekend.
13: Michael Josens.
7: Maar ja, je hoeft ook niet naar buiten natuurlijk dit weekend. Want dat is zondag en de jogging en Radio 2, dat is ook een perfecte combinatie vanmiddag. Hè, want er is zeer goede muziek.
4: Hey, WRT Radio 2.
7: We gaan beginnen met Wax, hè. Right Between the Eyes. Zeer welkom.

je toch ochtend stond, heeft goud in de mond. In mijn geval vooral modder en mest aan de schoenen van morgen. Want ik was vanmorgen in alle vroegte al bij Percus in Wustwezel. Dat is een vlees- en varkensbedrijf voor Dag van de Landbouw. Het enige probleem was, ik had geen laarzen mee. Dus ja, stom. Ik op mijn sneakers daartoe gekomen. En toekomen met de sneakers op een boerderij, dat is nooit een strak plan natuurlijk. Hè. Dus ja, ik hoop dat de collega's Bjorn, Wouter en Jana ze wel bij hebben vanmiddag. Want ook zij staan natuurlijk op een landbouwbedrijf bij jou in de buurt. Daar gaan we straks eens naartoe in Radio 2 Weekend. En natuurlijk, ja, goede muziek. Want ook dat is zondag bij Radio 2 natuurlijk. Hè. Zometeen Marco Borsato en nu vooral deze Jelly Roll. I'm good krijg je nu.

0: Die Marco Borsato heeft geen tijd om een boerderij te bezoeken vandaag, hoor. Hij is volle bak bezig met zijn comeback. Allee, dat is toch wat gezegd wordt door verschillende bronnen. Alleen moet dat allemaal nog eens officieel bevestigd worden door zijn management natuurlijk, hè. We gaan dat wel zien binnenkort, hè. Zometeen gaan wij naar Oost-Vlaanderen, want daar staat mijn fijne collega Wouter Landuit ook tussen de varkens, zoals mij vanmorgen, voor Dag van de Landbouw. Dat is voor zometeen na Madonna, Material Girl.
1: 70 per uur.
2: Fiets suggestiestrook.
3: Beurtelings ritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de Verkeersredactie.
5: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Volgende week bij Radio 2 Spits.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vandaag iets met pit?
15: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven. Nu 1+1 gratis.
16: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
17: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfst.

0: Het is dus vandaag dag van de landbouw. En dat is mooi nieuws. Dat is gewoon superbelangrijk vandaag. Om eens wat aandacht te vestigen aan zo'n dag van de landbouw. En in Oost-Vlaanderen ben je trouwens ook welkom vandaag. Voor heel wat boerderijen zijn er 12 in totaal. En op 1 denk ik Wouter van Landuit op dit moment. Wouter, een goeie middag.
1: Ja, in Lievegem. Goedemiddag, Michael. Op de boerderij van Mark en Karine Herteleer. Dat is een mooie familienaam, maar in tegenstelling tot de naam hert in hun familienaam hebben ze geen herten, maar andere dieren. Hè? Mark, jij bent de man van de koeien. Hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Hoeveel heb je er zo?
2: We hebben een 50-tal melkkoeien.
1: Ja, ze staan hier naast ons super rustig te wezen. Hoe doe je dat om die dieren zo rustig te houden?
2: Als ze voldoende eten hebben, zijn ze meestal rustig. Ja.
1: Dat is zo bij mensen en vooral bij kinderen ook. Hè. Karine, dat is jouw vrouw. Karine, jij houdt je dan weer bezig met varkens.
3: Ja, dat klopt.
1: Hoeveel heb je daarvan?
3: Wij hebben een 180 fokzuigen.
1: En ken je die allemaal bij naam dan?
3: Nee, de koeien hebben een naam, maar de varkens hebben een nummer eigenlijk, ja.
1: Is dat uitzonderlijk? Koeien en varkens op hetzelfde hof? Waarom doen jullie dat?
3: Vroeger was dat meer, maar wij kiezen daar eigenlijk voor stabiliteit, dat je de schommelingen van de markt kunnen opvangen.
1: Ah, eigenlijk gewoon om een beetje op zeker te spelen.
3: Wat bedoel je?
1: Om op zeker te spelen, mocht
3: ja,
1: het...
3: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja.
1: Want er is nu weer zo'n virus op gang, zeker, hè? In ons land.
2: Ja, het IBR-virus. Ja.
1: Is het daarom dat we hier niet binnen mogen in de stallen?
2: Vroeger mochten we in de stal, nu blijven we buiten aan de stallen voor de verspreiding van het virus tegen te gaan.
1: Ja. Vandaar, Michael, dat we hier eventjes achter de hekjes moeten blijven. Maar okay. Het is toch heel mooi om te zien, ook van op afstand. Mm-hmm. Jammer dat we niet binnen kunnen, want anders hadden we van dichtbij een topkoe kunnen zien, zeker, hè, Mark?
2: Ja, we hebben een

0: die afgelopen maand 100.000 liter melk overschreden heeft in haar loopbaan.
1: Ja, en is dat, ik kan dat niet inschatten. Hoe speciaal is dat?
0: Ja, dat is redelijk uitzonderlijk. Niet veel koeien bereiken. Dan moet ervoor de goede genen hebben in de koe. Een goede voeding en klimaat moet mee zitten.
1: Het klimaat zit vandaag niet altijd even goed mee. We staan hier half in de regen, Michael. Maar Isaura is dus een topkoe en het is al nummer 2 zeker op jullie boerderij. Hè?
0: Ja, het is de tweede koe die het al bereikt op ons bedrijf. Maar ik denk dat Isaura nog een tijd kan meegaan. Misschien bereikt ze wel de 10.000 kilo vet- en eiwitgrens.
1: Is dat een volgend doel?
0: Nou, dat is eigenlijk een volgend doel. Ze heeft redelijk dikke melk, zeggen we dat tegen. Dus er zitten heel goede gehalten in van vet en eiwit. Ja.
1: En krijgt ze daar dan ook een prijs voor?
0: De koe eigenlijk niet, de boer wel.
1: Ah, dus je hebt hier ergens een award hangen aan je muur of zo?
0: Ja, die hangt boven ons bureau. Ja.
1: Oh, proficiat, allebei. Met jullie vee, maar ja, vee is één ding. Er is hier ook nog iets anders te beleven. Op 1 kilometer hier vandaan is de boerderij van de oudste zoon van Mark en Karin. Brecht, jij bent de oudste. Jij hebt het helemaal anders aangepakt. Hè? Je bent ook boer geworden. Maar je kiest voor onkruid, in jouw geval.
2: Ja, maar eerst en vooral, onkruid bestaat niet. Dat zijn super interessante planten, die gewoon ook heel lekker zijn. Dus wat doen wij op onze boerderij? We zijn een experiment gestart om te kijken hoe dat we zoveel mogelijk bijen, vlinders en vogels kunnen terugbrengen. En dat doen we door wilde planten, eigenlijk onkruiden, te zaaien, te oogsten. En we hebben ontdekt dat die super lekker zijn. Ja. Dus we maken er ook thee van en non-alcoholische bubbels. Een aperitiefje dat we straks kunnen proeven.
1: Ah ja, kijk, ik zie hier al een fles aanrukken, Michael.
3: Hola. Oh ja, ja, ja.
1: En je zou denken, met onkruid kan je je boterham niet verdienen, maar blijkbaar wel, het tegendeel is waar.
2: Ja, onkruid, we hebben daar eigenlijk een verdienmodel op gezet. We zijn een VZW die als doel heeft om zoveel mogelijk natuur te herstellen in Vlaanderen. Dus wij betalen sinds dit jaar 10 andere boeren om onkruid te zaaien, te planten. En wij maken er dan thee van. Die thee kan je vinden in verschillende biowinkels, lokale kruideniers of de AVV-winkel.
1: Ja. Dat is wel onverwacht eigenlijk, dat je ook van de dingen die je normaal plat spuit en uitwiet, dat je daar ook iets kan van maken. Dus, dat had ik hier niet verwacht, Michael, op deze Dag van de Landbouw.
3: Voilà.
1: Interessante inzichten en ook lekker eten en drinken, want die fles die wordt op dit moment aangereikt. We gaan eens klinken, hè, Brecht.
2: Ching.
1: Ching, ching. En straks nog een lekker taartje, Karin.
4: Ja, zeker. Dat is ten voordele voor het goede doel van Boeren op een Kruispunt. En alle boerinnen van, veel boerinnen van het Meetjesland hebben gratis taart gemaakt voor het goede doel.
1: Oké, okay. Ga ik me laten smaken straks, Michael. Ik zou zeggen, kom ook nog af, maar jij zit vast in de studio.
3: Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Maar goed, het klinkt daar wel plezant. Amuseer die, Wouter. En de groeten aan de melkkoe Isaura ook. Hè. Is het goed?
1: Bij deze.
3: Dag, Wouter.

0: nieuwe song van Kleimans en Van Geel, Morgen Beter. Intussen 1:30 even de weg op. Het is nog best druk, want ja, er valt regen en dan is er miserie onderweg. We gaan beginnen op de binnenring rond Brussel, 10 erbij, van Groot-Bijgaarde tot Jetten. Ook op de buitenring een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. En in Wemmel is door een ongeval één rijstrook dicht op dit moment. Op de E314 dan van Leuven naar Lummen ook vertragen 10 minuten bij Aarschot door werken. Het gaat ook traag naar Antwerpen vanmiddag op de E17, een kwartier vanaf Kruijbeke. Ook op de Antwerpse ring richting Gent. Daar is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Je kan omrijden via de A12 en de Singel daar. En ook vertragen richting Nederland vanmiddag. Je verliest de 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En nog een probleem ook op de A12 naar Bergen-op-Zoom. Die is dicht voorbij Zandvliet. Omrijden kan via de E19 naar Breda. Maar daar ook 10 minuten file van Kleine Wareel tot Sint-Job.
1: Je luistert naar

De geweldige Grace Jones. I Need a Man. En mocht Grace Jones nu een klein beetje jonger zijn geweest en ook Vlaams, maakten ze misschien wel kans om ons feestvarken van de week te zijn natuurlijk op Radio 2. Ja, morgen vroeg in Goeiemorgen. Morgen ontdek je wie of wat onze nieuwe Radio 2 topsong voor volgende week wordt. Maar dus voor één dagje nog, vandaag, onze Radio 2 topsong van deze week, Line de Douw. En Line de Douw, die ken je natuurlijk van deze zomer. Van Plank gaat haar nominatie voor VRT Zomerhit. Tof nummer, absoluut. Maar er is een nieuwe song. Als je hem nog niet hebt gehoord, ja, zeer straal hoor. VRT Radio 2 topsong. En ook geweldig schoon, dus draai de radio een klein beetje mee naar rechts, want dit is die nieuwe song van Linda de Douw, Schaduw van Jezelf, onze topsong.

0: nog één dagje.
1: Geef mij een reden alles te geven, want ik krijg van jou nog maar de helft.
0: Onze Radio 2 topsong.
1: In het verleden kom ik je nog tegen, nu ben je de schaduw van jezelf.
0: En dus morgen vroeg ontdek jij wie de topsong van volgende week wordt in Goeiemorgen Morgen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Motorhome of camperfan? Op het Dycar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen en de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Het Dycar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
4: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde aflevering.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedacht!
8: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
9: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
10: Wij komen voor de dubbele overname premie.
9: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
11: Dat ben ik.
12: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
13: Radio 2.

En hiermee zaten we natuurlijk in de geweldige 80's, hè. 1982, het ABC, The Look of Love. Eigenlijk voor mijn dochter van 3,5 jaar, eigenlijk net ietsje te oud, maar tegenwoordig, ja, toch ook wel bijzonder, hoor. Want ze zingt alle liedjes uit onze Radio 2 Top 30 vlotjes mee. Dat, blijkbaar is dat logisch als je een kind van bijna 4 jaar hebt. En nu, er stond een paar weken geleden een song bovenaan en die kon ze letter voor letter volledig meezingen. Ik heb het zelfs kunnen opnemen. Ja, er is nog ruimte voor verbetering, maar... Je herkent het wel, denk ik. Hè. Dit stond weken bovenaan in de lijst. Olivia Dean en So Easy.

afgelopen zomer. Heb jij kennis kunnen maken met Antoon? Dat is echt een superster in Nederland. Stond ook in Blankenbergen. En die gaat op 11 december een extra show geven in ons land. Want dan komt hij naar Trix in Antwerpen. Met deze song natuurlijk.

is het moment om even jouw agenda erbij te pakken. Even jouw agenda en doorscrollen naar volgende week zaterdag. Want dan vind je Anja Daams in Gent. Met Radio 2 Weekend, dan is er een Start to Sing, wordt er in heel Vlaanderen gezongen, ook in Brussel. Want zingen is gewoon gigantisch plezant natuurlijk. En het mag ook vals volgende week op Start to Sing. Dus duw het in jouw agenda. Start to Sing volgende week zaterdag. En dit is ook meezingen natuurlijk. Hè. De Black Eyed Peas.

0: Francisco.
1: Vanavond op VRT1.
2: Oh my god. I could cry. This is amazing.
1: Op VRT1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al bingen. Veel kijkplezier straks. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
1: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja.
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja. Maar ja.
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
8: Ja. Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Straks nog eens live naar een van die landbouwbedrijven, hè, waar de collega-dj's zijn op dit moment. En goede muziek in Radio 2 Weekend. Zometeen al Michael Jackson en Bad.
9: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: En nu 2 uur VRT Nieuws met Nicky van Driessen.
10: Club Brugge voetbalt tegen Antwerp. Bert Sterks volgt de wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar, Bert?
11: Het is 1-1 na een half uur voetballen. Club Brugge kwam op voorsprong na een betere periode. Ook met een penalty doelpunt van Vetlissen na Hens bij Antwerpen in het 16 meter gebied. En club leek redelijk te kunnen controleren. Nadien tot Mechelen en doelman Sommer in de fout gingen bij Club Brugge achterin. En Porosso makkelijk kon gelijk maken in het lege doel. Flater van je welste was dat voor de gelijkmaker van Antwerp. Daarna nog kansen voor beide ploegen. Een goed schot van Duff dat er werd overgetikt aan de kant van Antwerp. En Virgili trapte een goede kans over voor Club Brugge. Dus best wel wat te beleven in het Jan Breydelstadion. Na een half uur voetballen 1-1 in Club Brugge Antwerpen.
10: Bedankt, Bert. Voormalig profvoetballer en trainer James Storme is overleden. Hij speelde zelf onder meer bij Standard, Union, KV Oostende en Gent. Met Gent won hij in 1964 de beker. Na zijn actieve carrière werd hij trainer bij onder meer KV Kortrijk en Beerschot. Begin jaren 90 dwong hij ook met FC Boom promotie af naar de hoogste voetbalklasse. Storme was 83 en stierf na een hartstilstand. Het blijft nog altijd onduidelijk wie er achter de drones boven Brussels Airport zit. Vrijdagavond is het vliegverkeer in de luchthaven van Zaventem daardoor een half uur stilgelegd. Gisteren werd ook een drone gespot, maar de gevolgen voor het vliegverkeer waren uiteindelijk beperkt, zegt Kurt Verwilgen van luchtverkeersleider Skies.
12: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem, waarbij we met radiofrequenties kunnen zien waar er, of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op één baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
10: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmiddag een mogelijke drone gespot. In Turkije is de politie vandaag binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ-activisten in Ankara en Istanbul. Dat vertelt correspondent Gulsa Erçetin.
13: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden en ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. Dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie, hè, zo noemen ze het in Turkije, in het kader van Mijn gezin is veilig.
10: Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ-organisaties komen er wel meer en meer in opspraak door de regering. Het kan intens regenen en er is kans op onweer bij zo'n 21 graden. Morgen start grijs, overdag dan af en toe een opklaring. Lokaal is een bui nog altijd mogelijk tot 24 graden. Woensdag wordt zonniger en nog een graad of twee warmer.
7: Oké, dankjewel. Niki, 3/2. Even de weg op. Problemen op de E17 van Gent naar Kortrijk. Daar moet je opletten in Deerlijk. Daar is de afrit versperd door een ongeval. Het gaat ook traag op de binnenring rond Brussel. 10 erbij vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette. Ook op de buitenring 20 minuten extra rekenen van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt trouwens op de aansluiting naar de E19. Ook op de E314 dan van Leuven naar Lummen vertragen. 20 minuten van Aarschot of bij Aarschot komt daardoor werken. Het gaat ook traag naar Antwerpen vanmiddag op de E17. Een kwartier vanaf Kruibeken. Ook op de Antwerpse ring richting Gent. Daar is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Je kan daar omrijden trouwens via de A12 en de Singel. En richting Nederland nog aanschuiven een 30 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
14: Vlaanderen vakantieland.
15: Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: Ik heb mij net nog eens even verdiept in de archieven.
1: Ja.
0: De archieven van de BRT Radio 2 Top 30. Radio 2. Dat is al eventjes geleden, want ja, tegenwoordig zit gewoon de Radio 2 Top 30 natuurlijk. Maar, om maar te zeggen, in 1987 stond die Bad van Michael Jackson 3 weken op de eerste plek in de Top 30 van Radio 2 toen. En gisteren was er ook een Radio 2 Top 30 met Karen, een verse uitzending. En het rommelt daar toch wel al een paar weken bovenaan in die lijst. Want ex-nummer 1, opeens op 3 gisteren. Ja, daar vonden we ze opeens op 3, hè? Aaron Blommer en Zoe Levi met Tranen van Goud. Ja, nog zo'n ex-nummer 1 moest het dan doen op 2 gisteren. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nota. Meteor. Want ja, die stond dan opeens op 2. En wie stond er dan op 1? Wel, toch een verrassende naam, want ja, zij kwam dan ook opeens uit het niks naar voren. Deze Shakira en Burna Boy, Die Die. En er waren ook een paar songs die er niet meer bij waren, die je niet meer zal terughoren bij Karen volgende week in de Radio 2 Top 30. Zoals Alex Warren. En dit is nogthans een nieuwe song, deze Passenger van hem.

Jasmin, meisjes aan de macht. En over meisjes aan de macht gesproken, ik krijg een lief berichtje van Katrien in de app van Radio 2. Die zegt, Michael, kan je alstublieft mijn mama Chantal even een dikke proficiat wensen op de radio? Ze wordt vandaag 75 jaar, heeft ook een heel moeilijk jaar gehad. Maar het is een enorm straffe madame, dus ze verdient een vermelding op de radio. Ah, wel kijk, bij deze is dat ook meteen gebeurd. Het is misschien een idee om Katrien vanavond een song aan te vragen van je mama. Dat kan, hè, want vanavond om 6 uur is ze terug. Caroline de Becker met Morgen Maandag. Kan je plaatjes aanvragen, hè, voor iemand bijzonder. Dus denk er alvast over na. Even droppen in de app van Radio 2. En komt dat goed, hè. Dus vanavond om 6 uur, morgen maandag met Caroline de Becker. Dit nog is dood dan.

0: De geweldige dood dan. En Home. En zometeen. Is het in het Frans te doen met Le Poppy?
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, daar liggen die protozen nu.
6: Mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
8: Don't cry for me, Argentina.
9: Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
12: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
12: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
14: Radio 2.

Lepopi. En we zeggen ook hey, hey, hey. Want het is feest vandaag voor Gijke Arnaert. Die wordt vandaag 47, natuurlijk jaren bij Hooverphonic gezeten. Dat is nu afgelopen. Ze zijn met liefde uit elkaar gegaan. Maar ja, je zou ook bijna vergeten dat ze nog met mensen zong. Zoals die mannen van Bluff uit Nederland. En Zoute Landen, weet je nog? Grote, grote hit. Ik heb ze nog eens meegepakt, speciaal voor haar verjaardag.

0: Radio 2 Weekend met Fascination van Alphabeat. En ik zou jou toch aanraden om jouw radio op Radio 2 te laten staan. Want ja, je gaat hem nodig hebben, goede muziek, om door die files te geraken. Want het zijn er best wel wat, hoor. We gaan er even doorrijden. Er zijn vertragingen op dit moment op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven. Een kwartier daar aan de grens moet je rekenen. Ook richting Hasselt, 20 minuten tussen Hechtel, Exel en Houthalen. Ook op D17 van Gent naar Kortrijk moet je opletten in Deerlijk. Daar is de afrit versperd door een ongeval. Op de Wenering dan, rond Brussel, 10 erbij bij Rijsbroek door een ongeval. Verder ook 10 minuten vertraging van Groot-Bijgaarde tot Jetten. Ook op de buitenring 20 minuten van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt trouwens aan de aansluiting naar de E19. Dus ook even rekening mee houden. Dan op de E314 van Leuven naar Lummen. 20 erbij van Aarschot door Werken. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring liever richting Gent. Daar is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht op dit moment. Je kan omrijden via de A12 en de Singel daar. Dan nog eentje richting Nederland. Een half uur vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
1: Je luistert naar Radio

Best wel wat regen op dit moment. Ik kijk even naar buiten. Boven Brussel is het toch ook stevig aan het regenen op dit moment. Dus ja, je kan jouw botinnen en laarzen best wel gebruiken. Op vandaag, of voor vandaag natuurlijk, op dag van de landbouw. Want in heel Vlaanderen ben je vandaag dus welkom op verschillende landbouwbedrijven. Om eens te gaan kijken hoe zij werken, dat is gewoon super interessant. Ik heb vanmorgen zelf tussen de varkens gezeten in Huust-Wezel. Dat was ook wel de moeite. En collega Jana, die zit dan weer tussen de boter en de kaas in Hultenberg. En daar gaan we zo meteen eens live naartoe. Na Gustav, Because of You en Sammeke Goris. Altijd goed op een zondag natuurlijk met

0: elke dag uren tijd verliezen?
1: Pff, villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
0: Of uren tijd winnen?
1: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
0: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
2: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
3: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Motorhome of camperfan? Op een D-Car Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken. En meer dan 1000 wagens op stok. Het D-Car Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.

0: Eigenlijk zou Jokke niet misstaan op zo'n landbouwbedrijf. Gustav met zijn hoed. Hij zou ook wel een goede boer zijn eigenlijk. Boer Gustav. Misschien moet Jokke eens langs gaan vandaag. Op een landbouwbedrijf bij hem in de buurt. Want ja, het is vandaag dag van de landbouw. Heel wat collega's zijn vandaag onderweg bij jou in de regio. We gaan naar Jana Smeets. Jana, goedenamiddag.
1: Dag Michael, inderdaad, ik ben ook op pad. Ik heb mijn oude sneakers aangetrokken, die vol met verfvlekken hangen. Dus als ik hier een beetje in de modder loop, dat is helemaal niet zo erg.
0: Dat is slim,
1: en dat
0: ja,
1: gebeurt
0: ja,
1: hier wel, want het is hier super idyllisch. Het is in de Druivenstreek, in Huldenberg, mooie streek. Maar ja, die regen, dat zorgt wel voor de nodige modder. Maar Karin, dat laten we niet aan ons hart komen, hè?
2: Nee, zeker niet. We zijn heel blij met de opkomst. Er is toch nog heel wat volk voor komen kijken, dus we zijn er heel blij mee.
1: Ja, en Michael, Karin, die hoort al een beetje bij het mobilair van Dag van de Landbouw.
0: Okay.
1: Want die heeft al zowat iedere editie meegedaan aan Dag van de Landbouw met haar landbouwbedrijf Hof ter Vaare. Mm-hmm. Wat voor een bedrijf is het juist, Karin?
2: Wij zijn een gemengd landbouwbedrijf. Dus we hebben zowel akkerbouw als veeteelt. En wij doen dan ook een melkverwerking en een hoevenwinkel op de boerderij.
1: Ja, hier is echt wat. Hoort misschien een beetje op de achtergrond, Michael, zo een beetje een pompend geluid.
0: Ja, dat het klinkt als een stofzuiger, Jana.
1: Is dat ook een stofzuiger? Nee?
0: Ah, ja.
1: Ja, een beetje wel. Hier wordt wel iets gezogen. Maar het is deze de uier van de koe, denk ik. Hè. Zo werkt dat toch. Het is een melkrobot. Hè. Hoe werkt dat juist?
2: Ja, inderdaad. Het is een melkrobot die sinds april hier bij ons op het bedrijf is. En we zijn daar heel blij mee, want de koeien kunnen nu op hun eigen ritme 24 uur op 24, 7 op 7 gemolken worden.
1: Ja, ik heb het hier net al eventjes gadegeslagen. Die koeien die gaan daar vrijwillig in. Hoe heb je ze zover gekregen dat ze dat doen?
2: Ja, inderdaad. Een koe laat daar graag melken als de druk hoog is, als de uier vol zit. En ze krijgen natuurlijk ook nog wel een beetje krachtvoeder, wat ze heel graag eten, om ze te lokken.
1: Ja, die stonden hier dus letterlijk in de rij aan te schuiven om in die melkrobot te kruipen. Het is echt zot om te zien. Iemand die dat ook allemaal heeft zien gebeuren, dat is Senne, 11 jaar. Dag Senne.
3: Hallo.
1: Je hebt dat hier allemaal heel goed geïnspecteerd. Wat vind je daarvan?
3: Ik vind het heel cool, want dat maak je niet elke dag mee.
1: Dat maak je niet allemaal elke dag mee, maar jij bent hier wel bijna elke dag, hè?
3: Niet elke dag, maar ik kwam hier vroeger heel vaak en nu ook nog.
1: En wat doe je hier dan?
3: Ik help hier wel mee op de boerderij. Ik kom hier zo wat rondkijken hoe dat het met de boerderij gaat.
1: Droom jij ervan om ook boer te worden later?
3: Ergens wel en ergens niet, omdat het hard werken is. Ja, en vaak onderschatten mensen hoe hard werken dat een boer eigenlijk wel is.
1: Ja, Karin, die jongen die heeft al helemaal door hoe dat het boerenleven in elkaar zit.
2: Ja, het is daarom dat we het doen. Hè. Dat de mensen gewoon kunnen zien hoe het boerenleven er in elkaar zit. En wat dat er allemaal nodig is om voedsel te produceren.
1: Is dat ook waarom jij ieder jaar opnieuw meedoet met Dag van de Landbouw? Wat wil je vooral meegeven aan de mensen?
2: We willen vooral een positief beeld van de landbouw meegeven. En dat wij ons best doen om een eerlijk en gezond voedsel te produceren.
1: En lukt dat zo'n beetje een positief beeld meegeven? Meneer, u staat hier ook?
4: Ja, ik ben hier ook, ja.
1: Wat vindt u ervan? Wat doet u hier?
4: Ik vond dat heel interessant, de Dag van de Landbouw. En ik dacht, ja, hier in de streek, in Vlaams-Brabant. Ik zeg, dat is de moeite voor dat zeker eens gaan te bekijken. Dus met die melkrobot. Het verschil dan van een Alfa Laval tegenover een Lely.
1: Dus, wat blieft?
4: Het verschil van een Alfa Laval heb ik gezien. En deze is een Lely.
1: Wat is dat?
4: Ja, dat is ook een melksysteem. Ook een soort merk van melkrobot.
1: Oké, we zitten met een kenner.
4: Ja, ongeveer. Toch redelijk, ja.
1: Oké. Maar hier zijn ook heel veel mensen die gewoon hier eigenlijk niks van kennen en die het gewoon eens voor een keertje willen meemaken.
0: Ja.
1: Wat is het verrassendste wat ze zo zien hier?
2: Ja, dit jaar is het de melkrobot, omdat hij nieuw is. Maar ze kunnen ook alle tractors, alle machines kunnen ze komen bezichtigen en bekijken. Er is ook een optreden, een springkasteel voor de kinderen. Dus
1: amai,
2: voor iedereen wat wil. En een lekker ijsje kunnen ze ook eten.
1: Ja, Michael, ik heb alleen nog maar de melkrobot gezien. Dus er valt nog heel wat voor mij om hier te bezichtigen.
0: Ja.
1: Dus,
0: Die melkrobot die begint ook verschillende speciale geluiden te maken, Jana, achter jou.
1: Ja.
0: Het is mooi om het nooit te horen, ja.
1: Ja, het is, hier wordt veel gezogen.
0: Oké, ja. Jana, zullen we
1: ik
0: afronden?
1: Ik ga hier op een trak voor
0: rijden. Ja, dat is goed, dat lijkt mijn strak plan. Jana, dankjewel.
1: Ja.

0: Het zal helaas niet meer lukken om zijn hoogheid richting Antwerpen te trekken. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Want dan is er voor de allerlaatste keer Radio Bene, de Red Pack Best of Christmas live. Met onder andere Helmut Lotti, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel. Lies gaat er ook zijn. Tickets die vind je nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max. En Barbara Dex is er ook bij, hoor.
1: Warmte zo heel dicht bij mij.
0: Dat is altijd heel straf live.

0: Dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de wereld door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
12: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
14: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
15: Ja, in Vlaams-Brabant hebben ze dus een melkrobot voor Dag van de Landbouw. Zeer benieuwd waar mijn collega Bjorn Verhoeven uithangt ergens in Limburg. We gaan het te weten komen na 3 uur.
16: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
15: En nu is het 3 uur VRT Nieuws met Nicky van Driessen.
17: Vliegschouw Saint-Nicole wordt nog geëvalueerd na de natuurbrand en Club Brugge voetbal tegen Antwerp. De wedstrijd zit daar halfweg de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
18: Club Brugge staat op voorsprong nu. Vetlessen scoorde vroeg in de eerste helft met een penalty. En ook vroeg in de tweede helft met een binnentikker aan de tweede paal. Tussendoor kreeg Club ook de meeste en beste kansen in de wedstrijd. Voor onder meer Virgilie, voor Forbes, Le Maréchal, Lee ook een keer kort voor de pauze. Maar ze werden telkens gemist of waren binnen het bereik van doelman Nozawa. En tussendoor wist Antwerp dus wel een keer tegen te prikken. Porosso kon de 1-1 maken na geweldig geflater van doelman Sommer en Brandon Mechelen achterin bij Club Brugge. Maar al bij al alle kansen opgeteld. Geteld is de voorsprong gewettigd voor Club Brugge. 2-1 tegen Antwerpen en nog dik 20 minuten te gaan.
17: Bedankt Bert. De organisatoren van de internationale vliegshow Saint-Nicole in Hechtel-Exel in Limburg zeggen dat ze alle nodige toestemmingen hadden voor de show. Gisteravond ontstond er door vuurwerk tijdens een van de acts op 3 plekken brand op de heide. Niemand raakte gewond, er stonden op die plek geen toeschouwers en alles was ook wel vrij snel geblust. Maar de vliegshow wordt wel nog verder geëvalueerd, zegt Jury Mombers van de organisatie.
19: Het overleg, het voorafgaande overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
17: Het blijft onduidelijk wie er achter de drones boven Brussels Airport zit. Vrijdagavond is het vliegverkeer in de luchthaven van Zaventem daardoor een half uur stilgelegd. En gisteren werd ook een drone gespot, maar de gevolgen voor het vliegverkeer waren dan uiteindelijk beperkt. Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmiddag een mogelijke drone gespot en lag het vliegverkeer een uurtje stil. Op het EK 3-3 basketbal in Antwerpen zijn onze Belgische vrouwen daarnet uitgeschakeld. Ze verloren in de kwartfinale van Spanje met 20-9. Straks komen ook nog de Belgische mannen in actie. Zij nemen het om 16:45 in hun kwartfinale op tegen wereldkampioen Letland. En voormalig profvoetballer en trainer James Storme is overleden. Hij speelde zelf onder meer bij Standaar, Union, KV Oostende en Gent. Daarna was hij trainer bij Kortrijk en Beerschot. Bij FC Boom dwong hij in 1992 promotie af naar de hoogste voetbalklasse. Storme stierf na een hartstilstand. Hij werd 83. Het kan nog intens regenen vandaag, met kans op onweer lokaal bij zo'n 21 graden. Morgen start met grijs weer. Overdag zien we dan af en toe wat zon. Lokaal blijft een bui mogelijk. We halen morgen temperaturen tot 24 graden.
15: Oké, Nicky, dankjewel. Tussen 2/3 problemen, wel een pak. We gaan beginnen op de Limburgse Noord-Zuidverbinding. Daar is vertraging richting Eindhoven, een kwartier aan de grens op dit moment. Ook richting Hasselt, 20 minuten tussen Hechtel, Exel en Houthalem. Op de binnenring dan rond Brussel een kwartier file bij Ruisbroek. Dat komt daardoor ongeval. Ook op de buitenring een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op dit moment aan de aansluiting naar de E19. Ook problemen op de E314 van Leuven naar Lummen. Een kwartier vertragen bij Aarschot, komt daardoor werken. Verderop ook richting Nederland, 10 erbij van Zolder tot Houthalen. En langzaam dan richting Antwerpen, op de E17, 10 erbij vanaf Kruijbeke. Ook op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 dicht, richting Brussel dus. Je kan er omrijden via de A12 en de Singel. Ook nog vertragen richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom, die is dicht op dit moment, afgesloten dus voorbij Zandvliet. Omrijden kan via de E19 naar Breda. En ook daar problemen, 10 minuten in de file staan van Kleine Bareel tot Sint-Job.
5: Ga van
11: kijkfile
5: naar
11: Zerikje kijk eens, hè.
5: Met de trein.
20: Radio 2.
21: Radio 2 Weekend.
22: Michael Josens.

en Goosebumps. Het is vandaag dag van de landbouw, maar we gaan al eens even vooruit kijken naar het eerste weekend van oktober. En ook een tof weekend dan. Dan is het weekend van de klant. En dat vinden we sowieso heel plezant bij Radio 2. Want dan mogen we zelf winkeltje gaan spelen. 1 keer per jaar mag dat, gebeurt dat ook tijdens het weekend van de klant. Dus heb je zelf een zaak en denk je, ik kan op zaterdag 3 oktober een klein beetje hulp gebruiken. En wel, de Radio 2 DJ's die melden zich aan. Nu even naar VRT Max gaan, daar Radio 2 aanklikken. Weekend van de klant en dan even intikken waarvoor jij dus hulp kan gebruiken, hè, tijdens het weekend van de klant. Doe het nu, doe het snel, want mijn collega's gaan hun uiterste stinkende best doen voor jou. Komt goed hoor.

De geweldige Philip Robrecht en Magie. Is natuurlijk ook onder handen genomen door Niels de Stadsbader. Weet je nog, in Ik vraag het aan bij ons op VRT1. Trouwens, al die afleveringen die kan je nu nog herbekijken. Hè? Het kan heel simpel via VRT Max. Daar even een Ik vraag het aan opzoeken en dan komt dat goed. Dit is Pharrell en...

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bepat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Rijnaars Aluminium.
4: Vind je vakman op Rijnaars.be.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent. Per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Radio 2.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Ik vermoed niet in Limburg op dit moment. Maar ja, daar schijnt de zon altijd en zeker als mijn collega Bjorn Verhoeven daar staat. Bjorn, een goede namiddag.
1: Goedemiddag, Michael. Ja, het is inderdaad zo. De regen is hier echt voorbij in Limburg. Hier en daar zie ik al een streepje zon achter de wolken. Dus het kan nog eens mooi zijn. De meeste bedrijven op deze dag voor de landbouw zijn tot 6 uur vanavond open. Dus spring nog de auto in. Het is het moment om misschien wel eens naar Welle te komen hier aan de Langenakker. Want daar heeft de familie Rooyen echt een van de mooiste aardbeienplantages van Limburg. Sven, goeiedag.
2: Goedemiddag.
1: Het is met jouw vader en jouw moeder begonnen, hè?
2: Ja, mijn vader en mijn moeder hebben hier het bedrijf overgenomen. En een aantal jaar later ben ik dan mee in het bedrijf gestapt. En nog een aantal jaar later is dan mijn zus ook nog meegekomen in het bedrijf.
1: Ja, je zus kwam net voorbij op de fiets. Zij is iedereen uitleg aan het geven van wat we allemaal moeten weten van aardbeien. En het grappige is, de kinderen van jouw zus, die lopen hier ook al soms rond?
2: Ja, als ze niet op school zitten, dan lopen ze hier vaak rond. En met de fiets door het hele bedrijf lopen ze dan.
1: Dus eigenlijk de hele familie van Rooyen, die hangt helemaal met aardbeien aan elkaar?
2: Ja, want ook mijn onkel, die staat op de markt, die verkoopt onze aardbeien. Die staat 6 dagen op de 7 op de markt hier in de buurt.
1: En dan heb je hier aan de straatkant in Welle ook nog eens aardbeienautomaten.

0: staan?
1: Ja, daar kunnen de mensen 24 op 24, 7 op 7 onze verse aardbeien komen kopen.
0: En een goede tip voor de mensen thuis. Als we naar de supermarkt gaan, dan hebben we altijd van die dikke aardbeien. Maar je kan beter iets anders meenemen.
1: Ja, wij verkopen ook kleine aardbeien. Die zijn eigenlijk even lekker of soms zelfs lekkerder dan de dikke aardbeien. Maar ze zijn goedkoper.
0: Ja, en je hebt er meer, zeg je dan. Hè? Het is wel een kilo, maar het zijn er meer.
1: Ja, het zijn er meer in een bakje, ja.
0: Voilà. Wat is er zo belangrijk dat aardbeien hier van bij ons in Limburg blijven? Want jullie leveren ook aan de supermarkten hier aan de buurt allemaal. Hè?
1: Ja, wij leveren sommige supermarkten in de buurt. Het is vooral belangrijk dat die aardbeien eigenlijk niet lang onderweg zijn. Dus dat die eigenlijk heel vers in de winkel staan. Die worden een paar keer per week beleverd dan. Zodat eigenlijk altijd verse aardbeien in de winkel staan.
0: En mensen, denken er eens over na. Wat heb je deze zomer betaald voor een bakje aardbeien, Michael? Weet je dat zo? 5, 6 euro?
2: Zoiets, hè? Toch, hè?
0: Ja. Ah, wel, hier kosten ze...
1: 3 euro voor het moment.
0: Mo. 3 euro voor het moment. Dus okay. Er hoeft geen transport te gebeuren. Dat is verser dan ooit. Ja. Maar je hebt hier echt wel tonnen aan aardbeien, hè?
1: Ja, dit jaar gaan we toch ongeveer 200 ton aardbeien plukken gaan. Dat ondanks eigenlijk het warme weer, wat niet ideaal is voor de opbrengst van de aardbeien.
0: En toch hoef je niet veel aardbeien buiten Limburg af te zetten.
1: Nee, de aardbeien die we eigenlijk niet naar de winkels brengen of zelf verkopen, die brengen we naar Bellewaerta dan.
0: Naar de veiling, en dan wordt het ook nog verder in Limburg verdeeld. Hè? Dus, voilà.
1: Ja.
0: Zeg, de dag van de landbouw, heel veel mensen die hier al komen kijken, jong en oud. Nu is de regen weg, er is er een hele route te volgen. Hè? Wat leren we daar op die route?
1: Doorheen het hele bedrijf is een wandeling uitgestipt. En daar hangt dan overal papieren op met de uitleg over de verschillende teelten en de verschillende technieken die we hier gebruiken op het bedrijf.
0: En ze hebben ook iets speciaals, Michael, daar om af te sluiten. Ze hebben hier een UVC-machine. Wat is dat voor iets?
1: Dat is eigenlijk een UVC-robot. Dus die rijdt 's nachts door de serres en dan schijnt die UVC-licht op de planten. En dat is eigenlijk om een ziekte tegen te gaan. Meeldauw is dat. Daar hebben we eigenlijk de laatste jaren redelijk wat last van. En op die manier proberen we dat tegen te gaan en toch minder gewasbeschermingsmiddelen te moeten gaan gebruiken.
0: Dus mensen, mocht je s'nachts langs de Langenakker komen in Welle, het is hier niet de Chaussée d'Amour geworden. Dat is gewoon die robot die de aardbeien vers en fruitig houdt. Hè?
1: Ja, als het blauwe licht wat je ziet dan, ja.
0: Het blauw licht. Allee, voilà, zo kunnen we het herkennen. Voilà, dag voor de landbouw. Spring nog binnen. Tot 6 uur zijn ze hier open in de Langenakker. En sowieso, die automaat die blijft het hele jaar staan. Hè.
2: Super. Allee, voilà. Bjorn Vroeven, dankjewel. Tot snel. Bye bye.
0: Ciao, ciao.
3: Radio 2.
4: Radio 2 Weekend.
3: Elke dag telt voor.

0: Vanavond alle informatie trouwens op dagvandelandbouw.be, dus ga maar even kijken. Intussen 3:30, ja, veel regen onderweg, dus ook problemen onderweg. We gaan beginnen op D40 van de kust naar Brussel. Daar moet je in Zwijnaarden opletten voor vertragingen door een ongeval op de aansluiting naar de E17. Ook op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt is aanschuiven. 20 minuten tussen Hechtel, Exel en Houthalen. Ook op de Buitenring rond Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt met de op de aansluiting naar de E19, zo is het. Ook op de E314 van Leuven naar Lummen vertragen een kwartier bij Aarschot door de werken daar. Verder ook op richting Nederland, 10 erbij van Zolder tot Houthalen. En dan nog eentje op de Antwerpse ring richting Gent. In Antwerpen-Zuid is de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht nog steeds. Je kan omrijden via A12 en de Singel daar.
1: Je luistert naar Radio.

0: moet eens even opzoeken hoor, die Debbie Harry van Blondie. 80 jaar, maar fris en fruitig hoor. Even fruitig als die aardbeien waar Bjorn Verhoeven daarnet zat trouwens in Limburg voor Dag van de Landbouw. We kregen Blondie in Radio 2 Weekend en Denis. Gaan dan nu vooral even naar het meer van Pieter Fox, House aan Zee.
1: Radio 2 Weekend.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

vanaf 6 uur op Radio 2 weer volle bak feest. Want dan is Radio 2 weer van jou natuurlijk. Hè? Want dan is er weer morgen maandag met Caroline de Becker. En je weet dat je daar plaatjes mag aanvragen, hè, voor iemand. Dus denk alvast even na. Wie wil jij graag verrassen op de radio straks vanaf 6 uur? Kan een broer zijn of jouw zus die jou geholpen heeft natuurlijk. Of een collega die het zwaar heeft. Of je kinderen die jouw frigo hebben leeggegeten. Dat kan ook. Ook best lastig soms. Goed. Alleszins, voor u wil je een song aanvragen straks op de radio bij Radio 2. Denk erover na en duw het door in de app van Radio 2.

0: Dat zegt hij daar serieus aan het rommelen, hè? In die Radio 2 Top 30. Vooral dat podium daar.
1: Radio 2 Weekend.
2: Michael Josens. Radio
0: 2. Oh ja, twee weken geleden nog op 1, gisteren op 2. Dus ja, het is daar echt reus aan het rommelen. Meteor dus op 2, met nooduitgang daar.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ondertussen is ze ook al in de studio gekomen, hoor. De Belle Perez van Radio 2.
1: Ze heeft nog nooit iemand mij genoemd.
0: Kijk, bij deze, Romy de Ridder. Goedenamiddag. Zeg, zometeen op de radio met Radio 2 Weekendwijzer. Waar ga je ons mee naartoe pakken?
1: Een goede vraag. Naar Genk sowieso. Voor een speltje tikkertje.
0: Oh, tof.
1: Ja, was je fan vroeger?
0: Is lang geleden ook, ja.
1: Ja, bij mij ook heel lang geleden. Maar kijk.
0: Allee, bon, we gaan het ontdekken. Radio 2 Weekendwijzer met Romy de Ridder. Zometeen vanaf 4 uur tot 6 uur.

0: Vanavond op VRT1.
1: Oh my god.
2: I could cry! This is amazing!
0: Op VRT1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 Alpintje. Veel kijkplezier straks.
3: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Of je nu kiest voor een abdijentocht...
5: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
4: Vogels spotten in een natuurpark...
6: Schat, kijk daar, kijk daar.
7: Je jacht ze weg.
4: Of met het gezin op citytrip gaat...
8: Schoon stad, hè.
9: En helemaal niet ver.
4: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Zondag is jouw en meidag, hè? Dus ligt die agenda van jou al klaar? Dan kunnen we er zo meteen van alles beginnen inschrijven. Welkom bij Radio 2 Weekendwijzer.
12: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
11: 4 uur, het VRT-nieuws krijg je van Nicky van Driessen.
13: Honderden mensen voeren actie tegen een vliegroute boven Brussel. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn inwoners aan het protesteren op dit moment tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem die over een dichtbevolkt deel van Brussel loopt. Die route wordt al een jaar uitgetest, maar veroorzaakt voor veel meer inwoners geluidsoverlast dan eerst gedacht. Dat zegt Kim Gorus van de VZW Free Air for Brussels.
14: De overlast is vooral heel sterk vergroot en heel sterk geconcentreerd, zodat steeds dezelfde mensen, dezelfde huizen die last boven zich hebben. Nu, ondertussen is er ook een studie waaruit blijkt dat eigenlijk het cijfer van die 270.000 getroffen mensen eigenlijk bijgesteld wordt naar bijna een 500.000 getroffen mensen.
13: De VZW zal inwoners ook ondersteunen om mee naar de rechter te stappen, omdat ze niet gelooft dat de politiek het probleem kan oplossen. Na de steekpartij van vrijdag in een appartementsgebouw in Oost-Tuinkerke in West-Vlaanderen zijn 3 verdachten aangehouden. Een 4de is vrijgelaten onder voorwaarden. De steekpartij vond plaats tijdens een uit de hand gelopen ruzie. 1 iemand trok een mes en verwondde 2 anderen. Ook de dader zelf raakte daarbij gewond. De internationale vliegshow Sunnycol in Hechtel-Exel in Limburg wordt nog verder geëvalueerd na de natuurbrand van gisteren. Er waren in totaal 3 brandhaarden op de heide onder de vliegtuigen door vuurwerk. Niemand raakte gewond. De organisatie zegt dat ze alle nodige toestemmingen hadden voor de show. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, zegt Jurie Mombers van de organisatie.
15: Het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen. We hadden toestemming om alles te doen. Ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
13: In het voetbal heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Bert Sterks volgde de wedstrijd.
16: Club en Antwerp maakten er een stevige en aangename wedstrijd van, waarin de thuisploeg vaak de bovenhand had, maar de bezoekers dapper weerwerk boden. Vetlissen opende al vroeg te scoren met een penalty na Hens. Porosso maakte snel gelijk met dank aan Mechelen en Sommer, die een hoofdstuk bijschreef in zijn blunderboek. Club zonder de geblesseerde Van Aken scoorde pas in de tweede helft een tweede keer. 2-1 via opnieuw Vetlissen. Antwerp gaf niet op. Fraai trapte een cadeau van Spileers tegen de paal, waarna Virgili de match fraai besliste met een knal in de korte hoek. 3-1.
13: Antwerp kan al 4 wedstrijden niet meer winnen. En zo net is ook Racing Genk tegen AA Gent begonnen. En op het EK 3-3 basketbal in Antwerpen zijn onze Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de kwartfinale van Spanje met 20-9. De mannen spelen op dit moment tegen wereldkampioen Letland in hun kwartfinale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten. Het blijft wel bewolkt weer, met mogelijk nog een bui hier en daar. Maandag start grijs, overdag af en toe een opklaring en lokaal kans op motregen. Het blijft wel zeer zacht, tussen 20 en 24 graden.
0: Keukens op
11: Mario voor vier, goedemiddag. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Een kwartier file rijden daar door een aanrijding bij Menen. Op de buitenring rond Brussel. Een kwartier sta je in de file van Zaventem tot Machelen. Daar wordt er gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lummen. Een kwartier erbij bij Aarschot komt door werken. En op de Antwerpse ring richting Gent dan in Antwerpen-Zuid. Daar is de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan daar via de E19 naar Breda. Daar sta je wel een half uur in de file door een ongeval in Sint-Job.
1: Radio 2, Weekendwijzer.
11: Romy de Ridder. Tot 6 uur vertel ik je waar je naartoe moet en wat je moet gezien hebben met je eigen ogen.

Bastille en Pompeii. 7 over 4 zijn we, goedemiddag. En gelukkig zijn we vandaag geen vrijdag, maar een zondag. Want het is de 13e vandaag. 13 september, er is een bloemencorso in Loenhout aan de gang. 4 miljoen bloemen zijn daar. Heel wat vrijwilligers ook op de been. Ben je daar toevallig? Laat het weten. Hè. Zwier die VRT Max-app open en laat het me weten. Vandaag nog op de agenda, uiteraard, Open Monumentendag. Zo eens horen hoe het er aan toe gaat.

0: Roxette en Fading Like a Flower. Heel je leven op dezelfde plek wonen. Ja, het gebeurt niet veel, denk ik. Laat staan in een donjon, een groot boerenerf met verschillende woonhuizen en bijgebouwen. En sinds 1870 in de handen van de voorouders van Katrien. Hele goedemiddag, Katrien Akkermans uit Rotselaar.
1: Goedemiddag. Goedenamiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: Ik stoor jou een beetje natuurlijk, want het is op dit moment tijdens Open Monumentendag ontzettend druk bij jullie op het familiedomein. Vertel.
1: Ja, het is heel druk. We zijn al over de 400 bezoekers sinds deze middag. En ja, de mensen kunnen hier echt genieten van de sfeer. De streetband is aan het spelen. De schminkster schminkt al de kindjes. We hebben ook workshops. Kunnen dan, kan de hele familie gewoon genieten. Heel wat mensen komen ook gewoon echt om de toren te zien en om binnen te kunnen, met of zonder gids. Ze kunnen ook van de lekkere streekproducten proeven. Dus ja, het is hier echt een beetje hectisch, maar wel leuk dat te zien dat iedereen met een glimlach rondloopt.
0: Ja, waarschijnlijk. Want heb je al de reacties wat kunnen meepikken dan? Wat vindt iedereen ervan?
1: Wel, meerdere mensen hebben ons al gezegd dat onze gidsen heel goed kunnen vertellen. Dus dat is eigenlijk wel leuk om te horen, want ja, het is echt een heel verhaal, deze toren.
0: Ja.
1: En ja, gewoon dat het leuk is dat we zoveel activiteiten hebben voor iedereen en dat het ook allemaal gratis is.
0: Ah ja,
1: dat is ook dankzij de steun dat we krijgen van de gemeente onder andere, dus, en van de vele vrijwilligers.
0: Als je dat prachtige verhaal, dat familieverhaal, in een paar zinnen moet samenvatten, kan je ons nog eens een keer meenemen dan, Katrien?
1: Het familieverhaal. Oh, het begint allemaal met bier.
0: Oh, dat is
1: met een brouwerij.
0: Goed begin.
1: En ja, uiteindelijk hebben we nu wel hier ook een biercafeetje, zodat de mensen eigenlijk de bieren kunnen proeven. Het monument van de toren proberen we zoveel mogelijk open te stellen. En we doen hier heel wat activiteiten om natuurlijk geld in te zamelen voor het dak van de toren. Dus ja, het is altijd hands aan dek. Maar het is wel superleuk.
0: Ja, jij woont dus echt al heel jouw leven op dat domein dan. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, inderdaad. Oh, het is een beetje speciaal. Soms besef ik het niet meer. Maar uiteindelijk, als ik naar die toren kijk, dan denk ik, wow, ben ik gek.
0: Maar ja, sinds 1870 gewoon in de handen van jullie familie. Denk je dat er nog wel vele generaties gaan volgen?
1: Wel, ik hoop dat er nog veel mensen gaan volgen en vooral dat de mensen nog evenveel zorg willen dragen voor hun monument. Vooral.
0: Mm-hmm.
1: Dat het verhaal nog verder kan verteld worden.
0: Ja, laat dat misschien ook een warme oproep zijn voor gewoon Open Monumentendag volgend jaar ook. Hè? Want doe je terug mee, gaan dan de toren terug open voor het grote publiek?
1: Ja, zeker. We doen al meer dan 20 jaar mee en we gaan zeker nu nog niet stoppen. Er zijn nog zoveel mensen die het graag willen zien, dus...
0: Ah, voilà.
1: We zullen hen dat pleziertje gunnen. Hè?
0: Geweldig. Ik ga jou snel terug aan het werk laten, Katrien. Je dingen laten doen. Geniet er nog van daar in Rotselaar. En dan tot volgend jaar, hè, Open Monumentendag 2027. Het zal wel zijn.
1: Yep. Bedankt.

0: Het van Wout van Aert, vraagteken. Dus kijk, het is ook daar dat je het volgt natuurlijk, die slotfinale of ja, van de Vuelta. Beide collega's van Sporza, daarvoor moet je daar zijn.
1: 70 per uur.
2: Fietssuggestiestrook.
3: Beurtelings ritsen.
4: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
5: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
4: Volgende week bij Radio 2 Spits.
6: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
7: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
12: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Elke dag telt voor twee.

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Ik denk dat het officieel is dat we verloren zijn tegen Letland. Onze mannelijke basketbalploeg. 3-3. Ze krijgen een applaus, maar toch wel een licht teleurgestelde blik op hun gezichten, denk ik hoor. Nu, vandaag 13 september, er is Open Monumentendag uiteraard, maar er is natuurlijk ook veel meer. Zeker als we kijken naar de komende dagen. Dit is er bij jou te doen in jouw regio.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dag Wouter, waar kan ik zoal naartoe gaan in Oost-Vlaanderen? Je hebt er een overzicht van gemaakt, hè?
3: Klopt, Romy. En als je vanavond al sfeer wil, dan moet je in Schorisse zijn, want de Ruiterenomgang komt eraan rond deze tijd. En dat is meestal het startschot voor een stevig feestje. Tenzij je fan bent van drag queens en de dochter van Margriet Hermans natuurlijk, want daarvoor moet je in Merelbeke zijn. Les Folles de Gans en Céline Hermans staan daar de komende uren nog op het podium in de spiegeltent van Merelbeke Village. Als je graag zwaait, ga dan woensdag Lenny Basleer uitwuiven in Erpenmeren. Lenny is een ultrawandelaar en hij begint aan een tocht van 15.000 kilometer te voet helemaal naar Shanghai. Dat is al eens de moeite om te gaan wuiven. Hè. Woensdagochtend vertrekt hij om 9 uur aan zijn huis in Erpenmeren. En ook al twee tips voor vrijdag, want dan kun je en naar dag 1 van het Curiosity Festival in Wetteren met Jaap Rezema, Bart Peters en Suzanne en Freek. En ook naar een paaldansvoorstelling in de Minaarschouwburg in Gent met meer dan 90 paaldansers.
4: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Heb jij trouwens nog een leuke weekendtip of een uitje dat je wilt delen? Dat kan, hè, via VRT Max. Laat maar weten.

0: En ten noodgeval. 5:55. Ja, een tikkertje. Ken je wel, hè, dat spelletje op de speelplaats? Zo van, ja, tikkie, jij bent hem. Wel, in Genk hebben ze dat een veel coolere naam gegeven. Gaan we nog voor 5 uur dieper op ingaan. Eerst op de A19 van Ypres naar Kortrijk. 20 minuten rij je daar in de file door een aanrijding bij Menen. Op de buitenring rond Brussel een kwartier ga je trager van Zaventem tot Machelen. Daar wordt er gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E314 van Leuven naar Lubbe een kwartier bij Aarschot komt door werken. Op de Antwerpse ring richting Gent is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en dan de Singel. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan daar via de E19 naar Breda. Daar sta je wel ruim een half uur in de file door een ongeval in Sint-Job. Een alternatief is doorrijden op de A12 tot de afrit Stabroek en dan via de N11 naar Bergen-op-Zoom. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel nog 1 uur file daar. Komt door een ongeval bij Namen.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: The Bee Gees en Staying Alive. Chase Tag. Is het dus blijkbaar een soort van tikkertje van vroeger? Chase Tag klinkt wel veel cooler natuurlijk dan tikkertje. Het is een groeiende urban sport. En in Genk wordt er een hele week rond georganiseerd. Zo hoor je meer over Chase Tag. En hoor je ook Chase Tagger Dave.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
9: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
10: Nu kunnen we samen lezen.
9: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
11: Kan je nog lang lezen?
10: Denk het wel. Hè?
9: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
11: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
10: Gezellig, hè?
9: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
12: Bij gedacht!
9: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
10: Zwijg, kieken.
9: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
5: Ja, ons broodje is gebakken.
10: Verdomme, kieken, hou op met die vlammengap.
9: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: En likken we van die
10: zwijg, zegt.
13: Elke dag. Radio 2.

0: Grof taalgebruik voor een zondagnamiddag. Gwen Stefani en What You Waiting For. Bijna 5:10 op deze zondagnamiddag, 13 september. En sinds vandaag start de Chase Tech Tour in Genk. Ja, Chase Tech is een soort van tikkertje, kan je zeggen, maar het wordt steeds populairder. En heel de week zijn er ook gratis trainingsmomenten op het stadsplein van Genk. Ja, de week wordt zaterdag ook afgesloten door een grote finale, een finale Chase Tech. En wie daar zeker gaat bij zijn, is internationaal topspeler Dave Hogenboom. Goedemiddag, Dave.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij bent van team UGen, wereldtop, hè, als we het over Chase Tech hebben.
1: Ja, we mogen inderdaad onszelf zo noemen. Wij zijn team UGen en we zijn op dit moment staan we vierde. We hebben een paar maanden geleden weer wereldkampioenschappen gehad. We zijn het langst bestaande team in de sport Chase Tech. En we staan vierde op het moment over de hele wereld.
0: Wauw, oké, jullie team UGen, voornamelijk Nederlanders, Britten?
1: Ja, het begon inderdaad als een Engels team. En ik als Nederlander heb me daarbij toegevoegd. Omdat ik op dat moment nog geen Nederlands team kon samenstellen. En nu zijn er een paar andere Nederlanders die hebben zich daar ook bij toegevoegd. Dus nu zijn we een mooie mix van internationale atleten.
0: Heel leuk. Zit er geen Belg bij dan?
1: Er zit geen Belg bij. Nee, de Belgen hebben gelukkig hun eigen team. Trauma Tracers. En die doen het enorm goed. Die hebben gisteren een wedstrijd gewonnen in Zweden. Dus als het goed is gaan we die volgende week in Genk ook weer tegenkomen.
0: Oké. Dan wordt het een duel dan.
1: Ja, absoluut. Wel heel vriendschappelijk. Want we zijn heel goed met het Belgische team. Maar het wordt zeker een duel om te aanschouwen, ja.
0: Oké, ik ben benieuwd. Ja, ik zeg ook over Chase Tech... Tikkertje, vind je dat denigrerend klinken als ik het zo beschrijf?
1: Nee, als ik heel eerlijk ben, en dat mag niet iedereen weten, maar ik noem het zelf ook zo. Maar het is inderdaad de sport heet Chase Tech, maar als ik het moet beschrijven aan iemand, dan zou ik gewoon zeggen tikkertje, of we noemen het wel eens tikkertje 2.0. Dus even tikkertje in een nieuw jasje, zeg maar.
0: Oké, want het spel lijkt er wel op, hè? Wat zijn de regels? Hoe win je?
1: Ja, het is, in essentie is het dus inderdaad tikkertje. Maar bij ons heb je maar 20 seconden om jouw tegenstander te pakken in een arena helemaal vol met obstakels. Dus dat is rennen, vliegen, springen, duiken, achter elkaar aan. En dan hopen dat jij in 20 seconden je tegenstander te pakken weet te krijgen. En als je weg kan blijven van je tegenstander, verdien je een punt voor je team. En dat doe je 16 rondes lang. En het team dat na 16 rondes de meeste punten gepakt heeft, die wint de match.
0: Dat is toch fysiek heel zwaar, uitputtend?
1: Ja, maar goed, daarom noemen we onszelf atleten. We werken er hard voor en we trainen enorm hard om op het hoogste niveau te kunnen presteren. Dus het is een sport.
0: Het zou wel zijn. Wat vind jij dan zo leuk aan de sport, Chase Tech?
1: Precies alles wat ik net noem. Het rennen, vliegen, springen. Ik was als kind al enorm actief. Misschien zelfs wel een beetje hyperactief. En kon toen al heel erg goed mijn ei kwijt in het spelletje tikkertje. En eigenlijk ben ik nooit echt volwassen geworden, denk ik. Dus we kunnen nog steeds hetzelfde spelletje blijven spelen, maar dan op een hoger en volwassen niveau. Er is geen andere sport die zo'n rush naar voren haalt in de mens als het jager-prooi spelletje, denk ik. Dus misschien zit er ook nog een stukje oerinstinct in.
0: Ja, het wordt ook steeds populairder, hè? Merk je dat ook?
1: Ja, we merken het enorm. We zijn nu, wat u net zelf ook al noemde, we hebben de City Tour opgezet en in het leven geroepen. En met die City Tour gaan we dus allerlei steden langs. We begonnen eerst in Nederland. En toen kwamen we Joris van Sport in Genk tegen en schepen Kathleen Partoens. Die waren zo enthousiast hierover dat die zeiden, dit moeten we naar België halen. En nu staan we dus alweer in een ander land. Dus nu staan we in België, in Genk. En we hopen dat we het komende jaar nog veel vaker naar België mogen komen.
0: Ja, meer dan welkom wat mij betreft, maar ik heb er natuurlijk helemaal geen bal over te zeggen. Nu, heel de week staat de Sport Chase Tech in Genk in de kijker. Volgende week zaterdag is er dan die finale, een beetje het slot-event dan van de week. Hoe schat je de kansen in van jouw team, van UGen?
1: Wat ik zei, wij staan vierde op het moment op de wereldlijst. En dat is een heel mooi plekje om te hebben. Dus ik schat onze kansen wat dat betreft wel goed in.
0: Oké. We kunnen daar ook naartoe gaan. Hè? We kunnen het met onze eigen ogen zien wat dat Chase Tech inhoudt. En we kunnen jou dan ook echt live bezig zien, Dave, toch?
1: Ja, ja, absoluut. Dat is zaterdag zijn we eigenlijk de hele dag. We geven demo's, we geven workshops en we sluiten dan af met een wedstrijd. Dus we zijn de hele dag actief in het centrum van Genk.
0: Wel, kijk, allen daarheen dan. Dave, succes, man.
1: Yes, dank u wel.

0: Neil Horan en Dinner Party. Intussen blijft er maar één hier boven Brussel. Het is ongelooflijk. Bijna 5 uur. Nog na 5 uur. Een kijk- en luistertip voor jou.
1: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Het zijn voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre. Wij maken alle oren blij.
5: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
6: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
5: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
7: Dat ben ik.
8: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil onder?
9: Sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
12: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Vergeet niet over een uur Radio 2 morgen maandag. De show waar jij de DJ bent. Jij mag songs aanvragen voor iemand anders. Dus begin er al stilaan over na te denken.
13: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
0: Eerst nog Radio 2 weekendwijzer natuurlijk. Dit is het VRT Nieuws met Nicky van Driessen.
14: De nieuwe aanvliegroute zorgt voor protest. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen tegen een landingsroute voor de luchthaven van Zaventem. Die wordt al ongeveer een jaar getest, maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuig lawaai beu.
15: Dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Ik krijg een soort stressaanvalken als ik ze al zie afkomen. En hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
16: Dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen. En dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
17: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven. Op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
14: De 38e Open Monumentendag loopt op zijn einde. Over heel Vlaanderen kon je zo'n 900 locaties gratis bezoeken. Overal zijn er rondleidingen gegeven door gidsen en vrijwilligers, zoals hier in Rotselaar in Vlaams-Brabant.
17: Goed, welkom op de Monumentendag op het domein Don John ter Heide.
18: Met een gegidste uitleg vind ik het prima. Want ja, als je gewoon binnengaat, je kijkt, je gaat rond en dan weet je de geschiedenis en dat blijft langer bij.
17: Iedereen mee? Ja, we zijn weg.
14: De spoorwegmaatschappij in Oekraïne waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland met opzet die trein heeft geraakt. Het is dan ook een belangrijke spoorlijn, weet Marijn Trio vanuit Oekraïne.
19: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
14: In het voetbal spelen Racing Genk en AA Gent tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 0-1. Een doelpunt van Sonko in de 10e minuut. Club Brugge won met 3-1 van Antwerp. Club was de betere ploeg, maar door een foutje van doelman Sommer kwam Antwerp opnieuw in de wedstrijd. Verdediger Joaquin Seys nam het op voor zijn doelman en is blij dat Brugge alsnog kon winnen.
20: Ja, maar ik denk dat hij ons ook al genoeg heeft rechtgehouden. Dus we mogen niet alleen als er foutjes kijken, fouten gebeuren en die moeten eruit. Maar hij heeft genoeg ervaring om daarmee om te gaan. Er is niemand aan nu met de vinger gaan aanwijzen. Daarom is onze groep ook zo sterk om te tonen dat we het nu ook weer kunnen omdraaien. En dan gaat er niemand nog van die fout spreken. De eerste helft waren we sowieso al beter, had ik het gevoel dat het ook al 2-3-0 kon zijn. Dat was nu niet, maar ik denk dat we dan in de tweede helft de wedstrijd doodmaken en op een goede manier afsluiten.
14: Brugge staat nu weer tweede in het klassement op 1 punt van leider Union. Op het EK 3-3 basketbal bij de mannen is België uitgeschakeld. In de kwartfinale verloor het team van wereldkampioen Letland met 21-18. De vrouwenploeg verloor eerder vandaag ook al hun kwartfinale tegen Spanje. En de Italiaan Kimi Antonelli wint de grote prijs Formule 1 van Spanje op het gloednieuwe circuit in Madrid. Hij finishte voor Max Verstappen en Lando Norris en vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. Vanavond nog enkele buien, kans op nevel of mist lokaal. Maandag start met grijs weer. Overdag is er dan af en toe een opklaring te zien. Lokaal blijft er kans op motregen of een bui. Het is wel zeer zacht morgen, tussen 20 en 24 graden. Dinsdag wordt het zonniger weer en krijgen we nog enkele graden warmer weer ook.
2: Maak van je file tijd. Treintijd. Dankzij je werkgever.
0: 3:05, goedemiddag. Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je een kwartier in de file van Jabbeke tot Oostkamp. Op de buitenring rond Brussel een kwartier gaat het trager van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de E314 van Leuven naar Lummen 10 minuten erbij bij Aarschot, komt door werken. Op de Antwerpsering richting Gent dan is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan daar via de A12 en de Singel. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom, daar is de weg afgesloten voorbij Zandvliet. Omrijden kan via de E19 naar Breda. Daar sta je wel een klein half uur in de file door een eerder ongeval in Sint-Job. Een alternatief is doorrijden op die A12 tot de afrit Stabroek en dan via de N11 naar Bergen-op-Zoom rijden. Op de E411 van Luxemburg naar Brussel nog een anderhalf uur file daar bij Namen, komt door een ongeval.
3: Radio 2, Weekendwijzer.
0: Romy de Ridder. Ja, en de King is er ook bij.

The King Elvis, A Little Less Conversation, maar dan in de remix. Drie keer raden wie er tickets heeft trouwens. Voor Somber in de AFAS Dome volgend jaar. Ja, ik. Jawel. Ticketoorlog overleeft. En u wacht tot 16 mei om dit live te horen. My body isn't ready.

0: Katrien uit Oudenaren die zegt, ah, de radio gaat een klein beetje luider. Ik ben een grote fan van Somber. Kijk, dat zijn twee van ons dan, grote fan van Somber. Nu intussen 11:05. En ja, kijk, een cursus, 150 uur stage en een examen. En dan pas mag je jezelf een echte molenaar noemen. Een hele goede middag, Benji Peermans.
1: Het is Peersmans, maar een goede middag.
0: Dat is goed dat je het zegt, Benji Peersmans uit Puur Sint-Amans. Dat klopt wel, hè?
1: Ja, dat klopt wel.
0: Voilà. Kijk, en die cursus 150 uur stage en een examen heb jij allemaal doorstaan?
1: Ja, inderdaad. Het zijn zelfs twee examens. Wij doen een theoretisch examen en wij doen nog een praktisch examen.
0: Amai, oké. Okay. Dus jij bent eigenlijk Benji de Molenaar. Dat is vanaf nu dan je bijnaam. Ja, Open Monumentendag vandaag natuurlijk op deze 13e september. Hoeveel mensen zijn er vandaag al naar jouw ganswakkermolen komen kijken, Benji?
1: Wij hebben in de voormiddag een heel rustige voormiddag gehad. Dan was er maar 3 man langsgekomen. Maar in de namiddag was het hier heel druk. Dan zijn wij hier met... we zijn geëindigd met 214 man. Allee, man en vrouwen en kinderen. Die dat we een volledige uitleg hebben gegeven natuurlijk. Want daar dienen we natuurlijk ook voor om de mensen goed in te lichten. Hè.
0: Ah ja, ja, ja. En die mensen die moeten dan ook allemaal in die molen. Dat is natuurlijk niet zo groot. Dus was er dan echt een rij? Moest die aanschuiven?
1: Ja, er was even op een bepaald moment een rij, maar we hebben natuurlijk, ja, we zijn met 3 molenaars, dus we hebben dan 3 verdiepen eigenlijk, 3 zolders. Op de bovenste zolder zat iemand van ons, op de mailzolder stond ik. En dan hadden we onze andere molenaar, die stond beneden en die kon dan een klein beetje de verdeling maken dat er niet te veel volk naar boven kwam. En dat er dan ja, op een rustige gemak iedereen een beetje kost volgen en luisteren naar onze uitleg. Wat we vertellen hadden natuurlijk. Hè.
0: En het is wel de moeite wat je te vertellen hebt. Hè? Want niet alleen is de molen gerenoveerd, maar de molen is ook gewoon volledig verplaatst. Als in opgepakt, ja. Verplaatst, teruggezet.
1: Ongeveer zo, ja. De molen is inderdaad volledig verplaatst. Hij komt oorspronkelijk van geel. We hebben dankzij de samenwerking met Kempis Landschap heeft die molen nu overgekocht. Dat is een heel goede organisatie die ervoor zorgt dat heel veel monumenten terug in zijn ere worden hersteld. En daarom hebben wij nu eigenlijk een prachtige molen hier staan. En dat is een leuk om te zien en te beleven natuurlijk.
0: Dat snap ik, ja. Die mensen die vandaag zijn komen kijken, komen die dan vooral met veel vraag naar jou, Benji? Of vooral ook bewondering? Van bewondering van die molen, van jouw job als molenaar?
1: Ze komen eerst kijken. Gewoon omdat ze eens een keer willen komen kijken. Mm-hmm. En dan, ene keer dat ze boven zijn, ja, dan zie je die ogen helemaal veranderen. Dat ze zoiets hebben van, wauw, wat is dit? Zo mooi. We waren dan deze voormiddag en iets na de middag nog aan het malen. Dan zien ze echt alles gebeuren wat de molen vroeger ook deed. En dat is, ja, dan komen de vragen natuurlijk automatisch ook naar boven. En dan zijn wij ook blij, want dan kunnen wij de mensen echt alles van hun vragen beantwoorden. En kennis laten maken van het gebruik van de molen. Hè.
0: Uiteraard, ja. Hoe was dat voor jou dan vandaag? Ook wel een vermoeiende dag, neem ik aan.
1: Een super vermoeiende dag, het is wel een super leuke dag om allemaal die mensen natuurlijk kennis te laten maken met onze molen. Hè.
0: Ah, wel ja, zeker. Zijn er nu nog mensen daar?
1: We zitten nog steeds met volk hier aan onze molen. We kunnen natuurlijk niet iedereen nog gaan laten zien, maar we proberen toch nog een klein beetje... de beleving van de molen te laten beleven door onze zeilen nu eraf te halen en weg te hangen, dat ze kunnen zien hoe dat gebeurt. En dan ja, kunnen ze natuurlijk elke tweede en vierde zondag kunnen ze nog altijd komen kijken, want dan zijn wij open. Hè.
0: Ah wel, elke tweede en vierde zondag, inderdaad, kan je gewoon nog langskomen daar in Puur Sint-Amans. Ja, als je vandaag er niet geraakt, dat kan natuurlijk, hè, dan is dat een goed excuus, hè, om te doen.
1: Ja. Ja, inderdaad. En allez, je gaat hier altijd kunnen komen en je gaat hier altijd een mooie uitleg krijgen door super gemotiveerde mensen. Als we wind genoeg hebben, ga je hier kunnen zien dat ze malen. Zeker de moeite om eens te komen elke tweede en vierde zondag in de namiddag.
0: Ah wel, kijk. Perfect. En sowieso misschien tot Open Monumentendag 2027, Benji?
1: Sowieso ben ik hier aanwezig.
0: Ah, voilà, kijk. Tot dan.

0: James Blunt en Stay the Night. De datum voor trouwens, Open Monumentendag 2027, is al bekend. Zet 12 september in je agenda. Het thema wordt verborgen erfgoed. Dus ja, verborgen parels ontdekken volgend jaar.
1: Vanavond op VRT1.
2: Oh my god. I could cry. This is amazing.
1: Op VRT1 is Fien alvast enthousiast over haar opdracht in Is het gelukt? Op VRT Canvas volg je de finale van het WK basketbal voor de vrouwen. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al bingen. Veel kijkplezier straks.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja. Ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Scoor uw ticket via sportza.be.
11: Radio 2. Radio 2.

0: Jurgen van Andriessen uit Dendermonde. Die stuurt hem via VRT Max. Oh, lang geleden dat ik dit nog heb gehoord. Kijk, je maakt je zondagnamiddag toch een tikkeltje mooier, hè? Zeker wel. Zondagavond zijn we bijna. En eigenlijk is dat mijn lievelingsavond op tv. Ja, zeker in de maand september. Dan programmeert elke zender wel gewoon ja, hun beste programma's op zondagavond. En bij VRT1 is dat onder andere de 12, de botoxmoorden. Heb ik al helemaal bekeken op VRT Max. Allee, geen paniek, ik ga niks verklappen, uiteraard niet. Maar het is de moeite. En wat ik wel rustig week per week aan het volgen ben, dat is het gelukt? Ja, die nieuwe show van Sven de Leijer. Hij geeft daar bekende mensen uitdagingen. En zo moest in aflevering 1 Wart Lemmelijn ja, zichzelf beeld houden.
1: Ik voel me zo justie van Dobbe TV. Hoe noemt hij je? Roger van Dobbe TV. Dat gaat er aan beginnen. Gisteren nog nooit een kettingzaag vast gehad en nu zo alleen. Doe maar Wart. Je probleem.
2: En zo start Wart vol energie de nieuwe dag.
1: Hoe is dat plat?
0: Ja, nu is de vraag natuurlijk, is het gelukt? Jawel, het staat nu echt, het zijn beeldhoudwerk, staat wel echt aan het stadhuis van Tiene, kan ik vertellen. Of het heel herkenbaar is, dat laat ik eventjes in het midden. Moet je die aflevering maar voor herbekijken op VRT Max. Nu vanavond een nieuwe aflevering, onder andere met Fien Germijns dan. Die moet een muzikale hit scoren. Of dat is gelukt, dat zie je dus om 8 uur deze avond op VRT1. En misschien hoor je die hit wel morgenochtend tussen 6 en 9 op je radio. Want Fien Germijns komt ook langs tijdens Goeiemorgen Morgen. Dus zet je wekker. Wordt fijn wakker worden. Dit is Eros Ramazzotti, Pio Bella Cosa.

0: over een half uur Radio 2 Morgen Maandag met Carolien de Bekker. Dat wil natuurlijk zeggen dat jij de DJ bent vanaf 6 uur. Vraag een song aan voor iemand anders. Iemand die je wil bedanken bijvoorbeeld. Iemand die jij graag ziet. Of waar je misschien een mop mee wil uithalen. Kan ook, hè. Doe je gewoon via VRT Max. Vraag daar je song aan. 5:05 op de E40 van de kust naar binnenland sta je een kwartier in de file van Loppem tot Beernem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Komt door een ongeval. En verder is in Antwerpen-Zuid de aansluiting met de E19 richting Brussel dicht. Omrijden kan via de A12 en de Singel. Ook de A12 naar Bergen-op-Zoom is afgesloten voorbij Zandvoort. Omrijden kan daar via de E19 naar Breda. Daar sta je wel een kwartier in de file door een eerder ongeval in Sint-Job. Een alternatief is doorrijden op die A12 tot de afrit Stabroek en dan via de N11 naar Bergen-op-Zoom rijden. Op de E411 nog van Luxemburg naar Brussel staat er bijna anderhalf uur file. Bijname, dat komt door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag. Radio 2.

0: Dua Lipa en Houdini. Ja, hoe kijkt de leerkracht biologie terug naar Karel Meesters, tv-maker? Hij zat in het ateneum van Etterbeek, jaren geleden. Dus heeft hij daar ook wel een Houdini gedaan. Een beetje gespijpeld hier en daar. Zometeen meer daarover.
1: Dit is de opdracht van mijn dromen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
2: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
4: Wat de?
2: Ward Lemmelijn.
3: Amai, is officieel.
2: En Fien Germijns.
5: Ik ga er niet van over.
2: Een pak geheime uitdagingen.
6: Is dat goed als ik in de douche?
2: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Goh, waar liggen die broodtozen nu weer?
14: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
11: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
18: Radio 2.

0: Leave a Light On, Belinda Carlisle. Radio 2. DJ Anja Daams die gaat in de Radio 2 podcast Als de Muren Konden Praten terug naar school. Ja, echt waar. Niet terug naar die van haar, maar wel telkens naar de school van een bekende Vlaming. Deze week naar die van televisiemaker Karel Meesters. Ja, een kleine Karel die zat op het ateneum van Etterbeek. Een echte Brusselaar dus. En het is ook op die school, toen hij 16 jaar was, waar hij de diagnose kreeg van zijn oogziekte.
1: We moesten een opstel schrijven over uw eigen. En dan moest ik dat gaan voorlezen voor de klas. En ik ben toen geëindigd met Maybe One Day I Will Be Blind. En dat moment herinner ik me nog altijd. Want ik zeg dat ook altijd. Dat is de eerste keer dat ik met dat concept heb moeten rekening houden. Terwijl ik, ja, ik zag toen. Maar ik moest op een of andere manier er wel rekening mee houden. En ik was daar ook niet mee bezig. Maar het feit dat ik het nog weet, geeft toch ook aan dat dat impact heeft gehad.
0: Ja, zeker. Het is ook zijn leerkracht biologie die toen heeft uitgelegd aan hem, ja, wat er net mis was met zijn ogen. Welk chromosoom bijvoorbeeld de ziekte ook doorgeeft. En wat de gevolgen zijn dus als Karel, ja, papa zou worden. Hoor je allemaal in die nieuwste podcastaflevering Als de Muren Konden Praten. Vind je gewoon op VRT Max.

0: Bart Kael, die is nog altijd zot verliefd. Mooi toch, hè? Ja, het is bijna 6 uur op deze avond. Zometeen tijd voor Radio 2 morgen maandag. Maar ja, wat moet je onthouden nu van deze afgelopen 2 uur van deze Radio 2 weekendwijzer? Wel, dat Open Monumentendag erop zit, was vandaag, deze 13e september. Maar noteer vooral 12 september 2027 in je agenda. Want dan is het natuurlijk gewoon opnieuw tijd voor Open Monumentendag. Chasetag City... Misschien nog nooit van gehoord, maar is een soort van tikkertje 2.0. Start vandaag, maar loopt nog tot en met zaterdag. Elke avond ben je dan in Genk op het Stadsplein. Welkom voor open trainingsmomenten. En dus ja, trainingsmomenten van Chasetag. Een soort van tikkertje 2.0, maar een hele coole upcoming sport blijkbaar. Nu, ja, hoe cool het zelf is, kan je dus ook zaterdag zien tijdens een grote finale. Internationale teams die spelen daar een grote wedstrijd, Chasetag. Dus zeker iets om naar uit te kijken, in je agenda te zetten. Vanavond om 8 uur op VRT1 het programma Is het Gelukt? Onder andere met Fien Germijns, die een muzikale hit moet scoren.
1: Elke dag telt voor 2.
2: VRT
1: Radio 2.
0: Misschien zo'n grote hit als deze, Simply Red en Fairgrounds. Trouwens, ze komt morgenochtend ook tussen 6 en 9 mee haar ontbijt opeten bij Goeiemorgenmorgen. Hoor je de hit misschien wel live op je radio, wie weet?

0: Simple Red and Fairgrounds. Zometeen Radio 2 morgen maandag met DJ Caroline de Becker. Jouw songs, dat is wat je hoort.
1: Fietssuggestiestrook.
2: Beurtelings ritsen.
3: Is jouw kennis van de verkeersregels up-to-date? Doe de test bij Mona van de verkeersredactie.
4: Helemaal juist. Volgende week spelen wij de grote verkeersquiz bij Radio 2 Spits. Schrijf je nu in op VRT Max en daag iemand uit. Je partner, je bestie, je collega, je baas misschien? Ik kom tijdens de uitzending naar je toe en dan gaan jullie tegen elkaar quizzen. Doe mee en word een nog betere chauffeur, want je maakt kans op een rijvaardigheidscursus. En die kan echt wel levens redden.
3: Volgende week bij Radio 2 Spits.
5: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleeplife.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
10: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Amai, veel files buiten. Zit jij ook in de auto en wil je de chauffeur wat beter gezien maken met een plaat? Stuur maar door naar mij, ik draai wel eentje.
13: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
12: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nicky van Driessen.
14: Er waren 350.000 bezoekers voor Open Monumentendag. Dat is ietsje minder dan vorig jaar door het wisselvallige weer. Zo'n 900 erfgoedlocaties waren vandaag gratis te bezoeken. De topper was het vakantieverblijf Cosmos in Westouter in West-Vlaanderen met 10.000 nieuwsgierigen. Gaststad Kortrijk ontving alleszamen zo'n 20.000 mensen. Overal waren er rondleidingen door gidsen en vrijwilligers, zoals hier in Rotselaar in Vlaams-Brabant.
15: Goed, welkom op de Monumentendag op het domein Don John ter Heide.
16: Met een gegidste uitleg vind ik het prima. Want ja, als je gewoon binnengaat, je kijkt, je gaat rond en dan weet je de geschiedenis en dat blijft langer bij.
15: Iedereen mee? Ja, we zijn weg.
14: Het thema was in goede handen als steun voor de mensen die erfgoed dagelijks bewaren en levend houden. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn honderden inwoners samengekomen om er te protesteren tegen een aanvliegroute voor de luchthaven van Zaventem. Die wordt al ongeveer een jaar getest, maar het vliegtuiglawaai zou volgens een actiecomité bijna 500.000 mensen storen.
17: Dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Ik krijg een soort stressaanvallen als ik ze al zie afkomen en hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
18: Dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen. En dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
15: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven. Op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
14: De spoorwegmaatschappij in Oekraïne waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïnse president Zelensky was dat met opzet, want de spoorlijn wordt vaak gebruikt door buitenlandse leiders. Het toenemende Russische geweld is ook goed te zien in het land zelf, zegt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
19: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen, was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
14: In Letland is de minister van Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur werd betrapt. Volgens lokale media had hij meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. Zijn partij heeft hem ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige ex-minister heeft nog niet gereageerd op alles. In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. De wedstrijd is zo pas afgelopen. Daardoor is Gent het maximum van de punten kwijt. Met 16 punten uit 6 wedstrijden deelt AA Gent nu de leiding met Union in het klassement. Club Brugge won eerder vanmiddag met 3-1 van Antwerpen. En in de wielerronde van Spanje wordt de slotrit met aankomst in Granada gereden. Wout van Aert is al zeker van de eindoverwinning in het puntenklassement en hoopt ook vandaag opnieuw mee te kunnen strijden voor de ritwinst.
2: Ik denk rit 21 wordt altijd in het hoofd gewonnen. Wie vandaag nog de moraal heeft en de goesting om nog één keer af te zien, die heeft een streep voor. En ik denk dat we dat wel bij horen.
14: De renners moeten nog ruim zo'n 60 kilometer koersen. Vanavond nog enkele buien met kans op nevel of mistlokaal. Maandag start grijs, overdag af en toe een opklaring. Lokaal blijft er een kans op wat motregen. Het is wel zeer zacht morgen, tussen 20 en 24 graden.
20: Ga van
21: wegenwerken
20: naar
21: rustig wat werken
20: met de trein.
12: Ik denk dat de volgende mensen ook dachten, had ik de trein maar genomen. Op de E40 van de kust naar het binnenland sta je in de file van Ootskamp tot Aalter, al is dat maar 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. En dan op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dat komt door een ongeval, aansluitend 10 minuten op de E313 vanaf Wommelgem. En verder is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel dicht. Je kan omrijden via de A12 en via de Singel. En richting Nederland moet je een kwartier aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook de A12 naar Bergen op Zoom is afgesloten voorbij Zandvliet. En dan hebben we nog de E411 van Luxemburg naar Brussel. Daar staat een half uur file van Courrières tot Jambes bij Namen. Dat komt door een ongeval. Verderop bij Leonard is ook een aanrijding gebeurd. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

zal maar eens beginnen met een rustig plaatje, zeker. Voor al die mensen die aan het stressen zijn in de file. Je weet het, dit is morgen maandag. Hier vraag je een plaat aan voor iemand anders. Dus welke mag dat zijn? Ga naar VRT Max en stuur mij een bericht.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Zondagavond, dat was eigenlijk nooit mijn favoriete moment van de week. Want morgen school, weet je wel, toen. Zijn er eigenlijk nog mensen met de Sunday Blues? Vraag daar eens gerust een plaat voor aan, want het is hier morgen maandag. En dan mag je platen aanvragen voor wie dan ook. Echt iemand die een plaat verdient, iemand die je wil verrassen met een plaat, iemand die van alles voor jou heeft gedaan afgelopen weekend of jouw weekend gewoon wat beter heeft gemaakt. Het is allemaal oké. Stuur het door via een bericht in VRT Max. En dat komt hier bij ons uit. Matthias, Lore en Steve, die komen terug van een weekend met hun ouders in de Vlaamse Ardennen. Ze zitten samen in de auto. En ze zeiden, het was nogal nat vandaag, maar we hebben het heel goed gehad. Dus voor mijn ouders, die ook op weg zijn naar huis. Ritme van de regen. Waarop de Nijs, dat vind ik nu een hele goeie om mee te starten.

Niemand die de regen zo gezellig kan maken als Rob de Nijs. Dankjewel om hem aan te vragen. En van Rob de Nijs naar Bazaar. Het is aangevraagd door Annemie Pauwels uit Sint-Amand voor haar man Urbain, die heel veel in het huishouden doet en de tuin. En dat wordt geapprecieerd thuis. En hij is ook grote fan van Bazaar, dus daarom voor hem, denk maar niet aan morgen. Welke plaat wil je aanvragen? En voor

0: bijna 100 kilometer file buiten. Maar dat is oké. Mensen entertainen met elkaar sowieso door platen aan te vragen hier. Ze stromen hier binnen. Françoise Rixon uit Landen bijvoorbeeld.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Becker.
0: Die staat in de file op de E40 samen met haar man. En ik denk dat ze hem een beetje blijer wil maken in die miserie. Goed gelukt, Françoise, hier gaan we.

0: telefoon van Françoise voor haar man in de file op de E40. Ze is niet alleen, ah nee, dat is het concept van de file. Maar Vanessa Daluwijn uit Antwerpen staat ook in de file. En ze vraagt een plaat aan voor haar man om het aanschuiven een beetje beter te maken. Het is ook nog een goeie, maar eerst dit.
1: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi. Altijd slim.
4: Radio 2.

Yes, Miley Cyrus, aangevraagd door Vanessa, want Vanessa wordt zeer goed gesoigneerd door haar man Tim. En Tim die heeft deze plaat verdiend, daardoor. Ze zitten ook in de file, ik hoop dat dat niet te lang niet meer gaat duren. Maar als je voor iemand een plaat wil aanvragen die rustig blijft aan het stuur, dat mag altijd, hè. Even doorklikken naar Radio 2 op VRT Max en dan op berichten. Stuur maar door, voor wie wil jij een plaat aanvragen? Christel Segers uit Nieuwrode, die wil eentje aanvragen voor haar zus Maddie. Maar zo'n goede plaat, oh, ik ben daar zo blij om. Maar Maddie was vroeger ook fan van Billy Idol. Haar kamer hing daar blijkbaar vol mee. Ze zegt, ik heb haar daar lang mee uitgelachen, maar ik vond het nummer eigenlijk wel goed.

0: schitterende plaat. En dat vond Christel stiekem toch ook wel. Haar zus was er grote fan van vroeger. Billy Idol, Eyes Without a Face. Dit is morgen maandag. En er zijn een paar mensen op vrijgezellenweekend geweest. Enfin, eigenlijk in Dardenne heeft dit weekend een chalet vol vriendinnen gezeten van een zekere Nancy. 11 personen in één huis. Ik zou knettergek worden, maar Martien is precies heel blij. Martien de Haas uit Zandhoven, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Leef jij nog?
1: Jawel, jawel, nog net.
0: Hoe wild gaat het eraan toe, zo op een vrijgezellen voor vrouwen?
1: Je kan het niet voorstellen. Dat is ongelooflijk. Vrouwen met pit, vrouwen met power, vrouwen... Ja, ja.
0: Ja? Is dat, moet ik mij daar rare dingen bij voorstellen? Zoals Nancy heeft een lapdance gekregen of zo? Of,
1: Nee. Geen strippers. Nee. We hebben het netjes gehouden.
0: Oké. Ik heb details nodig, Martien.
1: We zijn samengekomen in een huisje in Derby. Ongelooflijk. Dan zijn we Derby ingetrokken. Nancy moest allerlei activiteiten, opdrachten doen.
0: Och, nee.
1: Ze moest een man zoeken die dezelfde naam had als haar toekomstige man.
0: En hoe heette die, de toekomstige?
1: Pascal.
0: Savan nog wel, hè?
1: Jawel, dat wilde wel net lukken. We komen de parking uit. En ze begon direct te vragen, heet er iemand Pascal? Ja. Dus... Geen 10 minuten later heette er iemand Pascal.
0: Oh, maar kijk, ja, dat is waar.
1: Ja, die identiteitskaart erbij gehaald. Maar die man heeft dus wel een beetje pech gehad. Want die heeft dus... We zijn er nog tegen... Dan moest ze dansen, 30 seconden, met een man. Dat was ook die Pascal.
0: Oh nee, ze heeft heel de tijd met dezelfde Pascal zitten dansen. Wat gaat Pascal daar thuis van denken?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee. We houden het stil. Niemand hoeft die te weten. Maar Martien, ik wou zeggen, want er staat hier een plaat voor jou klaar die heel vaak wordt aangevraagd. Echt waar. Want iedereen die goede vrienden heeft, die stuurt altijd deze plaat door. Welke wordt dat?
1: Vrienden voor het leven. Maar ik denk dat dit weekend echt wel... Ik heb ook nieuwe mensen leren kennen, maar dat was ongelooflijk.
0: Ja, dat is goed, hè? Ja, samen in een chalet, dat is voor het leven. Hè. Daar gebeuren altijd mooie dingen. Ah, wel, het is goed voor alle 11 mensen die de vrijgezellen hebben overleefd. En speciaal voor Nancy natuurlijk. Hè.
1: Ja, zeker en vast.
0: Jan Smit en Vrienden voor het Leven. Merci, hè, Martien. En goed recupereren. Hè.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ciao, ciao.

0: Allee jong, dat was een kort plaatje. Vrienden voor het leven, Jan Smit. Maar het zijn wel lange files. Mijn god, wat is er toch aan de hand? Ja. Het regent, hè. Op de E40 van de kust naar het binnenland. Een kwartier file van Aalter tot Nevelen. Dat komt door een eerder ongeval. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Ook files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten daar vanaf Kruibeke. Dan de Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout door een eerder ongeval. En verder is in Antwerpen-Zuid de aansluiting naar de E19 richting Brussel gesloten. Je moet omrijden via de A12 en de Singel. Richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En dan op de A12 naar Bergen op Zoom. Daar is de weg ook afgesloten, voorbij Zandvliet. Dan op de E411 van Luxemburg naar Brussel. Daar staat een half uur file van Courrières tot Jambes, nabij Namen. Dat komt door een ongeval. En verderop, bij Leonard, is ook een aanrijding gebeurd.
1: Radio 2.

Mega hit, Della Lefty en Boston. Veel liefdesnummers hè, komen hier binnen. Ja, wat wil je? Druilerige zondagavond. Amai. En Jelke Motmans uit Zonhoven, die wil deze aanvragen voor haar man Geert. Geert, Mozaïek voor jou.

0: Helemaal uitgespeeld, Mozaïek. En wat zie ik je graag? Het is kermis en heel veel dorpen in Vlaanderen. Ik heb het gemerkt aan mijn zeurende zoon. Ik weet niet of jouw kinderen je ook de oren van de kop hebben gezaagd. Maar ook in Gierle, in de Kempen, is het kermis. En Lisette van de Velde die heeft het echt wel een beetje te doen met die voorkramers door het rotweer. Ze wil alle voorkramers ten lande een hart onder de riem steken met Mooi, het leven is mooi van Wiltura. En ze gaat zelfs nog eens wat smoutenbollen halen. Ah, de lokale voorkramers steunen. Dat is goed, Lisette. Wiltura komt eraan.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voordat je gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Radio 2.

Amai, is iedereen weggeknald? Woe! Zara Larsson en Midnight Sun. Linda en Frans uit Zonhoven vroegen dit aan voor hun kleindochters Fee en Pia. Want die zijn ongelooflijke fan van Zara Larsson. En ze vonden het heel jammer dat ze niet naar het concert zijn kunnen gaan op Pukkelpop. Maar joh, die komt nog wel terug, echt waar. Dit is Danny Vera voor Vera. Van Caroline uit Lübeck.

0: Speciaal voor Vera uit Sint-Niklaas, die naar het schijnt de beste barbecues gooit, elk jaar opnieuw.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
0: Mogen we 2 seconden stilte voor Lennart uit Willebroek, alsjeblieft? Want Lennart heeft het echt heel zwaar. Hè, Sylvia? Klopt, hè?
3: Ja, dat is zo.
0: Ja, Sylvia, jij bent zijn mama. Hè? Wat is er aan de hand met Lennart?
3: Dinsdag heeft Lennart uiteindelijk zijn 4 wijsheidstanden laten trekken onder algehele verdoving. Geen probleem, maar de volgende dag stond hij op. Rechts was het allemaal oké. En links zijn kaak, dubbel zo dik, kreeg zijn mond niet open. Ondertussen is het blauw, geel, groen geworden. Zijn oog ook alle kleuren.
0: Ja.
3: Dus ja.
0: Lennart is
3: heavy al geweest.
0: Ja, dat is niet tof, hè. En Lennart is 20 jaar en volgende week begint de school terug. Hij zit op kot. Dat is niet goed voor zijn imago, hè.
3: Nee, het is precies of hij heeft gevochten. Dus ik hoop dat ze dat niet zo gaan aanzien, want het is heel wat anders, ja.
0: Ja, en hij kan nog altijd niks eten. Allee, Lennart ziet eigenlijk af.
3: Ja, ik maak soep en de papa maakt vanillepudding. En zo heeft hij al wat kilootjes verloren.
0: Nou ja, oké. Maar kijk, hij wordt goed gesoigneerd door zijn ouders. En die bellen dan ook nog eens. Ja. Allee, die sturen dan ook nog eens naar de radio voor een plaat voor die kleine Lennart. Allee, dat is toch fantastisch, hè?
3: Nee.
0: Lennart wordt goed gesoigneerd, toch?
3: Zeker en vast, zeker en vast.
0: Allee, een plaat die past bij de tandarts. Rara, wat zou dat kunnen zijn?
3: Ah, het is altijd lente bij de tandartsassistenten.
0: Ja, maar het was toch dik winter deze keer, denk ik, hè?
3: Ja. Komt goed tegen de lente.
0: Voilà, zo is het. Dankjewel, Sylvia. Deze is voor jou, Lennart. Dankjewel.

0: is morgen maandag nog tot 9 uur vanavond. En hier kan je platen aanvragen voor iemand die je wil verrassen. Iemand die dat verdient. Whatever. Iemand die je graag ziet. Dus stuur het door. Welke plaat en voor wie? Via een bericht in VRT Max.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Oké, de meest aangevraagde plaat van de afgelopen uur. Ik heb hem klaargezet, maar eerst het nieuws van 7.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Oekraïne waarschuwt de spoorwegmaatschappij voor systematische aanvallen op de spoorwegen in heel het land. Vanmorgen nog werd een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. De spoorlijn die vanmorgen werd aangevallen wordt vaak gebruikt door prominente politici en diplomaten, zegt ook collega Marijn Trio vanuit Oekraïne.
1: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
0: Rusland viel de voorbije dagen in Oekraïne tientallen treinen, maar ook trein- en tankstations aan. De bedoeling is om Oekraïne verder te destabiliseren en een duidelijk signaal te sturen richting de Europese bondgenoten. Aldus nog Marijn Trio. In Laeken in Brussel is afgelopen nacht een moskee beklad met een hakenkruis. Wie het gedaan heeft, is nog niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Brusselse minister voor lokale besturen en gelijke kansen, Lauwes, veroordeelt de feiten en spreekt van een islamofobe daad. In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Genk gelijk. Door het gelijkspel is Gent het maximum van de punten kwijt. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding met Union. Gent-speler Matthias Delorge is ontgoocheld, omdat er volgens hem meer in zat.
2: Het is toch een teleurstelling, maar ik denk dat dat meer gaat over het spelbeeld. Ik denk dat we de eerste half uur, de eerste 35 minuten heel goed spelen. Domineren, maar ik denk dat de tweede helft zij volledige baas waren. Ja. Ja, ik wil graag winnen. Dus ja, jammer.
0: En op dit ogenblik is Charleroi op bezoek bij Zulte Waregem. Dat is een duel tussen de vierde en de vijfde in de stand. Na een half uur staat het daar 0-1 voor Charleroi. Romme Saas heeft net voor dit nieuwsbulletin gescoord. En in de Ronde van Spanje zitten de wielrenners in de laatste 30 kilometer van de slotrit. Alle renners zitten nog samen in het peloton. Ze zijn intussen begonnen aan de lokale lussen in Granada, het zuiden van Spanje, waar dus het einde van deze Vuelta ligt. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is ook kans op nevel of mist. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt moet je nog een half uur aanschuiven bij Herentals Industrie en dat komt daardoor een aanrijding. Dan de Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten ook, van Zaventem tot Machelen, want daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op andere plaatsen is het vrij rustig.
4: Vlaanderen vakantieland.
5: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
6: Radio 2, morgen maandag.
7: Caroline de Bekker.
3: Eén plaat is twee keer aangevraagd. En dat is er eentje die we toch wel heel vaak binnenkrijgen.
8: Hey, Radio 2.
3: Allee. Ja. Ze komt wat traag op gang. Zoals een diesel. Maar eens als ze vertrokken is, Tina Turner, mijn god.

aangevraagd door Claudia Verhagen uit Arendonk voor haar man Luc, die haar net veilig en wel heeft thuisgebracht en na een heel mooie vakantie in Frankrijk. Maar ook Irène Nivel uit Lummen had de best aangevraagd voor haar hele lieve zussen, die haar door een moeilijke week hebben getrokken. Ze zegt, we zijn echt heel close. Bij het minste wat er is, kan je hulp verwachten van elkaar. Ook al heeft ieder zijn eigen problemen, wij zijn er. Schitterend, echt waar. En deze. Oei, wat moet ik hiervan denken? We don't have to take our clothes off.

Dit is zo'n goede plaat en dat vinden Jessie en Laurence ook. En zeker Juliette, die aan het rijden is. Want ze weten het, dit is de favoriete plaat van Juliette. We don't have to take our clothes off. Jermaine, huppelepup, bent alweer kwijt. Zo lang geleden dat ik die nog gehoord had. Dankjewel Jessie en Laurence om die aan te vragen. Als jij ook een plaat wil aanvragen voor iemand die je daar eens mee wil verrassen, dan ben je zeer welkom. Hier via de Radio 2. Nee, dat is niet waar. Niet via de Radio 2-app. Via VRT Max. Doorklikken naar Radio 2. Daar staat bericht en daar kan je mij bereiken. Monique Mol uit Kalmthout heeft dat ook gedaan. En ze zegt, ik wil een plaat aanvragen voor Jessie. Meer en Jessie. Omdat ze gisteren heeft gezorgd dat ik een onvergetelijke verjaardag heb gehad. Het is mijn maatje voor altijd. En daarom... Rihanna. And We Found Love. Altijd een goede plaat.

Rihanna en We Found Love. Oké, soms krijg ik zo van die verzoeken binnen hier bij Morgen Maandag, waarvan ik denk, oh, wat moet ik daarmee doen? Dat is echt zo, alleen van die platen dat je opdiept uit de diepste krochten van de VRT, omdat die plaat daar nog ergens ligt. Zoals Luc van de Ven, die wou graag deze plaat horen.

Ik heb het altijd gedaan van Leen Persijn voor zijn vriendin Patricia, omdat ze mij altijd de schuld geeft van de dingen die verkeerd gaan. Hij bedoelt het wel plagend, maar bij deze is het toch maar aangevraagd. Maar ik heb nog zo van die platen binnengekregen. Ik dacht, misschien moeten we deze eens laten uitspelen. Wim de Croo uit Tremelo voor zijn moeder die gek is van dit nummer. Kan je hem nog? Corrie Konings. En ik krijg een heel

0: Wake Me Up van Avicii.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
0: We zijn halverwege en er worden heel veel platen aangevraagd. Voor zonen met tandpijn. Voor vriendinnen die op vrijgezellen weekend zijn geweest. Voor nukkige mannen in de file. Ik weet eigenlijk niet of de man van Karin van de Wegen uit Laakdal erg nukkig is. Maar ze staan al in hun tweede file van de rit. Maar hij brengt haar veilig naar huis. Dus dat verdient een plaat. Ze vraagt voor hem I Will Always Love You aan. Maar niet de versie van Whitney Houston, wel die van Dolly Parton. Goeie keuze.

0: finally. Veel mensen vragen platen aan om iemand te bedanken. Anne de Witte uit Zwijndrecht doet dat ook. Bedankt voor haar man. Radio 2. Die is nog van alles aan het in orde brengen in huis, want ze zijn net verhuisd en ze willen hem graag bedanken daarvoor. Dankjewel, beste Anne, voor je geweldige plaat. Ook Mieke Verhulst, die wil heel graag een plaat aanvragen voor Goderike en Jos, want die gaan haar naar de luchthaven brengen, zodat ze veilig op het vliegtuig raakt. Want ze zegt, het is al 15 jaar geleden dat ik nog heb gevlogen, omdat haar man ziek was en overleden is. En ze zegt, ik heb vliegangst, maar ik ga ervan genieten. Ik word goed opgevangen in Spanje, dus voilà. Zo dadelijk een Spaanse plaat, nee, een Belgische plaat over Spanje. Zou dat nu toch kunnen zijn? Ja, iedereen weet het waarschijnlijk, maar goed. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt, een half uur vertragen bij Herentalse Industrie. Daar moet het verkeer door een aanrijding over de pechstrook. En op de buitenring rond Brussel een kwartier van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. Op de E25 van Luxemburg naar Luik sta je 20 minuten in de file door werken en door een defect voertuig bij Sprimon. Dat is zowat 15 kilometer voor Luik. En op andere plaatsen zijn er enkel lichte vertragingen.
1: Radio 2.

0: wat een goed country nummer eigenlijk. Choosing Texas.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
0: Je vraagt je platen aan voor iemand anders. Kan je jou vertellen, ergens in Dendermonde wonen Anne en Frank. Anne Frank. Dat is een bijzondere combinatie. En Anne en Frank die zijn deze week voor de 11e keer oma en opa geworden. Mijn god, voor de 11e keer. Frank, gaat het nog? Ça va?
3: Ja, dat gaat nog. Ja, alles nog, ça va.
0: Hoe regelen jullie dat? Allee, ik bedoel, die kunnen toch niet allemaal op woensdag langskomen?
3: Nee, niet allemaal doodste gewoon al naar school. Hè. Er is alleen een keer van 10 bij. Alleen 9, die gaat 10 worden, dus de oudste gelijk in des 10.
0: Ja, maar jij moet bijna...
3: Dus die gaan al naar school. Hè. En woensdag namiddag komen ze bij oma en opa die dan nog niet naar school gaan. En de andere week, daar komen ze allemaal. Hè.
0: Oh, en moet je dan een bus inleggen of zo, om die allemaal tot thuis te krijgen?
3: Het zal toch stilletjes aan gaan beginnen, denk ik. Hè, dat men een bus moet inleggen als men ergens naartoe wil.
0: Oh ja, want jullie hebben 6 kinderen.
3: Ja.
0: Twee daarvan hebben nog geen kinderen gekregen. Dus dat betekent dat dat getal gaat misschien nog oplopen.
3: Ah, ik denk het. Ja, dat moeten ze zelf beslissen. Nee, dat kunnen wij niet beslissen.
0: Nee, dat snap ik. Maar Anne en Frank worden misschien ook een dagje ouder, hè? Allee, ik weet het niet.
3: Ja, 65 en 64.
0: Oh, ça va. Dus, ça va. Dat is nog fit, hè? Fit en fruitig.
3: Dat is de jeugd, hè?
0: Ja. Zeker en vast. Dat is waar. Maar hoe heet ze, de nieuwste van de troep?
3: Ona.
0: Mooi. En daar hebben jullie een plaat voor aangevraagd. Vind je echt... Ja, en ook een hele lieve plaat.
3: Ja, maar dat kan niet anders, hè.
0: Ja, nee, het is waar. Paul de Leeuw en ik heb je lief.
3: Een paar jaar zijn we er boos op zijn, maar ja, nu zijn het allemaal nog lief. Ja.
0: Dat is waar. En dan kan je zeggen dat je toch met veel liefde bent gestart, want het is vastgelegd op Nationale Radio. Voor Ona, van jullie. Dag Anne en Frank.
3: Goedenavond nog.
4: Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

Paul de Leeuw en ik heb je lief. Als je niet genoeg kan krijgen van Hollandse singer-songwriters, dan kan ik je zo dadelijk weer gelukkig maken. Maar eerst dit. Voor Erik en de mannen van de Bos Tour, die gisteren 150 kilometer hebben gefietst. Aangevraagd door Barbara Hulst.

en bicycle. Ik zei het daarnet al, hè, Paul de Leeuw was aangevraagd, maar er zijn hier nog Hollanders die staan te wachten. Nat schijnt heeft Jeroen uit Beveren gisteren een grandioze fuif gegeven. Zijn mama en Thierry willen hem daarvoor bedanken met een nummer dat waarschijnlijk heel vaak is geapprecieerd op de dansvloer. Dus here we go. Radio 2. Just in the Wild.

lekker feesten. We gaan een versnelling terugpakken, want Hilde uit Beernum die vraagt een plaat aan voor alle vrijwilligers van het Rode Kruis. Want dankzij hen hebben heel veel mensen deze week, mensen met een beperking, een mooie vakantie gehad. De aangepaste vakanties van het Rode Kruis. Dus ze zegt voor alle vrijwilligers, ze was er zelf ook vrijwilliger, heel graag Lean on Me van Bill Withers. Dankjewel allemaal.

0: Anton.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Oké, nog 1 uur om platen aan te vragen. Wie wil je verrassen of wie wil je echt eens blij maken met een plaat? Ga naar VRT Max, klik op Radio 2 en stuur een bericht naar mij.
4: Elke dag telt voor 2.
5: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er gaan meer en meer stemmen op om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie, of AI. Ook binnen de sector zelf. De CEO's van zowel AI-bedrijf OpenAI van ChatGPT als Anthropic, dat de chatbot Claude maakt, pleiten er dit weekend voor om de ontwikkeling van geavanceerde AI-modellen af te remmen. Er zijn recent een aantal incidenten geweest die wel enkele bezorgdheden duidelijk maken, zegt AI-specialist bij IMEC Steven Latre.
6: Een voorbeeld daarvan is dat Anthropic deze week nog heeft gemeld dat hun AI-systemen meer en meer worden misbruikt door regio's zoals China en Iran, waar ze eigenlijk meer en meer informatie proberen te vragen rond spionage, het maken van wapens en dergelijke meer. Het gaat over mislukte pogingen, maar het toont toch aan dat er een vergroot risico is. En een tweede, misschien nog belangrijker risico, is dat we merken dat AI niet altijd op dezelfde ethische manier taken vervult zoals wij het willen.
5: Volgens Latre is het wel mogelijk om AI-systemen veilig te ontwikkelen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn 2 vrouwen om het leven gekomen bij een incident, dat meldt het parket van Brussel. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De omstandigheden worden nog onderzocht. Meer informatie is er dus voorlopig niet. Nog in Brussel, in Laeken, is een moskee afgelopen nacht beklad met een hakenkruis. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. Mas kwam zorgeloos door de slotrit. Die werd gewonnen door de Noor Tobias Johannessen. Hij was de snelste van een kopgroep, met daarbij ook onze landgenoten Ramses de Bruyne, Thibaut Nijs en Jarno Widar. Ramses de Bruyne werd uiteindelijk 3e. Wout van Aert won de puntentrui. In het voetbal zit de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Charleroi in de 2e helft. Het is een duel tussen de 5e en de 4e in de stand. Met nog ruim een kwartier te spelen leidt Charleroi met 0-1. En nog op dit moment is KV Kortrijk op bezoek bij La Louvière. Bij de rust leidt La Louvière met 2-0. En eerder vanavond speelde Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk. Gent kwam in de 1e helft op voorsprong, maar Genk maakte na de rust gelijk. Door het gelijkspel heeft Gent niet meer het maximum van de punten. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding in het klassement met Union. Racing Genk heeft 9 punten en staat op een 9e plaats. Maar verdediger Josué Kongolo maakt zich geen zorgen.
7: Als je 15 of 17 hebt, dan heb je sowieso vertrouwen waar je dan ook speelt. En die hebben dat voor mij ook gewoon goed gedaan. Maar we hebben het vandaag ook laten zien dat we het ook konden op hun niveau spelen. En, ik voel dat het team aan het gooien is. Dus ik zie het positief, dat we alleen maar stappen aan het maken zijn. Dat moeten we onthouden.
5: Vanavond nog enkele buien. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Ik ga graag naar Antwerpen op de E313. Een half uur van Rans tot Antwerpen-Oost. Want daar is een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent. En dan op de buitenring rond Brussel moet je nog een kwartier aanschuiven van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19.
8: Radio 2, morgen maandag. Hey,
2: hey. Caroline de Becker.

Sabrina Carpenter. En Taste. Ik kreeg er een berichtje van Rosie Huiskens uit Herentals. En ze zegt dat haar man Paul 14 dagen op motortrip is met 2 scoutsvrienden. Paul is heel grote fan van Supertramp, dus ze vraagt voor hem Take the Long Way Home aan. En ze stuurt mij dat ze hem over 14 dagen weer in haar armen mag sluiten, maar dat hij nu maar moet genieten van zijn Pyreneeëntocht. Dat is toch schoon? En dan nog een plaat voor hem, zeg. Rosie, wat ben jij voor een geweldige vrouw?

Supertramp en Take the Long Way Home. En dit programma gaat echt alle kanten uit qua muziek. Maar dat is de bedoeling, hè? Want jullie vragen de platen aan voor iemand. Dino uit Zeelen is 14 jaar. En hij is zijn opa kwijt. Die is onlangs overleden. En voor hem wil hij een ster horen. Van Christophe.

0: Je hoorde het daarnet, een ster. Voor een opa die net is overleden. Het leven is niet altijd plezant natuurlijk. Maar we kunnen wel altijd een beetje troost bieden. En dat doen we ook met dit programma. Emile Genot uit Merchtem die wil graag een plaat aanvragen voor zijn nichten Roberte en Gilberte. Roberte en Gilberte. Oh. Maar allebei gaan ze momenteel door een heel moeilijke periode. En hij wil hen toch een klein beetje opvrolijken met deze plaat van Monty Python.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Het is 8:20. En Yoshi uit Ninove die is net afgezet door haar moeder. Mama Karin heeft weer taxi gespeeld. Yoshi zegt, ik zie haar zo graag en deze plaat is voor haar.

0: lekkere engelbewaarder, die hebben we dan ook weer gehad.
1: Radio 2, morgen maandag.
0: Ik krijg net een berichtje van Jo Janssens uit Wommelgem. En die zegt, mijn man is 4 jaar geleden aan jong dementie overleden. En dit was een nummer dat hij enorm graag hoorde. Telkens wanneer ik het hoor, ben ik weer even terug samen met hem. Dus daarom, eigenlijk voor Jo. En ook een beetje voor haar man. Dire Straits en Ticket to Heaven. I can see what you're looking to find in a smile on my

0: Geven, joh. En dan nog zo'n schitterende plaat die jou doet denken aan je man. Ik snap het. Dat is, het is mooi en pijnlijk tegelijkertijd om die plaat terug te horen. Ja, diegenen die het geluk hebben om nog een partner te hebben, die kruipen graag samen, hè, op deze mistige zondagavond. Christophe Tailleux uit Kortenmark ziet Tineke graag.
1: Jouw zachte ogen in de ochtendzon.
0: En deze plaat vraagt hij aan voor haar. Zijn

Voor Tineke, die de Nobelprijs verdient, Clouseau en Nobelprijzen. Er zijn mensen die zoveel mensen willen proppen in één bericht. Zoals Bernadette Kelchtermans uit Dilze. Deze moet ik draaien voor Wout van Aert. Want ja, Vuelta, zeer goed gereden. Voor Max Verstappen, die tweede werd in Spanje. Voor haar man Roger, die deze plaat geweldig vindt. Voor haar zoon Lode, die gisteren de 80 kilometer in de Kennedy Mars heeft meegedaan en ook is aangekomen. En voor Marijke, die alle dagen de federale overheid rechthoudt. Goed.

0: Amai, dat was lang geleden. Dankjewel Bernadette, om die nog eens aan te vragen. John Farnham en You're the Voice.
1: Radio 2. Morgen maandag.
0: Oké, okay, nog een klein half uurtje om platen aan te vragen en iemand heel gelukkig te maken. Fine de Fever uit Oudeburg, die is 17. En ze stuurt mij een bericht. Ze schrijft: hallo, vanavond is een van de laatste avonden waar ik samen met mijn mama naar Morgen Maandag kan luisteren. Omdat ik dit jaar op kot ga. Zou je daarom haar favoriete plaat willen spelen? Mais oui, bien sûr, Fine. Echt waar. En veel succes op kot. Het wordt de tijd van je leven. Maar ik snap het. Je mama missen en samen niet meer naar Morgen Maandag luisteren, dat is heel pijnlijk. Ik kan het begrijpen. Maar je maakt het goed met deze plaat. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Fine, zeg eens tegen je mama dat ze vanaf nu jou op zondagavond naar je kot moet voeren met de auto. Dan kunnen jullie toch nog samen naar morgen maandag blijven luisteren, toch? Allee, ik krijg hier altijd heel veel verzoeken binnen van zonen en dochters die meestal door hun papa worden weggevoerd. En dan vragen ze zo stiekem een plaat aan voor de papa, met de radio aan, weet je. Dus jullie kunnen dat zijn, hè? Vanaf volgende week zeker, opening van het academiejaar. Je ziet het wel, je ziet maar. Karin uit Liedekerke, die wacht ondertussen op haar man. Hij is onderweg naar huis. En er is toch een plaat die ze heel graag wil aanvragen voor hem. Verliefd zoals de eerste keer zijn ze.
1: Dit is de allereerste keer.
0: Rita De Neven.

0: Carine Batselier gaat een gelukkige man over de vloer krijgen zo dadelijk. Want met deze plaats, oef. Oké, er staan nog heel veel files, echt. Dus ik dacht, ik geef nog even een update. Want op de E313, bijna 3 kwartier aanschuiven van Randst tot Antwerpen-Oost. Want daar is een ongeval gebeurd. Op de aansluiting naar de Antwerpse ring richting Gent. En ook op de A12 vanuit Brussel is het een kwartier aanschuiven. Want de Ruppeltunnel is dicht. Je moet daar aanschuiven over de bruggen. Dan de buitenring rond Brussel, daar moet je nog 10 minuten aanschuiven. Van Zaventem tot Machelen. Daar wordt gewerkt op de aansluiting naar de E19. En that's it.
1: Radio 2. Radio 2. Morgen maandag.
2: Elke dag.
3: Telt voor 2.
4: Carolien de Bekker.
2: Radio 2.
0: Ik krijg een bericht van Marleen Bek. En die zegt, we zijn hier volop aan het genieten in Frankrijk. Bij zonnig weer. Oh, en een spelletje Rimi Cup. We willen de groeten doen aan al onze Belgische vrienden in Wielsbeke. Met dit nummer dat van betekenis is voor ons.

Marleen Beck die zit gewoon te rummikuppen bij zonnig weer in Frankrijk. Ik kan mij dat al niet meer inbeelden, dat lijkt zo ver weg. En Miranda Gijzen uit Heus de Zolder die wil graag een plaat aanvragen voor haar nichtje Lisa. Lisa is altijd grote fan geweest van K3. En de zomerhit zou haar zondag echt maken. Van Tanti Miranda voor Lisa.

K3, de zomer van Oya Lele. Nele de Bout uit de Wervik, die heeft een hele lieve vader, Paul. Een fameuze duivenmelker ook. En hij verdient een plaat, want hij heeft moeilijke jaren achter de rug. En voilà, hij is haar weer aan het wegvoeren nu. En nu moet hij speciaal door mij weer zijn geld opdoen aan tanken, zegt Nele. Dus voilà, een plaat voor hem met een speciale betekenis. Van Simon & Garfunkel.

heerlijk bombastisch. Paul de Bout, deze was voor jou, van je dochter. En de allerlaatste plaats, het gaat een korte worden, maar die komt van Machteld Belles uit Bekkenvoort. En die heeft daar een goede reden voor.

0: de spijs.
1: Ze wil deze plaat van Spring aanvragen voor iedereen die gisteren 85 kilo appels is gaan plukken op de plukdag. En ze zijn al die appels nu ook aan het verwerken tot appelmoes. Daarom de appelmoesblues.

0: wat is de zoet? Is het vandaag ook niet de dag van de landbouwers? Dags van wel, hè? Waarvoor ik altijd weer bezwijk. Alleszins, proficiat aan de appelplukkers. En dankjewel voor al jullie platen. Is de jouwe er niet bij geraakt? Dan hopelijk volgende week wel weer in een nieuwe Morgen Maandag. Dankjewel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt Trump.
1: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
0: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten. Maar ook zijn oorlog met Iran doet de olieprijs stijgen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een incident, dat meldt het parket. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie zou een oproep hebben gekregen en vond de lichamen toen ze ter plaatse kwam. De slachtoffers konden niet meer gereanimeerd worden. Het labo, de wetsgeneesheer en het parket zijn ter plaatse om alles te onderzoeken. In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. En in La Louvière KV Kortrijk zijn ze toe aan de laatste minuten. La Louvière leidt met 3-0. De Spanjaard Enric Mas heeft de wielerronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. En voor Mas is het zijn eerste grote rondezege. De Noord Tobias Johannessen won de slotrit. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd derde. Hij had plezier in de slotrit, zegt hij.
2: Het is maar wel een keer dat je wint de koers, dat je echt weet hoe je voelt. En dit soort parcours, daar hou ik echt van. Op een circuit, 2 kilometer klimmen en er vol voor gaan. En dan als je nog een paar jongens hebt die er vol voor gaan, is het altijd leuk om te koersen zo.
0: Wout van Aert pakte de puntentrui in deze Vuelta. En in New York wordt de finale van de US Open gespeeld. Het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. De nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen de thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, wie is er het best begonnen?
3: Ja, toch wel duidelijk. Alexander Zverev die heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging al meteen het eerste spelletje door de service van de Amerikaan. Die sloeg toen een dubbele fout op breakpunt tegen. En die break heeft Zverev niet meer uit handen gegeven. Integendeel, bij 5-3 ging opnieuw door de opslag van de Amerikaan. Opnieuw met een dubbele fout gaf Ben Shelton het weg. Hij heeft nog een beetje last van de zenuwen. In de rally moet hij vaak niet onderdoen. Alleen Zverev vindt iets makkelijker de punten op zijn eigen opslag. 94% van die gewonnen punten op die eerste opslag. Dat is best wel indrukwekkend te noemen. Dus als hij dat wat kan beter doen, wat beter kan gaan retourneren, Ben Shelton, dan kan hij er echt een wedstrijd van maken. Maar voor lopig de beste start, duidelijk voor de topfavoriet Alexander Zverev.
0: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maximum tot 23 graden.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Zweden komen de eerste resultaten van de parlementsverkiezingen binnen. Het lijkt een nek-aan-nek-race te worden tussen het rechtse en het linkse blok, zegt collega Ann Verstuift.
1: Zoals verwacht is het heel spannend en doen het linkse blok en het rechtse blok een beetje haasje over. De exitpolls van de openbare televisieomroep SVT die wezen wel op een overwinning voor het linkse blok, met daarin de sociaaldemocraten van de vorige premier Magdalena Andersson. In het rechtse blok lijkt het erop dat de partij van de huidige premier Ulf Kristersson en de radicaal-rechtse Zweden Democraten stemmen verliezen. Maar op dit moment is er nog maar een 10-15% van de stembureaus geteld, dus het is nog allemaal heel voorlopig.
0: De CEO's van OpenAI en Anthropic, dat zijn de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, pleiten voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Er waren recent een aantal incidenten die aantonen dat die systemen niet altijd ethisch handelen en misbruikt kunnen worden. Er zijn terechte bezorgdheden, maar paniek is niet nodig, zegt Steven Latré van IMEC.
2: Die apocalyps zeker niet, maar uiteraard zijn er bepaalde veiligheidswaarschuwingen en veiligheidsbezorgdheden. Wat we wel kunnen doen, is daar een volledig veiligheidsmuur rondbouwen, die zowel filtert wat zo'n systeem kan doen, krijgt de toegang tot het internet, kan het communiceren met andere AI-systemen, maar ook wat we zelf kunnen aanvragen. Kunnen we vragen om zomaar een bom te maken, ja of nee?
0: In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. En onder in het klassement versloeg La Louvière KV Kortrijk met 3-0. Voor La Louvière is het de eerste zege dit seizoen. KV Kortrijk pakte na 6 speeldagen nog geen enkel punt en staat laatste. Wielrennen dan. De Mexicaan Isaac Del Toro was de beste in de Grote Prijs Montreal in Canada. Hij versloeg de Fransman Paul Sexas in een duel. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de Grote Prijs van Quebec. Die koersen worden dit jaar gezien als ideale voorbereiding voor het WK wielrennen, dat ook in Montreal wordt gereden en volgende week begint met de tijdrit. Evenepoel is een van de favorieten voor zowel de tijdrit als de wegrit. En de Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd daarin derde. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem.
3: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen toch gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
0: En in New York wordt de finale van de US Open tennis gespeeld, het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Het nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, hoe staat het daar ondertussen?
4: Wel, de Duitser heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging 2 keer door de opslag van Ben Shelton, die wel er echt een wedstrijd van aan het maken is in set nummer 2. Daarin gaan we zo meteen beginnen aan een tiebreak. Maar ik moet wel zeggen dat Zverev heel secuur aan het tennis is. Nauwelijks iets weggeeft op zijn eigen service. En de Amerikaan die gaat echt beter moeten retourneren als hij echt een kans wil maken op zijn eerste Grand Slam titel. Het kan nog alle kanten uit. Als hij deze tiebreak wint, dan is alles weer te herdoen als Zverev deze tiebreak wint. Dan komt hij 2-0 voor en komt hij heel dicht bij een tweede Grand Slam titel.
0: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

0: Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 11 uur, goedenavond, 14 nieuws met Nathalie Vermuijten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd tijdens een crisisvergadering na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens van morgen. Daarbij vielen geen gewonden. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding. Vanmorgen reed zo'n trein met hooggeplaatste buitenlanders nog van Kiev naar Warschau. En dat kort voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die eerste trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. Volgens Duitse media zaten op die trein onder meer een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz en de voormalige Britse premier Boris Johnson. Het parket van Brussel onderzoekt het verdachte overlijden van twee vrouwen in Anderlecht vanavond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning één zwaargewonde vrouw en één vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. In New York is de finale van de US Open tennis nog altijd aan de gang. Daarin neemt Duitser Alexander Zverev het op tegen thuisspeler Ben Shelton. En Glenn Martens, is het al duidelijk wie er zal winnen?
1: Wel voorlopig de Duitser aan de winnende hand. Zverev leidt met 6-3, 7-6, 2 sets tegen 0. Hij serveert uitstekend, geeft Shelton nauwelijks een kans op zijn eigen opslag. En de Amerikaan die kan niet anders doen dan aanklampen. Dat deed hij in set 2, maar in de tiebreak stapelde hij de fouten op. We zitten nu bij 5-5 in de derde set richting een tiebreak. Maar Zverev dus op 1 set van een eindzege in New York.
0: Dank je, Glenn. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. In het voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen bij Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. Onderin het klassement pakte La Louvière zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. En in het basketbal zijn de Verenigde Staten voor de vijfde keer op een rij wereldkampioen geworden bij de vrouwen. De VS versloegen in de finale in Berlijn Frankrijk met 97-79. Het brons was voor Spanje. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: uur goedenacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens vanmorgen. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding, ook vanmorgen nog, en dat korte tijd voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt hij.
1: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
0: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten, maar ook zijn oorlog met Iran doet die olieprijs stijgen. In Geel in de provincie Antwerpen is een fietser van 60 levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. De fietser was op dat moment aan het oversteken. Volgens de politie had de bestuurder hem niet opgemerkt. En in Lommel in Limburg is een bromfietser van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt, ook bij een aanrijding door een auto. Die reed net weg van een parking. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens met het verslag.
2: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde twee keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
0: In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec, maar vandaag was hij niet in zijn beste vorm, zegt hij.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik denk niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren, maar ja. Ik geef nooit niet zomaar op, dus uiteindelijk nog vijfde geworden. Dat is wel een mooi resultaat, maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
0: Want dan wordt de wegrit van het WK wielrennen in Montreal gereden. Het WK start volgende week met de tijdrit. Voor beide wedstrijden is Evenepoel een van de favorieten. En in het voetbal heeft Zulte Waregem voor de eerste keer dit seizoen verloren. Het werd thuis 0-1 tegen Charleroi. Zulte Waregem staat zo vijfde met 11 punten. Charleroi heeft er 15. Dat is evenveel als Club Brugge dat derde staat. La Louvière pakte dan weer zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: nieuws met Matthijs Bijnens. In Lokeren zijn bij een zwaar verkeersongeval zondagavond 2 gewonden gevallen. Mogelijk ging het om een straatrace. Er waren 3 auto's bij het ongeval betrokken. Een bestuurder in een BMW reed met hoge snelheid in op een Audi. Een andere bestuurder, ook in een BMW, probeerde hen te ontwijken en belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrails. De bestuurder van die wagen raakte zwaar gewond. De bestuurder van de eerste BMW raakte licht gewond. In de Audi zat een koppel 60'ers. Zij bleven ongedeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar wat hij de negatieve krachten noemt die de ontwikkeling van AI willen vertragen. Hij zegt dat er dingen worden aangehaald over AI die niet gaan gebeuren. Nog volgens Trump heeft de VS een voorsprong op China wat artificiële intelligentie betreft. En hij wil dat de VS het meest ontwikkelde land ter wereld blijft. Want wie de AI-race wint, wint het spel, zo zegt hij.
1: We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins. We can put guardrails, we can do this and that. But I think you have a lot of negative forces and are bringing it up. Shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen.
0: De CEO's van OpenAI en Anthropic, de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, hebben dit weekend net gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie vanwege de gevaren. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens weet er alles van.
2: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde 2 keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
0: Het weer nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden. De dag begint straks grijs. Daarna krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. En maxima relatief zacht tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw nog wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. Het aantal studenten dat zich inschrijft voor de lerarenopleiding lijkt te dalen. Dat merkt een aantal hogescholen aan de voorlopige inschrijvingscijfers voor het komende jaar. Bij Hogeschool Odyssee zakken de inschrijvingen naar het laagste niveau in 5 jaar tijd. En ook de UCLL merkt een daling, vooral in de opleiding voor kleuteronderwijs. Mogelijk speelt er een effect van de beeldvorming over het lerarenberoep in de media, denken de scholen. Maar er is ook een effect door een aantal hervormingen. Zo werden de tegemoetkomingen voor knelpuntberoepen vanuit de VDAB teruggeschroefd, waardoor er minder zij-instromers zijn. De Sociaal-Democratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten in Zweden. Het linkse blok lijkt die verkiezingen te zullen winnen, al is het erg krap. Op dit moment is 91% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt 175 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig eentje minder. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Als het rechtse blok toch nog zou winnen, zou de radicaal-rechtse partij mee in de regering worden opgenomen, zei huidig premier Kristersson al voor de stembusgang. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2 werd het. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam-titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans, die natuurlijk liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in. Even though I know that the crowd was against me, the crowd was always incredibly fair. And we as players, we appreciate it. We really thank you guys for that.
0: Vannacht kans op nevel en mist, minimaal rond 15 graden. De dag begint grijs straks. Daarna krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. En lokaal is er ook motregen of een bui mogelijk. Maxima overdag tot 23 graden. En vanaf dinsdag krijgen we opnieuw wat meer.